0: geld als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de Ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haakse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loper 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Pof, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: De bladeren van...

0: shampoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: voordeeluitjes.nl.
6: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emusoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen-Europa-Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
8: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
9: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
10: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
11: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
12: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
13: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Radio Drenthe.

0: Mario Seer was dat. En de Thunder in My Heart.
1: Radio Drenthe. De Boer op. Met Wim Boer.
0: Een hele goeiemorgen op deze zaterdag de 12e september. Welkom bij het agendaprogramma van Radio Drenthe, De Boer op. Waar je natuurlijk ook zelf altijd je bijdrage kunt leveren, hè? Stuur een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl en wij maken er allemaal dik en helder. Nou, we zitten vandaag allemaal in de show. Het Uitfestival in M. Smaakmakers in de Wiek. Het is een Festerica. Dat is op Erika natuurlijk. We gaan hem stilstaan bij wat oldtimers. Er is een prachtige mooie fair. Er is ook nog een corso. Net als vorige week trouwens, maar nou ergens aans. En een mooie boekenmarkt. En er is heel veel muziek in het programma. Dit is Billy Joel en Tell Her About It.

0: Tell her about it.
1: Nou, we kiepen vast in. Lekker in het agendatje van dit weekend. En een feestje wat gisteravond al begonnen is, Festerica, dat giet vandaag natuurlijk lekker gewoon deur. Met een aantal prachtige mooie optredende artiesten daar. DJ Tessa, Rick Long, Greenhouse, Blues and Rock, DJ Anna Rocks, Asbest, Mesh Mayhem, Stroef is er, Drent die treedt erop, en ja, de volgende die heb ik zelf niet bedacht, Neuk is dat, Rambling Bootsplinter, en als grote klapper Bouke, samen met de Elvis Matters Band. Dat allemaal op Festerica. En hier is Bouke met To Love Somebody.

0: Proud Mary was dat van Creedence Clearwater Revival.
1: Op stap in Drenthe.
0: Morgen, dan verandert het sfeervolle evenemententrein bij Hofstinge in Grollo in een bruisend heerlijk landlevenfair. Nou, er zijn ruim 100 specialisten die presenteren de mooiste producten op het gebied van wol, lifestyle, ambacht en streekproducten. Lekker strun langs de steentjes daar, ontdek bijzondere producten en proef ook heerlijke lekkernijen en geniet van live muziek. En neem vooral de kinderen met, want voor hun is er dit jaar ook flink uitpakt. Nou, een mooi kinderdorp is er, vol met nostalgie en plezier. En Rams Fun is er met de karavaan van het nostalgisch vermaak. Een klein nostalgisch kermistrein waar de sfeer van vroeger weer helemaal tot leven komt. Met mooie multis, popcorn is er, lekkere suikerspin bij de suikercafé. De kop van Jut, een schiettent, mooie creaties van Anna Facepainting. En een spectaculaire shoebak van maar liefst 10 meter lang. Nou, verder natuurlijk ook lekker knutselen en sminken en creatief bezig wezen. Je kunt nog een keer knuffelen met ponies. Dat allemaal voor de kleine dierliefhebbers. Staat er lieve ponies klaar. En de kinderen mogen ze van dichtbij ontmoeten. Knuffelen, borstelen en verzorgen. En voor de allerkleinsten is er ook zelfs gelegenheid om een rondje op een pony te rijden. En ondertussen genieten de grote mensen natuurlijk ook, want het hele landleven Grollo is natuurlijk veel meer dan alleen maar dat kinderdorp. Ontdek dus een verrassende mix van wol, lifestyle, streekproducten, demonstrerende ambachten en ook bijzondere specialisten die daar aanwezig bent. En als je lekker even rustig op een terrasje gaan genieten van het foodplein en de live muziek en ontproef de ontspannen sfeer. Nou, het begint morgen vroeg allemaal om 11:30 en het duurt tot 4:30 morgenmiddag. En dat allemaal in Grollo.

0: Christopher Cross en All Right. Ja, het is natuurlijk weer het begin van het culturele seizoen. Nou, in Assen doet ze dat bijvoorbeeld met het Pruvenement. In Hoogeveen noemt ze dat Cultinair. En in Emmen doet ze dat ook, en dat is allemaal vandaag. En dan heet het het Uitfestival. Dat allemaal bij het Atlas Theater met diverse artiesten die daar acte de présence geven. Onder andere bijvoorbeeld Whisky en Lees.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Volgens mij is het hartstikke goed om met jou een keer in de keukentafel te zitten, want daar komen hele leuke ideeën van.
1: Ja, zeker. Zoals een album.
0: Ja, nou daarom. Leg eens even uit. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Ja, mijn vriend en ik, Rico dan. We zijn al nu meer dan een jaartje bezig met Whisky en Lees.
0: Mm-hmm.
1: We hadden altijd al met z'n tweeën een droom om een keer een album op te nemen. Gewoon met eigen nummers.
0: Ja.
1: Gewoon lekker laagdrempelig. En toen was van, ja, waarom gaan we dat eigenlijk niet gewoon doen?
0: Ja, ik droom ook wel eens, maar niet al mijn dromen kan ik zomaar uit laten komen. Maar het is jullie dus wel gelukt, hè?
1: Ja, klopt.
0: Fantastisch, ja. Klein beetje hulp gehad. Volgens mij hebben jullie een crowdfundingsactie opgestart. En dat is tegenwoordig een hartstikke leuke manier om dat te doen. En jullie hebben de benodigde ping bij elkaar gehaald, om het zo te zeggen.
1: Klopt. Wat we nodig hadden, hebben we inderdaad bij elkaar gehaald. En dat was dan om het album te kunnen laten drukken.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is gelukt. Dus
0: jullie hadden de muziek al zo'n beetje klaar dan?
1: Nee, we waren eigenlijk een beetje tegelijkertijd. We hadden de liedje al wel klaar. Mm-hmm. En we waren tegelijkertijd aan het opnemen. En in die periode ook de crowdfunding gestart. En we hadden het best wel vreselijk nog bij elkaar. Dus
0: mooi toch. En dan samen met je vriend lekker aan de keukentafel dat soort dingen dan bedenken. Ontstaat daar jullie muziek ook een beetje op diezelfde plek? Of kan het overal zijn?
1: Het is wel vaak thuis, denk ik. Maar ook wel als we, eventjes weg zijn.
0: Gewoon
1: ook
0: even
1: wel,
0: eruit en dan ik even, hier kunnen we iets mee. Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Hey, ik heb jouw naam natuurlijk even gegoogeld. Dus ik heb het hele internet afgestruind. Toen kwam ik een interview uit 2022 van jou tegen. Waarin je ook zegt, je bent oorspronkelijk ook klassiek geschoold, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en toen heb je dus de overgang gemaakt naar folk en country muziek. Waarom?
1: Ik vind klassiek echt hartstikke mooi. En ik vind het ook een hele goede basis als... Met mijn viool, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik miste heel erg het vrije en het improviseren. En ik ben ook heel opgegroeid met country muziek. En toen rond mijn 20e dacht ik, waarom ga ik dat eigenlijk niet doen met mijn viool?
0: Okay. Ja,
1: en
0: waarom
1: dat is een hele
0: goede
1: keuze geweest.
0: Ja, en bij klassieke muziek, wat je ook in het interview zegt, daar heb je je bladmuziek. En ieder nootje staat daarin vastgeramd. En daar mag je niet van afwijken, want dan krijg je een tik over de vingers van de dirigent, bij wijze van spreken. En nu heb je wat meer vrijheid in je muziek.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat snap ik. Hey, dat album, het is het debuutalbum, wat is uitgekomen. Hij is dus al klaar. Jullie zijn aan het wachten volgens mij op de testpersing.
1: Klopt. En we zijn nog we hebben bijna het albumontwerp nu klaar. En dan kunnen we inderdaad alles inleveren.
0: Spannende periode, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je kunt niet wachten dat de postbodem komt brengen, bij wijze van spreken. Ja.
1: Ja, lijkt me heel bijzonder dat je hem op de platenspeler legt.
0: Ja, dat is van mezelf. Ja, klopt. Ja. Hey, en als we jullie live willen zien, dat kan natuurlijk komend weekend al. Want het Uitfestival Emmen is dan geprogrammeerd. Daar staan jullie volgens mij ook, hè?
1: Klopt, en diezelfde dag ook nog op Stadfestival Koevorden.
0: Ook
1: dus
0: nog
1: staan
0: Koevorden,
1: en dan, toevallig wel, ja.
0: Ja, mooie drukke agenda dus. Hey, die muziek van je, hoe kenmerkt die zich? Neem ons eens een beetje mee in de sfeer. Wat kunnen we verwachten daar?
1: Ik denk een beetje mysterieus. Het is ook wel echt wel country folk. Het is ook een beetje eigen invulling eraan geven, denk ik, wat je ervan vindt. Maar het gaat ook over liefde en over hoe moeilijk het soms is om toch dat je langs elkaar leeft. En dan uiteindelijk toch bij elkaar komt. Daar gaat het eigenlijk, het album eigenlijk over.
0: Dus het zijn misschien wat zware, maar ook wat luchtige onderwerpen. Alles kan er gewoon voorbij komen.
1: Ja, er zit ook een beetje bluegrass in en een beetje fantasieverhaaltjes. Dus het is niet allemaal hele zware kost.
0: Kijk voor meer informatie op uitfestivalemmen.nl. Voor alle optredende artiesten en het hele tijdschema wat ze daar hebben. Begint om 1 uur vanmiddag, duurt tot 10:30. En ook aanwezig dus Whisky en Lees. Dit mensen met Side by Side.

0: Pete Botters van Dats en listen to the music.
1: Op stap in Drenthe.
0: Ja, het is natuurlijk weer enorm veel te doen in Drenthe. Nou, afgelopen weekend natuurlijk in Eelde het Corso. Maar er zijn meer Corso's, namelijk vandaag ook in Elim. En elk jaar op de tweede zaterdag van september... dan stroomt Elim weer vol met duizenden bezoekers. En dat voor een feestelijk en kleurig spektakel, oftewel het Bloemencorso. Nou, dat in combinatie met de mooie jaarmarkt is het evenement uitgegroeid tot een vaste traditie die inmiddels niet meer weg te denken is in het dorp. En door de jaren heen groeit het Bloemencorso nog uit tot een professioneel georganiseerd evenement met jeugdwagens, middelgrote wagens en indrukwekkende grote corso-wagens. Met meer dan 200 vrijwilligers die binnen jaarlijks bij betrokken bij de bouw van al die wagens. En daarnaast zetten ook tientallen mensen zich in voor het onderhoud van de dahliavelden die de basis vormen natuurlijk voor het kleurrijke evenement. Nou, de jaarmarkt heeft veel meer alleen maar dan winkelen daar te bieden. Gedurende de dag bent de live demonstraties, er bent alle ambachten en kleurrijk bloemencorso, terwijl jong en oud zich kan vermaken op de kermis al daar. Er zijn ook nog een aantal promotieteams die laten je kennis maken met bijzondere producten en activiteiten. En natuurlijk ook is er wel dag van lekkere hapjes. Oftewel, geniet van een vers gebakken visje, een Vietnamese lumpia of de klassieke snack. Terwijl je lekker over die markt en slenter door. Nou, lekker in Elim allemaal vandaag. Het begint dan met om 9:00. Het duurt tot 5:00 vanmiddag. Dan kun je daar dus terecht voor dat mooie corso. En als je denkt van, nou, ik wil misschien wel eens even een M, of, en dan liever gezegd Barger Oosterveld, dan kun je daar heel goed terecht morgen, namelijk Barger Oosterveld op Wilden. Helemaal in het teken van bijzondere voertuigen tijdens de 5e editie van dit festijn. Nou, liefhebbers van oldtimers, klassieke voertuigen en andere bijzondere voertuigen, die bent van harte welkom. En nu komt om wat te gaan bewonderen, gezellig rond te kijken, of zelf met een bijzonder voertuig op de Wilden arriveert, je bent allemaal van harte welkom. En naast die voertuigen is er ook een kofferbakverkoop, waar ook deelnemers van buiten Barger Oosterveld aan met kunnen doen. En vanaf 4:00 gaat het feest verder, en dat met live muziek bij Melody. Dat allemaal dus morgen in Barger Oosterveld. Het duurt tot 4:00 en het begint morgen vroeg om

0: Ro met de Olle Jetta. En als je denkt van, nou, die jongens wil ik wel eens even weer zien. Dat kan allemaal. En daar kun je terecht op het Smaakmakersfestival in de Wiek. Dat is vandaag en morgen. Voor meer informatie gooi naar smaakmakersfestival.nl. En als je goed op de line-up gekeken hebt, dan start morgen de Broers Ro daar op de agenda.
1: De agenda.
0: Over de agenda gesproken. Bezoek de 29e Boekenmarkt. En dat wel bij de Jacobuskerk in Rolde. En dat tijdens de Open Monumentendag. Want die is natuurlijk ook allemaal vandaag. Dus het begint om 10 uur dan tot een uur of dreven middag. Dan vindt hij daar plaats rondom die historische kerk. En dan de kerk brengt nummer 4 in rol. En tijdens de Open Monumentendag verandert de kerk opnieuw in een waar paradijs voor boekenliefhebbers. Nou, dat omgeven door de prachtige mooie Drentse landschap kun je er urenlang snuffelen tussen de duizenden boeken. Van de romans en thrillers tot kookboeken, kinderboeken en ook wat informatieve uitgaves. Nou, de boeken die kost je wel 60 cent per centimeter. Zo werkt dat, met uitzondering van enkele bijzondere exemplaren of hele grote platte boeken. Maar dat zul je daar allemaal wel zien. Je kunt een lekker kopje koffie ook nog drinken daar en wat huisgemaakte taart eten in het Marktcafé. Dat allemaal dus aan de Jacobuskerk in Rol. Begint het dan met om 10 uur tot 3 uur vanmiddag. Je kunt vandaag ook terecht in Zuidbargen, wel de landelijke fair is er weer. Het is weer een spectaculaire dag vol met verrassing en gezelligheid. Ontdek een scala aan unieke kraam met de mooiste woon- en tuinaccessoires, betoverende brokanten, kleurrijke wolproducten en ook een overvloed aan bloemen en planten. En nog veel meer daar. Laat je verleiden door ambachtelijke lekkernijen die rechtstreeks van de makers komen. Dat allemaal bij Dorpshuis het Hoefijzer, Zuidbargenstraat nummer 94 in M. Begint ook om 10 uur en dat eindigt dan om 16:30 vanmiddag. En je kunt vandaag ook nog terecht in het Museum Passmanhuis, dat aan de Oosterstraat in Rune. Het is geen officieel monument, maar op deze monumentendag is er toch heel veel wat te doen daar. Van 10 tot 4 is er een curiosa en rommelmarkt. En om in traditie te blijven, wordt er ook nog een keer knieperisch bakken. En niet alleen maar bakken, ze wordt er ook nog een keer...

weer op het einde komen van deze aflevering van De Boer Op. Stuur een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl. Dan maken we er allemaal dik in other. Straks veel plezier met Hamilton. Tot slot is hier Paul McCartney en Hope of Deliverance. Fijn weekend. Bye.

0: Special. Nu in Designer Outlet Ochtroep.
1: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonhoort. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonhoort.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europapark lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl.
14: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
4: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Radio Drenthe.
25: Hemeltiet.
7: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Goedemorgen mensen en mooi daar weer lusten naar Hemeltiet van zaterdag 12 september. Vandaag gaan we weer verder met onze Hemelstreet en de vereniging die we vandaag te gast hebben. Dat ben de man van Speedway Feyenoord. En ook geven we een accu schroefboormachine en een haakse slieper weg.
1: Oh ja, ja. En we hebben natuurlijk ook weer de gebruikelijke onderwerpen, de belrondes, de piratenknijter, de Duitse sjaalplaten en een splinternieuwe aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen.
0: Jawel, maar eerst kreeg van ons het regionale nieuws.
2: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Een melding van een bom legde vannacht het treinverkeer van en naar Assen stil. Een passagier die had gezegd dat er explosieven in de trein zaten, werd op het station gearresteerd. Een explosievenspeurder kamde de trein uit terwijl het stationsgebied werd afgezet. Tussen 11:30 en iets na 2:00 vannacht reden er geen treinen en bussen van en naar Assen. Een bom werd niet gevonden. Een woonboerderij aan de Nuisveen in Borger is vannacht afgebrand. Meerdere brandweerkorpsen kwamen in actie. Ook werd een naastgelegen sportschool nat gehouden om te voorkomen dat het vuur oversloeg. De sportschool werd ontruimd. Getuigen hoorden meerdere knallen. Volgens de brandweer is er vooralsnog geen aanwijzing dat er asbest is vrijgekomen. Wel is er een NL-alert verstuurd. Vanochtend vroeg was het vuur gedoofd. FC Emmen heeft de uitstekende vorm van het begin van het seizoen gisteravond geen vervolg weten te geven. Op eigen veld lieten de Emmenaren hun kansen onbenut, waarna de Graafschap er met de 3 punten vandoor ging. 2-1. Door de nederlaag valt FC Emmen terug naar een 5e plek op de ranglijst. Volgende week kunnen de Emmenaren zich revancheren, uit bij FC Eindhoven. Zwartrijders die dreigen met agressie worden op de Vechtallijn niet meer beboet. Dat staat in een interne memo van vervoersbedrijf Arriva, die in handen is van RTL Nieuws. Conducteurs en boa's krijgen de opdracht zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan, uit vrees voor hun veiligheid. Het aantal ernstige incidenten op de lijn tussen Emmen en Zwolle steeg vorig jaar van 29 naar 51. Het gaat onder meer om geweld, vandalisme en het bespugen van personeel. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
1: En daarvoor gaan we naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Arm.
1: Moet je ook wel eens met de trein, of niet?
3: Nou, eigenlijk ja, nou niet meer.
1: Nee, hè?
3: Nee. Ik heel af en toe.
1: Berichten luisteren dat ze daar... Nou ja, goed. En dan weet je waarom het weer hebben. Ik ben veel beter. Ja,
3: dat let me ook beter.
1: Ja, het was echt een beetje harstig vanmorgen.
3: Nou ja, ik heb hier een blaadje voor mijn link met af en toe een paar termen. En de eerste term die erop stond was herfstachtig. Dus ja. We komen dicht bij elkaar. Want ja. Dat klopt wel. Dat was mistig van me.
1: Ja, man.
3: Op veel plaatsen. Ik bijvoorbeeld Eelde zat om 8:45 nog 200 meter zicht. Wel aardig om te zien in Zorgeveen. Om 8:30 zat het 200 meter. Maar om 8:45 was het 9 kilometer. Zicht heb ik het dan over. Dat betekent dus dat het een oplossing is. Holslot kreeg nog een melding uit. Het is zo zeg maar tussen 8:30 en 8:45 was van met 200 meter. En ik denk als nou de meest recente meldingen rond 9 binnenkomen, dat dan minder is. Want die mist is dan oplossend. KNMI van Code Geel die loopt rond deze tijd ook af. En meestal is het zo als het mistig is in de ochtenduur en dat het rustig is. En dat je meestal ook een aardige dag kriegt. Dat is vandaag ook zo. Vandaag is er regelmatig zon. Er gaan ook stapelwolken ontstaan. Het kan zijn dat een enkele stapelwolk even een spatje regen produceert. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En op veel plaatsen met nog zo'n 20 graden met een matige wind. Nu is hij nog niet hoor. Nu is hij zwak, maar hij gaat toenemen. En hij wordt matig uit de zuidwestelijke richting. En dat heeft te maken met een front. Die komt vanavond de provincie binnen. Vanavond in de bewolking toe. In de loop van de avond, ik denk 8:00 of zo. Dat kan een uurtje schuiven natuurlijk. Begint het in het noordwesten wat te regenen. En die regen die breidt zich vanavond en vannacht naar het zuidoosten uit. En dan kennen we een bewolkte nacht. Regelmatig wat regen, ook droge perioden. En ook een zachte nacht, maar dat gaat op 16.
1: Oké. Maar dan morgen, de zondag, hoe zie je dat eruit zien?
3: Nou, we hebben een beetje geluk zoals het nu lijkt. Want dat front, tenminste, niet de hele dag van regen. Want dat front trekt naar het zuiden toe. Die komt boven Zuid-Nederland. Dat stilstand, die slepen, zoals we dat noemen. En dat betekent dat van het zuiden langdurig kan gaan regen. En daar hebben ze dan niet zoveel gehad. Dat is voor de natuur daar goed. Bij ons is het meer half tot zwaar bewolkt. En verspreid met valt over de provincie een paar buien. Dus de ene plek... Oh, dat redelijk droog. Een andere plek valt een bui. Temperatuur morgen zo'n 19 tot 20 graden. En nog steeds een matige wind uit westelijke richting. En dan maandag is een dag die weer veel op die van vandaag lijkt. Ochtends start met regionaal wat mist. Dat lost weer op. Krijgen we regelmatig zon. En met de zuidwestenwind wordt het zelfs weer wat warmer. Zo'n 21 graden. En dat zet zich dinsdag voor een deel door met de kennis van nu. Ik denk dat dinsdag op veel plaatsen, 22, 23 graden, een zuidwestenwind. We starten met zon, de wind neemt wat toe. In de loop van de dag neemt de kans op een paar regen- en onweersbuien toe. Omdat die lucht vrij warm is, zou het best eens kunnen gaan gebeuren. En dan woensdag draait die wind weer naar het westen toe en een volume aankomen. Dan zakt hij weer terug naar een graad of 20.
1: Ja, het is eigenlijk niet zo heel spectaculair allemaal. Maar...
3: Nee, eigenlijk niet. September, na al de spektakel van de zomer. Ja. Zeker in het zuiden en midden van het land. Maar ook wel voor een deel in Drenthe met die hittegolven. De warmste zomer ooit. Is de septembermaand die is heel gematigd. Kijk je naar de temperatuur. En van aan de zachte kant hoor. Dat kan ook niet anders. Want het IJsselmeerwater is aan de warme kant. De Noordzee is aan de warme kant. Dus waar die wind ook vandaan komt. Het is altijd een redelijke warme wind tussen aanhalingstekens. Niet echt cool. De enige koele moment is als het de hele dag regent. Dan is het een keer wat minder. Maar over het algemeen pak je hem vaak nog de 20 graden.
1: En er is alweer flink wat waterval natuurlijk. Want,
3: Ja, gelukkig wel. Ja. Eind augustus al. En afgelopen week ook weer. Wanneer was dat? Meen dinsdagmiddag en avond, dat ik me niet vergis. Een band met regen die overtrok. Het kan ook al woensdag zijn geweest trouwens. Met flink wat water. Dus dat is goed voor onze bodem. Dus voor de natuur.
1: En dus ook voor ons gras. Want ik mag wel twee keer in de week gras mee.
3: in de avond van de afgelopen zomer. Want toen heeft die gasmachine bij mij een hele post stilstaan.
1: Ja, bij ons ook. Ja natuurlijk. Ja. Dat geluid er niet. Maar dat haalt het mooi erin.
3: Haalt mooi in.
1: Goed zo.
3: Zeker.
1: Gert Voerman, dankjewel.
3: Jo, tot de volgende keer.
1: Jo, en tot zover de weersverwachting en de nijsberichting. Meer nijs kun je vinden op de website van RTV Drenthe en in de app.
3: Beste.

0: Hot chocolate. Everyone's a winner. Het is 17:30. Welkom bij Hemeltiet. En wij hebben vandaag de mensen van de Speedway in Veenoord te gast. En wij moeten eerlijk bekennen, jij hebt maar nooit een Speedway-wedstrijd zien, denk ik.
1: Nee, wel ijs-speedway.
0: Ja.
1: Als er dan toen de Bonte Wever nog een... of de Smelt nog een ijsbanen was. En dan aan het einde van het schaatsseizoen... Ja. Dat het ijs dan helemaal verropt werd. Ja. De ijs-speedway motocrosses.
0: Dat is heel spectaculair.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik heb nog nooit een wedstrijd in Veenoord meegemaakt.
1: Nee, maar
0: ik
1: dan...
0: Ik kan wel binnen kunnen, want volgende week, dan neemt hij er wel mee. Dan heb ze, dan ben je toch weer wedstrijden.
1: Oké.
0: Okay. Maar goed, dan gaat de man er zometeen het uitgebreid over hebben.
1: Ja, dat is mij, ja.
0: En de koffie nou op de aarde, maar wij als ze straks in binnen.
1: Wat we nou niet weten, dat weten we aan het einde van de uitzending wel.
0: Alsjeblieft.
1: Toch?
0: Ongetwijfeld. Ik vind het hartstikke leuk dat ze er bent. En dat is het leuke van Hemeltiet. Vorige week zat er een kinderkoor. En nu hebben mensen van de Speedway. Het is iedere keer weer een totaal andere club die er komt. En dat is natuurlijk ook een beetje de charme van... hopelijk tenminste, dat je dat ook zo ervaart van ons programma.
1: Ja, wij vinden dat in ieder geval wel mooi.
0: Ja, die afwisseling, dat is leuk.
1: Ja.
0: Nou ja, en het is kennelijk ook de tijd van het jaar. Het is echt een beetje herfstig, hè? Zeg van maar ook wat in Ger.
1: Ja.
0: Van Boeten, een beetje mistig en dan zie je die spinnenwebben zo goed en zo.
1: Ja.
0: Nou, mooi maar. Jij
1: ja, heel mooi.
0: Kool eten.
1: Ik heb van de week voor het eerst weer boerenkool met rookworst eten.
0: Oeh, lekker.
1: Ja, heerlijk. Ja.
2: Lekker.
1: Och, man.
0: Die boerenkoolplanten die groeit wel lekker, maar ik ben nog niet zo groot dat je ze al oogsten kunt.
1: Nou, van de plaatselijke... Nee, niet de plaatselijke supermarkt. We hebben geen supermarkt meer in ons dorp. Maar er ben alweer supermarkt niet verkopen.
0: Ja.
1: Dus ik heb alleen maar op internet gezocht van... waar wordt alweer boerenkool verkocht? Nou, en toen ik wist bij welke supermarkt dat was... toen ben ik hem gaan kijken en toen had ze door nog één zakkie.
0: Oeh.
1: En die is met een roze schaal.
0: Die is met een jullie, ja.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, ik vind het ook heerlijk.
1: Ja.
0: Ja. En het is ook van die seizoensgebonden kost, hè?
1: Ja, maar dat lust mij ook wel in de zomer.
0: Oh ja.
1: Als 30 graden is, lust ik best een bak boerenkool.
0: Ja.
2: In buffetvorm.
1: Wat zeg je?
2: In buffetvorm.
1: Ja, nee, maar gewoon zelf gemaakt. Dat maakt me echt niks uit. En weet je, ja, sommige mensen, ik ben ook heel principieel in... nog geen pepernoot neer als het geen Sinterklaas is. Mm-hmm. Ik ben er al schuldig aan dat ik al heel wat zakken pepernoot... u de winkel naar ons huis met sleept heb.
0: Ja. Ik vind ze heel lekker, maar daar heb ik ook wel beter. Ik denk van, ja, dat hoort bij Sinterklaas. Dat ga ik er nog niet in.
1: Ja, maar boerenkool, die hoort bij een koude winter, daar ga je ook nog niet in?
0: Nee, ja, we hebben nog niet in. Dat is nog niet klaar.
1: Nee, maar goed, dan haal je nu de winkel.
0: Ik moet eerlijk bekennen, als ik het zie liggen straks, dan dat ik dat misschien wel een keer doe, ja.
1: Ah.
0: Ja,
1: nou, dat wat maar zeggen. De pepernoot mag nog best.
0: En als jij een puur pepernoot legt, Erik er ook al vast.
1: Ja, wel, hè?
0: Maar ik zal ze nog niet kopen. Nee, ik koop ze nog niet.
1: Nee, dat hoeft ook niet. Dat doe ik, dat wel.
0: Ja, dat geef ik.
1: Gewone pepernoot, chocolade, pepernoot, kruidnootreep en van alles.
2: Hey, en wat was dat nou met het getal 10 van de week, wat ik op Facebook zag staan?
0: Oh ja.
1: Getal 10?
2: Getal 10, ik zag het.
0: Onze Leonie is 10 jaar bij RTV Drenthe in dit programma.
1: Yeah.
0: Ja, 10 jaar alweer.
1: 10 jaar, helemaal niet.
0: De eerste uitzending hadden we met Frenzenhuis in Muppen.
1: Ja, 10 september 2016.
0: Ja.
1: Ja, dat was de allereerste. En wat was ik zenuwachtig.
0: Ja, gruwelijk.
1: We gingen altijd in de kop oefenen.
0: Ja.
1: Dat was dan, zeg maar, als we op locatie waren... dan gingen we altijd in met de vereniging alvast in oefenen... en dat ze daarin kon juichen en zo. En toen hoorde ik ineens de jingle... dit is helemaal tijd met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra. Toen dacht ik...
0: Nou is het echt.
1: Dat ben ik. Toen heb ik nog tegen je gezegd... je moet me wel helpen, hoor, als het niet wil.
0: Ja.
1: Volgens mij ging het wel goed. Maar...
0: ja, zeker goed. Tuurlijk
1: maar,
0: goed.
1: Maar ja, ik zal het... kunnen we dat ooit nog terugluisteren?
0: Wij gaan allemaal vast wel vertrouwen erin. Dat was maar één die daar niet aan.
1: Iedereen had vertrouwen behalve ik.
2: Ik zal van de week Sander, onze archivaris, even vragen... Ja. Of hij dat fragmentje hem terug wil toveren.
0: Oh,
2: dan kunnen we dat volgende week hem laten horen. De eerste... Dit bestemmetje, denk ik.
1: Ja, dat weet ik niet. Maar ook die interviews... of ik dan niet heel stuntelig en knullig ben. Want nieuwsgierig of dat... hoe ik dat deed.
0: Die herinnering heb ik er niet aan. Maar misschien jij zelf wel. Nee, voor mij
1: ik
0: was
1: weet
0: het...
1: nog wel dat Judith Regendorp was toen regisseur.
0: Ja. Ja.
1: En die ging dan ook altijd in je oor zeggen hoeveel minuten je nog aan voor een gesprek.
0: Mm-hmm.
1: Maar die gaf ook tips. Want ik weet nog dat Riene zo'n ouderwetse appelboor had. En die ging dat even demonstreren door in het Frenzenhoes. Ja, toen zei Judith tegen mij, het is radio, je moet het beschrijven. Beschrijf wat je ziet. Toen dacht ik, oh ja, het is radio. Ik zie het wel, maar de mensen thuis niet.
0: Nee.
1: Dus dan moet je gewoon beschrijven wat hij ziet.
0: Ja. En inmiddels hebben we er natuurlijk camera's bij.
1: Kun je het gewoon laten zien.
0: Iedereen die nou de televisie aanzet, kan ons ook zien zitten.
1: Ja.
0: Maar dat was toen niet zo.
1: Nee.
0: Locatieprogramma. Nee. Dat was echt nog puur radio maken.
1: 10 jaar.
0: Ja.
2: Hoe houden we het vol arm?
1: Ja.
2: Maar er is iemand die wil nog even wat zeggen daarover.
3: Hoera. Hoera. Hoera.
2: Alsjeblieft.
0: Ja. Wat is het?
1: Dankjewel.
0: De voorzitter van de Staten-Generaal.
1: Ja.
0: Ja. Nou. Maar Leonie, hartstikke gefeliciteerd. En we hopen minimaal nog zeker 10 jaar volhouden. En misschien nog wel langer. Wel weg.
1: En jullie met mij dan?
0: Daar ga ik nog een keer over hebben.
2: Ik zit even te denken, 56, 57, dat is 11 jaar nog hè, voor mijn pensioen. Dus
1: ja, maar Harm nou?
2: Ja.
0: Ik ben al 65.
2: Ja.
1: Ja, dan kan ik nog wel 75 worden.
2: Ja.
1: Goed. Mensen, als je nou denkt, we willen ook Ine feliciteren, bel ons dan hem op 0592-3311-88. En als je dat een beetje spannend vindt om dat via de telefoon te doen, dan stuur je ons gewoon een appie op hetzelfde nummer 0592-3311-88. Dus wij in de tussentijd naar Het Giet Best Goed van Net Niks.

0: net niks. Je zal toch net niks eten?
1: Nou, het ging best goed.
0: Ja, ja, het ging, ja, toch? Ja, het ging goed. Ja, mooi plaatje en mooi clipje erbij ook.
1: Ja, zo is
0: het. Het is rond 3:50 en de eerste belronde die is er. En er zijn ook alweer een hele koppel bellers. En wel Bert van Margaret Spitsaf, goedemorgen.
2: Nou, dat ben ik, denk ik, Harm. Goedemorgen, Rudy.
0: Dag, Rudy.
2: Rudy. Ja.
0: Goedemorgen.
2: Ik laat me maar een keer bellen.
0: Nou, dat is hartstikke goed.
2: Want ik doe meestal een appie tegenwoordig, maar...
0: Ja.
2: Dus jammer. Jullie hebben een feestje in de studio.
0: We hebben een klein feestje in de studio.
2: Dat heb ik helemaal niet metgekregen. En in ieder geval gefeliciteerd voor wie het feestje is.
0: Nou, Leonie is 10 jaar bij, bij dit programma, aan dit programma verbonden.
2: Geweldig.
0: Of niet daar?
2: Gewoon... Zet die deur gaan.
1: Dat, dat is wel de bedoeling.
0: Dat hoop ik ook. Dat
2: goed
0: dat, ja.
2: Helemaal goed.
1: Dankjewel.
2: Ik heb een paar verjaardagen. 19 september is onze kleindochter Laura Klok. Laura Tuin Klok. Dan is ze trouwd. Die is jarig. En 21ste haar vader, Henry Klok. En Ali Bouwknecht op Nijenveen ben ik ook even visiteren. En dat was het wel.
0: Nou, hartstikke mooi, Rolly.
2: Blieflusten.
0: Mooi dat je een keer weer belt hebt.
2: Goed, ja, ik bel dan een keer weer.
0: Doe maar hoor.
2: Goed, zo.
0: Mooi, mooi.
2: Doei, doei.
1: En wie is onze volgende? Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jenny Santing.
0: Dag, Jenny. Ja.
3: Mooi. En laten we gefeliciteerd, Leonie.
1: Dankjewel, Jenny.
3: Ik kan niet in denken dat het 10 jaar is.
1: Nee, onvoorstelbaar, hè?
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, hele lange tijd.
3: Waar we dan nog jaren bij maken.
1: Nou, dat hoop ik ook.
3: En ik wil in Bernadette Lindenborg, een goede vriendin van mij, feliciteren. Die is maandag jarig. En dat waren ze van vandaag.
1: Nou, kort maar krachtig, Jenny.
3: Ja, ik heb er maar eentje op het einde zo'n in september. Dus,
1: ja. Dat is ook wel mooi dat die dan juist in het zonnig is, die, toch?
3: Ja, precies.
1: Ja.
3: Nou, heel goed weekend.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
3: Ja, dankjewel. Doei.
1: Doeg.
0: Het is wel bijzonder, want ik heb wel de indruk dat er zo rond eind september altijd veel mensen jarig zijn.
1: Nou, de meeste mensen zijn toch jarig op 25 september, omdat het 9 maanden naar de kerstdagen is.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ah, cadeautje van de kerstman.
1: Ja, precies. Ja.
0: Wie is onze dadenbeller? Misschien is dat bij de dadenbeller wel zo. Goedemorgen. Gerrit, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Hamliekse.
0: Gerrit serveert het Koeven.
4: Ja, Hamliekse. Hoe is het met Hamliekse?
0: Prima, Gerrit. En met jou dan?
4: En hoe is het met jullie dan? Die zie je bij de RTV Drenthe.
1: Jazeker.
4: En je oude collega Martin, die is een paar weken geleden jaar geweest.
0: Ja, klopt.
5: Ook nog.
0: Jawel.
4: Ja, maar toen was Martin niet. Toen wou ik hem spreken. Heb je een mooie verjaardag gehad, Martin?
5: Jazeker. Allemaal mooie cadeautjes had Gerrit. Dus dikke okay. Prima.
4: Ja. Oké, ja. Beste man van de dishockey van RTV Drenthe ben je, Martin.
0: Ja, dat is ook wel Gerrit. Daar ben je het helemaal mee eens.
5: Dankjewel, jongen.
4: Ja. En ik ben om geweest verleden week.
0: Nou, wat mooi.
4: Ja, het was Amodwell-orkesten.
0: Oeh, daar kun je je lol wel op.
4: Ja, dan hou ik me lol. En nu was een koe voor weer wat te doen weer.
0: Oké, ja, mooi man.
4: En overal is wat te doen, hè.
0: Ja. Ja, ja.
4: En voor iedereen die jarig zijn in de buurt van deze tijd, allemaal graag gefeliciteerd.
0: Hartstikke mooi, Gerrit. Dankjewel, jongen. Namens al die mensen.
4: En draai maar nu mooi duurste plaatje zometeen, na 9:15.
0: Dat gaan we zeker doen. Gerrit Soveer, dankjewel. En dat was Gerrit.
1: Ja, en van Gerrit gaan we naar de volgende. Goedemorgen, met wie spreken wij?
6: Ben ik daar?
1: Ja, met wie hebben we het genoegen?
6: Goedemorgen, met Rieke van der Meer in de Allepeel.
1: Mooi.
6: Dus Leonie ook nog van haar gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
6: Ik kan me nog herinneren dat jullie een keer met hem het hier in Dorfjes waren bij ons.

0: Ja.
1: Oh, ja.
2: Ja, zeker.
0: Dat klopt.
2: Maar ik wil, in buiten mijn buurmeisje, Annelies, trekken. Die wordt volgende week vrijdag, is die jarig. Dus het duurt wel even, maar we gaan dus maar eens even lekker een bakje koffie drinken. En bij deze wil ik er geen van haar feliciteren naar vast.
1: Ah, mooi, ja. Zet ze te lusten, denk jij?
2: Dat weet ik niet. Misschien wel, misschien niet. Het lukt erin, want ja, toen maar, het werkt ook die weken. Dus ik kan weten dat ze zaterdag een wat lang in bed ligt. Maar dat weet ik dus niet. Misschien wel, maar dan hoor ik dat vast wel.
1: Ja, precies. Er komt vast reactie op.
2: Ja, nee. Het is al die al gezellig, episch.
1: Ja. Nou, hartstikke mooi. Bedankt voor je belletje.
2: Ja, doeg.
1: Doeg.
0: De Gert van Rieke en de volgende beller. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Nou, Hilly.
3: Ja.
0: Heb je de muziek erbij op?
3: Ik heb de muziek op. Ik ben op Runewold en daar heeft ze feest.
0: Oeh, ja.
3: Ik denk, maar ik kan toch eigenlijk niet verzaken, hè?
0: Nee.
3: Dus maar, ik maak het hem kort uit onze vriendenkring. Is jarig Treintje van Zand en Evie Smit, de 16e. En onze kleindochter Anne. Anne Slachter, die woont op Fluitenberg, die is de 17e jarig.
0: Kijk.
3: Nou, en nog ook hier naar mijn kleinkinderen naar de optocht.
0: Oh, wat leuk. Wat is dat voor optocht dan, Eli?
3: Nou, gewoon, ja, hoe noem je dat? Volksfeest noemen wij dat.
0: Oh, ja.
1: Ja, zomerfeest Ruinewold.
0: Oh, ja.
3: Dit is de leste uit de regio.
0: Oh, kijk het uit.
3: En dan is gebeurd.
0: Dus je kan op het Wold wat feest vieren?
3: Oh, ik denk het wel.
0: Jawel.
3: Ik denk het wel, hoor.
0: Nou, maak er een mooie dag van, Eli.
3: Doe ik.
0: Dankjewel.
3: Doei, doei.
0: Mooi.
1: Ja, om 9 uur is het opstellen van de deelnemers en om 10 uur aanvang optocht.
0: Oh, kijk eens. Nou, het is nu 9:30, dus als je in de buurt woont, gauw, hè, kun je dan net kijken.
1: Ja, Stichting Zomerfeest Ruinerwold. Nou,
0: oh.
1: We gaan naar de volgende beller. Goedemorgen, met wie?
4: Goedemorgen.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Met wie spreken wij?
4: Met Rika.
1: Mooi, Rika.
4: Hey, Remmen.
1: Ja.
4: Ik wil mijn man even feliciteren.
1: Je man?
4: Ja. Ja, Lubbers.
1: Ja.
4: Ja, die is vandaag 84 geworden.
1: Ga dat jou even souffleren op de achtergrond?
4: Ja. Ik was helemaal vergeten.
1: Ja.
0: Oh, nee toch. Rika had wel.
1: En we geen cadeau hier van je kring?
4: Jazeker.
1: Oh.
4: Ja. En hij moet optreden. De koorden is hier van, hè, vandaag.
1: Oh ja.
4: De Zweelzingers.
1: Nou, oh, mooi, ja.
0: Oh ja, dat was mooi.
4: Oh, prachtig. Dat is mooi weer.
0: Dat is een mooi koor, ja.
4: Ja, dat is een mooi koor.
0: Ik vind het wel, Jan.
4: Wat zeg je,
0: Arm? Oh, ik hoor Jan Beulen op de achtergrond dat een mooi koor is.
4: Ach, hij is zo gelukkig.
0: Maar wat mooi, niet?
4: Ja.
0: Hold dat vast, Rika, dat gevoel.
4: Ja, dat moet wel, ja. Even de tweede keer dan... mijn eerste weer mijn jong worden en... Ik heb genoeg klappen weer.
0: Oh, wat
5: zeg. Weer erbij, hè, vandaag.
0: Beste
4: ja,
0: nodig.
4: Ja, komt helemaal goed. Oh, en Leonie is ook jarig, niet?
0: Maar zoiets. Is 10 jaar bij RTV Drenthe?
4: Oh, nou, gefeliciteerd.
1: Dankjewel, Rika.
4: God, 10 jaar alweer. Ik weet nog wel dat de eerste keer waren wij er ook in die chance. En,
1: In Meppel?
4: Ja.
1: Daar waren jullie ook bij?
4: Ja.
1: Ach, grappig, ja.
4: Ja, ah, ik zie je nog lopen. Oeh, durf ik wel.
0: Ja, precies.
1: Hey, goed zien.
4: Ik val meer met een foto ervan.
1: Ach, nou, die moet je hem via de app opsturen naar hem terug, Finn.
4: Nou, opsturen? Nee, die post is bij mij heel duur.
1: Nee, via WhatsApp.
4: Nee, dan breng ik hem liever.
1: Oh, dat mag ook.
4: Oh. Wij maken een hele fijne dag van.
1: Goed zo.
4: En jullie ook een goede uitzending. Oh, dat is altijd mooi. We luisteren elke week.
1: Nou, hartstikke mooi.
4: Ja.
1: Dankjewel, Rika. Gefeliciteerd voor je man. En maak er een mooi koordenfestival van.
4: Dat doen we.
1: Goed zo.
4: En we hebben elkaar wel weer.
1: Tot de volgende keer.
4: Ik ben ook zo jarig. Dus,
1: oh, dan belt je man vast.
0: Met Jan dan maar in belden.
4: Ja, zo is dat. Hoi, Roald.
0: Goed zo. Gouden Roes en Lester beller van deze uitgebreide ronde. Wel is dat. Goedemorgen.
1: Oeh, gouden hoorn erbij.
0: Hallo.
6: Goedemorgen, Monique Schengler.
0: Dag Monique.
6: Goeiedag.
0: Schrok je ervan?
6: Ik zal nog hem terug hebben. Vier dagen geleden was ik onderweg naar het Nederlands kampioenschap in Zwendemaaien.
0: O ja, is ook zo. Hoe is dat aflopen?
6: Nou, wij hebben het heel goed gedaan. De Drentse herenteam is tweede geworden. Helaas hadden we geen Drentse dame-team. Ja. Omdat we dus één tekort kwamen. En door dus ook toen de tijd mijn verzoek omdat meer Drentse dames moeten maaien met een zender.
0: Ja.
6: En daarom heb ik mij gemixt met de Groningse dames en we zijn Nederlands kampioen.
0: Zo, wat dus, goed.
6: Goeie uitslagen.
0: Ja man, super toch?
6: En de heren, dat was wel heel erg spannend. Die hebben in halve finale gelijk punten met de eerste drie. En in de finale ook. En toen ging het nog om de tijd. Als de kwaliteit enzovoort. Gelijk is aan punten. Dan gaan ze naar de tijd kijken. Ja. En net twee slagen langzamer als de Groningen.
0: Ah, wat jammer.
6: Dat was wel heel jammer. Maar super, super, heel goed dan. Het was een hele goede kwaliteit.
0: Ja, prachtig. En was mooi hoog gres om te meiden?
6: Het was net zo, Jos gres. Door een L-speed heeft ze het goed naast kunnen halen. Binnen de ruwe zomer.
0: O ja.
6: En de kwaliteit was zeer goed van
0: mooi,
6: gras.
0: Mooi,
6: gewoon
0: mooi.
6: Mooi te wolven en mooi sappig om te maaien.
0: Ja. Ik heb van de week nog aan jullie dag, maar bij onze zoon achtertoe, die heeft een hoekje met roegte express talen en wilde bloemen en zo, maar dat is nog in de bende. Toen zegt Mia weer vrouw, echt wil je een keer inheemt de bij met een zender dat eraf te mijden.
6: We doen het graag.
0: Ja, het heeft maar een handig hoekje. Ja, het kan op een andere manier met show ook wel. Maar het is soms wel in handig dat je er al in mijn zender hebt. Ja,
6: maar dan verdicht je de grond niet. Hè? En dan, als we het eraf meen en we willen het graag doen, dan meen je het eraf. Je laat het linkje dat het soort kan van, bij volgend jaar weer wat hebt.
0: Precies, ja.
6: En dan vind je die lijn na, dan haal je het eraf.
0: En kun je beter zelf in leren, hè? Maar dat kan het ook bij jullie. Ik denk van.
6: Ja, zeker. Ja. En we doen het heel erg graag. Dus je kunt contact met mij opnemen, maar ik denk van, we willen nog een keer meiden.
0: Heb je een nummer, Monique?
6: Dan kan het.
0: Maar hartstikke mooi. En gefeliciteerd met die hoge klasserings.
6: Dank je wel.
0: Hartstikke mooi. Monique, wat
6: waren de dames de ook wel kampioen, hè? Toen waren we met drie.
0: Ja, precies. Maar nou een beetje ook wel, omdat jij toch ook bij de Grunnigers nog wat invloed aan hebt, hè?
6: Ja, zeker.
0: Ik
6: was de kapitein, zeg maar. Ja,
0: oké. Kapitein van Zendermeijer. Monique, bedankt voor de reactie. En gewoon valt je weer mee doen. En misschien kun je nog een keer weer een hemeltiet met elkaar.
6: Ja, en een uur hebben we op termijn die bloemmeiden, want dat gaat allemaal mooiste met de zender natuurlijk.
0: Ja.
6: Dan heb je die telefoon
0: nodig. Prima. We gaan gauw naar de Dijenstrees met de Borg of Life.

0: Hound Dog was dat van Elvis Presley. En ze ben inmiddels aangeschoven en lekker in de banken gaan zitten. De mannen van Speedway Feyenoord.
1: Dat klinkt niet als Speedway trouwens. Dat ik net oh,
0: nee. Wat hij in toetst in de...
2: Oh, we hebben wel van de TT allerlei dingen. Ja. Maar dat, natuurlijk, dat raakt nog kant nog wel, hè?
3: Oh, dat vinden we ook wel leuk, hoor.
2: Ja,
3: wel,
2: zo is het.
1: Jawel. Jongens, Speedway Feyenoord, dat is echt een begrip, hè? Ja, je komt zelf uit Slienen en dan... dat is natuurlijk, je kunt ze zwaar horen naar Sudenwind is. Maar ja, het bestaat al heel lang.
3: Ja, dat klopt. Vanaf 54 heb ik me laten vertellen.
1: Ja, moet je nou gaan. Ja, zo lang bestaat het sportpark ook al in Feyenoord, heb ik begrepen. Ja,
4: klopt.
1: 54. En binnenkort is er weer van alles te beleven.
3: Volgende week, we zijn nog volop in de voorbereiding, maar we gaan volgende week weer los met onze gouden helm.
1: Ja, dus, gouden helm, ja. Ja. Ik ben met iedere club, jongen. Kun je eens vertellen wie er allemaal zit? Hebt u ook allemaal bepaalde functies en zo? Vertel eens.
3: Ja, het zijn eigenlijk allemaal directeuren als je bij elkaar hebt.
1: Ja. Maar allemaal kerels, dat is wel heel bijzonder.
3: Ja, dan. Maar ze weten allemaal heel goed. Dus, Wim is eigenlijk de hoofdklusteam.
4: Ja, Wim.
5: Ja.
3: Ja. Nee, dan heb je Arnold. Arnold is eigenlijk ook van de catering. En vandaag ook weer de koeken geregeld. Dus dat doet hij allemaal. Nou, dan hebben we Dree is... hoe moet dat doen? Zolang wij al organiseren is Dree eigenlijk zeg maar de enige die wij weten... die in Feyenoord ook echt weet wat Speedway inhoudt. Dus dat is de enige Feyenoorder die... er zijn er nu komt wel steeds meer, maar Dree is al... en heeft het spelletje zelf ook gedaan. Dus daar zijn we wel blij mee dat het ook uit het dorp zelf wat komt. Nou, Jasper is altijd onze trekkerchauffeur. En die last ook nog van alles aan elkaar, dus dat kan hij ook allemaal. Nou, Hans is onze alleskunner. Die is er vanaf, vanaf de nieuwe baan is hij erbij. En die rent vanaf donderdagavond tot zondagmiddag zo lang uit lijf. Dus die doet ook van alles. Enk is ook een klusser. Zaterdags dan zijn ze altijd tot 1, 2 uur. En voor de rest zijn ze de gedurende de zaterdag niet aanwezig. Want dan moeten ze zich voorbereiden op de hoofdwedstrijd. Dan nemen ze hun eigen karretje nemen ze mee. En dan staan ze, ben ze eigenlijk publiek. Maar ze bent wel, als er wat is, dan zijn ze er ook. Dus wij hadden 2 jaar geleden, denk ik, of vorig jaar, dan wat problemen met de sleep. Er moest even wat gelast worden. Nou, dan bellen we Henk. En dan is Henk, die komt dan op de slippers aan. En dan moet daar even gelast worden. Dus dan is dat ook binnen een half uur weer klaar.
0: Ja,
3: dus dat
0: doet Henk.
3: Patrick is, die wordt zo meteen samen met Wim. Moest nog wat acteren, volgens mij. Nou, dat merken jullie dan vanzelf wel.
1: Oké.
3: Ja? Ja, maar wordt wel onderschat. Ik kom hem ook op de TT-baan tegen. Ontzettend motor-minded. Samen ook met zijn vader. Dus dat... we hebben veel lol met elkaar, maar hij is ook onder andere heel veel motorsportman. En we Ronald. Ronald die volgt. Die heeft in principe zijn vader opgevolgd. Bij de ingang Rennerskwartier staat hij altijd. Zijn vader kon niet meer, dan heeft hij het gedaan. En net zoals zijn vader ook. Hij volgde de Poolse Liga, de Poolse competitie. Als ik dan iemand sprak, ik vond het ook interessant en dan heb ik ook heel veel gevolgd. En dan, als ik dan zijn vader of nu Ronald ook spreek, Ronald volgt ook alles.
1: Okay.
3: Dus echt een speedwayman, dus dat vinden we mooi. Gerard is samen met Hans natuurlijk, die kennen we ook nog toen we zelf reden. Ze reden zelf ook en volgens mij heeft Gerard nu zelf ook weer zo'n ding gekocht. Begint weer allemaal, ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij toch nog weer zo'n ding gekocht. Dus, maar samen met Hans ook lopen ze de longen uit lijf. Klusjes maken, niks is te gek. Dus dat is mooi. Nou, dan hebben we Christian, dat is onze penningmeester. En wij zijn sinds dat we zelf reden, zelf Ramon en ik, in het Speedway Team Drenthe vroeger. En toen was hij al penningmeester. En we hebben hem meegenomen naar we toen de organisatie overgenomen hebben. Dan hebben we Ramon de secretaris. En dat is ook gewoon mijn kameraad al vanaf voortgezet onderwijs.
0: Ach, kijk. Dus, dat is wel mooi dat je dan zelf ook samen bij dezelfde vereniging zit.
3: Ja.
0: Ja. En vandaag ben jullie hier te gast in Hemeltier om de Hemelstreet aan te gaan. Nou, street, dat zit jullie wel in het bloed, denk ik. Dus dat komt vast goed. Allerlei onderdelen. Maar eerst is Tim Tiet voor wat anders. Dat kent zijn Feyenoord denk ik ook wel.
4: Hallo, hallo, test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet. Het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
1: Jawel, mijn lieve. Oh nee, dat is een Duitse chef. Ik wist dat je ook een Duits had.
0: Nee, ik
1: moet niet over hard.
0: Vertellen we? Toen jij koffie ging halen, oh, en Madden, ja, en ik daarin beklonken.
1: Ah, oké. Okay. Dus, ik ben alleen benieuwd dat jullie dat doen. Jullie zitten ook veel meer in die materie.
0: Ja, ja, ja. Madden die ging in de bak met platen bij langs. En toen kwam Dissen. En toen zei ik, oh ja. En toen ging ik eerst in het Engels met zingen. En toen kwam begon ze Nederlands te zingen. Oh ja, toen zong ik ook zo in het Nederlands met.
1: Oh ja.
0: Dus toen zegt Martin, volgens mij hebben we hem. Ik zeg, volgens mij ook. Het is Hey Schat, weet je dat? Van Theo en Marianne.

0: Theo en Maria. Ja, die plaatje kende ik ook.
1: Ja? Ja. Ken je hem ook in het Engels?
0: Nee.
1: Hey, you girl in blue. Nee. What shall we do on a night like this?
0: Nee, ik ken hem niet in het Engels.
1: Oké. Goed. Het is tijd voor de club al hier. Want Jeroen die heeft net wel alle mensen in voorsteld die hier te gast waren. Maar ja, wat is Speedway Feyenoord nou voor een club? Het is een stichting, hebben wij ons laten vertellen. Maar ja, wat is nou precies Speedway? Wat is nou precies jullie club? Vertel ons dat eens in. Neem ons maar eens in met.
2: Dat moet op 1 A4, zei je?
1: Mm-hmm. Heb jij hem 1 A4 in je hoofd, zei jij? Ja, okay.
2: Nee, wij zijn een stichting met 3 personen. Christian, Ramon en ik. Die zijn dan het bestuur, zeg maar. En wij organiseren 2 evenementen in het jaar. En dat gaat inderdaad over Speedway. Nou, dat spelletje op zich is niet zo heel ingewikkeld. Dus 2 keer linksom en je bent er. Dat doen we dan 4 rondjes. We zitten hier in Assen, maar we hebben natuurlijk jarenlang de ijsrace gehad hier. Ja. Natuurlijk.
0: Hebben jullie ook georganiseerd?
2: Nee. Nee, maar wij houden ook niet zo van ijs, hoor.
0: Ja.
2: Nee, wij houden wel van een beetje gravel en zo, want daar rijden wij op. Of Sintels noemen ze dat dan ook wel. En dat spel, dat is 2 keer linksom en dat is zwaar verslavend, kan ik u vertellen. En dat volgen wij door heel Europa. We gaan
1: 2 keer linksom, zeg je, dus je rint de klok in.
3: Ja.
2: Ik moet nu zelf nadenken. Ja.
1: Nou ja, in mijn hoofd gewoon rechtsom. Maar jij denkt linksom. Ja,
2: ik hou,
1: Dat is mijn scheuvel nog zo.
0: Net zo.
1: Ja.
2: Atletiek.
1: Ja, juist.
0: Ja, links.
2: En dat zit hem in de stad. Dat is 80%. 80% van de wedstrijd is gewoon de stad. En voor de rest gewoon goed kunnen rijden.
0: Ja.
2: Dus en dat is zwaar verslaafd. Dat is een motor die 500 cc methanol gestookt. Dat is best wel een schone brandstof. Hè, vooral in deze tijd. Dus dat wel een ding.
0: Ja, dat gezeur in elk geval niet.
2: Juist. En, methanol gestookt, geen remmen. En alleen een koppeling. En het zijn gewoon net zoals een wat. Nou, in 54 ook zijn gestart. Het is wel wat ontwikkeld. Maar het is nog steeds gewoon dat spel. En,
0: ik vind het zo fascinerend, inderdaad, met zo'n enorme baatskracht onder je.
2: Ja.
0: En dan dat slip die bochten deur. Ja. Het is heel spectaculair, dat we zien ook.
2: Ja, klopt. En als ze bij zo'n stad ook, dan draaien ze zo 15.000 toeren, zo'n motor. Dus dan denk ik, dan klapt bijna uit elkaar, zo'n geluid heeft het, zeg maar.
0: Ja.
2: En dan moet die koppeling nog los. Dus dat is echt wel. Ze hebben ook wel wedstrijdjes tegen een Formule 1 auto gedaan. Voor mij was de Speedway motor wel sneller. De eerste paar meters dan, hè?
1: Ja, juist.
2: Ja. Dus,
1: maar hij ging goede start. Hem, dan kun je het wel vergeten, de rest van de rit.
2: Als je met gelijk aantal rijders in hetzelfde niveau, ja. Ja,
0: dan kun
2: je
0: gewoon niet betwijfeld ben je zo van,
4: ja, het is een vrij lastig moment aan om zo'n kort baantje, 4 rondjes, heel explosief, heel snel. Dus je moet er als een soort midden bij weten in het begin. Die eerste slag mis je al.
1: Ja.
4: Dan wordt het vrij lastig, ja.
0: Hoe begon, dat vind ik dat fascinerend, hoe begon je met zo'n sport? Van ooit moet je het voor het eerst een keer opkruipen op zo'n machine.
4: Het is allemaal zijn schuld dat wij dit nou doen, hoor. Hij is je va eigenlijk.
2: Ja, dan moet ik naar mijn vader toe, ja. Die heeft dat is de schuld van mijn pa, ja.
1: Maar die race zelf ook?
2: Ja, die heeft dat ook jaren gedaan, ja. Dus ik ben inderdaad opgevoed met, dat noemen we dan baansport. Dus dan ga je vaak mee en dan ga je ook mee. En dan vervolgens heb je zelf wat centen bij elkaar verzameld. En dan wil je zelf ook zo'n ding kopen.
1: Ja,
2: dus
1: precies.
2: Zo zijn we begonnen.
0: Ja.
1: Maar mag ik een hele brutale vraag stellen? Hoeveel kost zo'n ding dan?
2: Ja, wij waren nog wel. Wij zijn natuurlijk Drenthe, hè? Dus we met dikke
1: kleding. Ja,
0: de hand en zo.
2: Ja, wat kostte de eerste? Voor mij 2500 euro, 3000 euro. En wij reden altijd met een motorblokje van de 1500 aan 2000 euro. Maar als je nu weet gewoon dat een behoorlijk getunede motorblok 8500 euro kost.
1: Zo.
2: Ja, dat is een eentje. Ja. Dus daar hebben wij nooit aan gedaan. Dus
1: nee,
2: dat,
1: precies. Maar het zijn wel dure hobby's.
2: Ja, dat kun je zelf bepalen.
1: Ja.
2: Ja, dat kun je zelf bepalen.
1: Ja.
2: Dus wij hebben dat altijd gewoon low budget gedaan. Wij, als de Speedway bandjes kosten nu ook bijna 90 aan 100 euro. Nee, die kostte toen 40, 50 euro. 20, 25 jaar geleden.
0: Je versliep nog een paar van die bandjes, denk ik, of niet?
2: Ja, zeker. Je kunt 2 series rijden en dan is het op.
0: Ja?
2: Ja, er zijn scherpe kanten wel eraf, ja. Dus, ja, klopt.
1: En hebben jullie ook jeugd? Of is het vanaf...
2: Nou, kijk, we zijn wel natuurlijk een stichting. Maar wij hebben niet dat wij... trainingsfaciliteit hebben. Niet dat wij elke woensdagmiddag kunnen trainen of zo. Nee, het is wel. Er zijn 2 evenementen en that's it op het complex. in Nederland heb je natuurlijk wel locaties die, waar je verder kunt trainen. En er is wel een nieuwe klasse in het leven geroepen. En daar zijn ze wel druk mee bezig. Maar dat gaat allemaal vanuit de Motorbond. Dus er is zeker jeugd. En er is ook wel goede jeugd. Maar ze moeten eigenlijk de stap gaan maken naar Speedway. In plaats van naar grasbaan. Maar dat is een beetje
0: Ik heb gisteren in de voorbereiding. Is er ook wel een vrouwenafdeling of niet?
2: Zeker, we hebben volgende week de wereldkampioen aan de start. Dus zeker. En we hebben ook een Nederlandse speedwayrijdster, Nienke. Dus die gaat tegen haar opnemen. Die heeft ook een wereldkampioenschap meegereden. Dus dat wordt volgende week wel een behoorlijke strijd, ja.
0: Ja, we zijn allemaal hartstikke spannend. En we hebben jullie helemaal nog te gast. We komen nog veel meer aan de weet over speedway in Veenoord. Volgende week in de gaten, want dan gaat het allemaal gebeuren. Maar vandaag alleen dus hier bij ons in Hamilton. We maken een plek voor het Nees. En de reclame van 10 uur. Tot zo.
3: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey Remon!
11: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
14: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
13: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
14: De olifanten van Botswana, NRV.
13: Of luipaarden in Sri Lanka.
14: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
18: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. De bladeren vallen en de

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Hemeltiet.
7: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Dr. Hook and the Medicine Show, Baby Make Her Blue Jeans Talk. Opende het tweede uur Hemeltiet, waarin Speedway Feyenoord bij ons te gast is.
1: We gaan nog een bottenkoek bij je, hoor.
0: Oh, ja, heerlijk. Ik heb net achter de koen. Ik moest het in koon om een bottie op te kringen. Wij gaan nog heel veel over u gewaar worden. We kregen nog een culturele bijdrage. Er wordt nog één in het zonnetje gezet. Het clublied moeten we nog doen. Wij geven dit uur ook een accuboormachine weg. Accu-schroefboormachine en een haakse slieper.
2: Oh ja?
0: Ja. Dus vooral blijf lusten als je een beetje aan de klus moet en door nog om verlegen zitten. Maar eerst is dit voor anders houden.
1: Ja, zeker. Het is koffie, tiet, schenkje, maar er zit meer. We gaan met elkaar eens even kijken hoe het giet bij Dorpshuis Ons Genoegen.

0: het seizoen voor de vereniging. Nou, het seizoen voor de vereniging weer in volle gang was en er alle dagen meer reuring in het dorpshuis was, vindt Engelbert Stokmans, de gemeentelijke coördinator in zaken dorpshuizenbeheer, dat een algehele inspectie van het dorpshuis nodig was. De wethouder had door ook op aandrang, want die wil graag een beeld hebben van de te verwachten kosten voor achterstallig onderhoud en zulks wat. Beheerder Herman Heuland zag er als een barging op, want Stokmans voelde zich oppermachtig in zijn functie en zo gedreugen zich ook. En door kon Herman absoluut niet tegen. Gelukkig kun zijn vrouw Mina de zaken veel beter relativeren. En anders kan zijn Ot wel, de twee vrijwilligers voor de buitendienst.
1: Oh, en dan begint op alles lang zo te leng. En dan is het net of het allemaal aan mij ligt. En wat dan toch zo zenuwachtig van.
2: Ach, nou is verneudig, Herman, mijn jongie. We doen allemaal ons best om de boel zo goed mogelijk te laten draaien hier.
3: Ja, ja, ja.
2: Dan is het toch logisch dat er wel eens wat kapot gaat. Of dat versleten is. Herman, dat is je probleem niet, maar het is het probleem van Stokmans.
1: Ja, ja, ja. Ik heb makkelijk proten, Mina. Maar ik moet zo dadelijk met hem rond. En ik kan het allemaal weer aanhuren.
3: Oh, wacht maar, joh. Kaas en ik loop wel even met.
4: Ja, hoor.
3: Als betrokken vrijwilliger. En als het moeilijk dat, heb ik nog hele mooie beelden van hem op mijn telefoon staan.
4: Is zo?
3: Van toen hij zo gruwelijk dronken was na die barbecue
4: geweest. Ja, ja, ja, ja. God, ja. Toen heb je hem toch in de kar en ons bracht, niet?
3: Ja, precies.
4: Ja, oh, ja, dat weet ik
1: nog. Nou, doe maar kalm, man. Ik wil er geen gedoe voor krijgen.
4: Oh, valt je mee.
2: Nee, dat krijg je ook niet. Je is veel te wies met de hoes.
1: Hoe zult?
2: Ja, ik weet wel zeker. Met mij wel.
4: Ja.
0: Ting 10:30 kwam Stokmans aanrien. En hij stond op scherp. Dat vernaam Cas en Ot voort al toen hij uit zijn auto stapte.
5: Ja, goedemorgen, man.
3: Stokmans.
5: Nou, goed dat ik je hier tref.
3: Oh.
5: Nou, moeitig is zien. Hoeveel groenigheid of hier tussen de stien gruit. Schandalig gewoon. Dat is toch geen gezicht?
3: Nee.
5: Is het niet jullie taak om dat schoon te houden?
3: Nee.
5: Wat nee?
3: Nee, Stokmans.
5: Ik bedoel, waarom wilt jullie dat niet doen?
3: De oprit en de parkeerplaats moeten door de gemeente onderhouden worden. Wie wil dat wel doen, hoor?
5: Ja,
3: en dan moet je ons ook wat doen, dat wij erop spuiten kunt.
5: Ja.
3: Want ik begon er niet met een erbelschilmessie tussen te krabben.
5: Nee. Oh, nou, ik zal er een notitie van maken.
4: Oh, nou, en hij dan toch aan de gang, mijn Stokmans jong. Hier zit 4 tegels les. Hier, 4, onder de oprit van de parkeerplaats. Er zit gewoon een gat onder. Er zal wel een mol in de deur kruipen of zo. En door met die gemeente ook eens even maar aan doen.
3: En wanneer wordt die dode takken die in een lindenboom hangt voor aan de straat een keer uitzaagd?
4: Ja.
3: Die boom ben ook van de gemeente.
4: Zeker.
3: En als er een keer in uitdondert, boom om auto, dan heet de popman dansen.
4: Dan beleef je wat.
5: Ik zal er door ook notitie van maken.
4: Zo.
5: En waarom heb je mij niet eerder dan aan de bel trekken?
4: Ja.
5: Nou,
4: ja.
5: Wij
4: ja.
5: Als gemeentelijk dorpshuiscoördinatoren kunt toch ook niet rukken dat er dikke afgebroken takken in de boom voor onze dorpshuizen hangt?
4: Ja, nee,
5: het is jullie taak om ons dorp te
3: agenderen. Nee, toch, oet man. Herman heeft wel al 3 maal aankoord bij de wethouder.
4: Ja.
3: Maar hij hoort er al niks van weer.
5: Oh ja? Is dat zo?
3: Ja, dat is zo. Nee. Zal ik hem vragen of je de e-mails even lezen laat?
5: Nee, dat is niet nodig. Kan ik zelf ook al het archief halen. Goed, dan zullen we eens zien hoe het de binnenbeest dit. En het zal mij nee doen. Nou, zo'n lange zomer.
4: Oh, nou, Herman en Mina hebben de boel goed op aan de rustig, man. Zort, hè?
3: Zeker, zeker. Betere beheerders bent er.
4: Nee, hoor, nee.
5: Nou, dat zal ik zelf al beoordelen.
4: Oh.
5: Want voordat je erop vandaag

0: Stapelt de problemen zich door de nalatigheid van de beheerders. En het is aan mij, Engelbert Stokmans, hoofdcoördinator in zaken dorpshuisaangelegenheden, om dat te constateren en hem in te grijpen voor nodig. Suks indirect en met betrekking wethouder en de burgemeester hemzelf.
1: Amen.
2: Wilhelmus.
1: Nee, daar u, Vlikas.
0: Zo, zal mijn inspectie binnen kamers voortzetten. Wilt de heer niemand de kant gaan?
1: Nee.
0: Wat nee?
1: Nee, Stokmans.
0: En waarom dan niet, als ik vragen mag?
1: Omdat hij eerst even met ons metloopt in de schuur, waar ons gereedschap staat. Loop maar even met.
2: Oh ja, ja, ja, dat moet je even zien, Stokmans, jong. Dat moet je even zien.
0: Nou, gauw hem dan, ik heb niet alle tijd.
1: Oh, wij gelukkig wel.
2: Ja,
1: man. Kijk, Stokmans. Moet je eens even kijken naar deze kruiwagen.
2: Ja, ja.
1: De rechte draagstang is afbreuken. Die moet weer vastlast worden.
2: Ken je hem nog?
0: Oh, nou, ik zal de notitie van maken. Denk wel. En nou moet ik...
1: En werd ons allergemeentelijk dorpshuizencoördinator ook nog wel hoe of dat kom is?
0: Wat? Van die kruiwagen? Hoe zal ik dat moeten weten?
1: Dat dacht ik al. En dat ik niet meer weet, verbaast mij ook niks.
2: Nee.
1: Maar als de wethouder nog moeilijk duidt hier... heb ik hier op mijn telefoon een filmpje... waar precies op vastleg is hoe dat komt is. Kijk maar eens even.
0: Oh ja, heb je dat op je telefoon?
1: Zeker.
2: Nou, en ik ook.
0: Ja. Oh, mijn lieve Tien. Oh nee, hè? Nee toch.
1: En Herman ook.
2: Die heeft ook, ja.
1: Nou, Stokmans, succes met je inspectie toch.
2: Ja.
1: En wij vertrouwen erop... dat het Herman niet moeilijk maakt.
2: Haha.
1: Niet te kritisch.
2: Nee.
1: Ben je inschikkelijk wezen? Dat hadden wij dag, Kas, hè?
2: Ja, ja, zeker, Rad. Ja, ja, hoor.
1: Nou, dag, Stokmans.
2: Ja, doog,
1: succes Stokman. Met de inspectie.
0: Ja, ja, doog, doog.
2: Ik denk dat ik ook klaar ben.

0: Bakkers, we zijn de nabers.
1: Ja, mooi.
0: Een gevoel wat de meeste Noord-Nederlanders wel kent.
1: En Oost-Nederlanders ook.
0: Noordoost-Nederlanders. Ja, zeker. Goed, vandaag dus de mensen van de stichting. Hoe heet het officieel, Jeroen? Stichting Speedway?
2: Ja, klopt. Stichting Speedway Veenhoord.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Dat is duidelijk. Bij ons de gast dus. En je hebt het eigenlijk toe aan een culturele bijdrage. Maar bij Speedway, of niet?
1: Nee. Clublied eerst nog.
0: Want
1: in het vorige uur en bij...
0: Oh, dat is vaak het eerste uur. Maar
1: ja, we hadden een lange belronde.
0: Ja.
1: En door de lippen wat uits. En toen was er in het eerste uur alleen maar tijd voor de club al hier in 1A4. Maar we moeten het clublied nog hebben.
0: Is er een clublied, jongens?
1: Ja.
2: Nou, er is officieel geen clublied van ons. Maar er is wel een heel mooi Speedway-lied. En die gaan we zo meteen volgens mij naar luisteren, volgens mij.
1: Harm, die niest hem in de moden vol.
0: Ja. Lekker. In de elleboog vol.
1: Zo heb je niks en zo heb je een elleboog vol. Maar inderdaad, een Speedway-lied. Draaien jullie die ook wel eens als jullie een evenement hebben?
2: Zeker, maar je mag wel een beetje een update hebben, hoor. Want het is een beetje ouderwets. Maar het is, als ik het net zo een beetje hoor, in de jaren 70 is dat lied ontstaan. Dus, de tekst is volgens mij wel pakkend, dus daar gaat het ook om.
1: Ja, ik hoor ook dat jullie live allemaal met gaan zingen.
2: Ik weet niet van wie dan.
1: Ja, dat werd net gezegd in het atrium.
0: Gewoon gerust je gang, is helemaal niet aardig, maar hij zegt gewoon wat microfoons luisteren. En dan,
1: Want Harm zei vorige week aan mijn kinderkoor en toen zei er een van jullie, ja, maar wij komen hier ook als koor zingen.
0: Ja,
1: maar dat was niet meer wie dat zei, maar dat was iemand die dat snapperde.
2: Dat klopt.
1: Maar goed, ik neem aan dat jullie de tekst kennen.
3: Nee.
0: Zo goed
2: er is er wel eentje, maar die wil dat niet.
1: Oké. En dan gaan we hem weer draaien. Misschien is dat ook wel net zo fijn.
2: Ja, dat is beter. Ja.
1: Ja?
2: Ja.

0: zinnen met een accu, schroefboormachine en een haakse slieper. Dan kun je nou al wel bellen zonder dat je de opgave huurt hem. 059-233-1188. Maar goed, het is toch wel makkelijk uit hem huren. Hier komen.
1: Hé hey Bartje, sling die radio's aan, joh. Yo!
2: Met andere woorden, wat ben jij je boer? Waar ben ik daarom de min?
0: Nou, welk liedje was er te huren op de bouwplaats? 059-233-1188. Ja, als je de accuboormachine en de haakse slijper wil winnen, dan moet je nou in belden. En als je hier in de studio zit, dan mag je niet belden.
3: Nee. Allemaal van die onneurde kampen hier toch van. Dat is wel helemaal in hem.
0: Helaas. En app moeft ook niet, want wij doen dat altijd gewoon via de normale telefoonlijn. En de lijn die stroomt mal vol, Martin.
3: En er is al een beller.
0: Wie is onze eerste beller?
4: Goedemorgen.
0: Met wie?
4: Met Anita.
0: Mooi Anita.
4: Hallo.
0: Hallo. Jij bent wel een echte klusser?
4: Ik ben een echte klusser, ja.
0: Kijk, dus jij hebt altijd wel verlangs naar een accuboormachine en een haakse slieper?
4: Nou, dat zou heel goed uitkomen.
0: Goed. Maar dan moest je hem wat verraden, hè? Wat voor liedje was er op de bouwplaats te huren?
4: Ja, nou, volgens mij was dat Armand met Benet de Min.
0: Nou, volgens mij heb jij dat helemaal goed.
4: Nou, fantastisch.
0: Ja, toch?
4: Ja.
0: Nou, jij mag in Bliem hangen, Anita. Ben jullie momenteel ook aan het klussen?
4: Nee, momenteel niet, nee. Momenteel zit ik nog lekker aan de koffie.
0: Ah, oh, kijk. En, maar er ben wel klusplannen?
4: Dat nog wel, ja.
0: Oké, okay. Ja. Dus dan kun je wel een accuboormachine en een haakse slieper bij gebruiken?
4: Zeker.
0: Nou, hartstikke goed. Ja. Blijf maar in hangen, dan noteren we al je gegevens. En dan, nou ja, dan komen wij... ik wil zeggen, dan kom hem zo snel mogelijk brengen wanneer hij wat opstuurt.
4: Nou, dankjewel.
0: Goed, blijf aan hem hangen, dan noteren we alles.
4: Ja, dankjewel.
0: Oké.
4: Fijne dag.
0: Jullie ook.
3: Die komen. Armand.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Armand, die zong Berktamin. Dat was de opgave van Oes Spellegie. Door kunnen een Haagse sleeptol en boormachine met winnen. Maar af en schroemde hij, wat was het? Er valt zometeen nog wat te winnen, want de mensen van de Speedway, die hebben ook 2x2 vrijkoorden bij haar. En die mogen we ook weggeven vandaag, op enig moment. Nou, hoe wou dat precies gaat doen, dat willen we nog niet. Maar hij heeft nog heel geëren, hij wilde aan de week. En vind je nooit, dan moet je maar even blijven lusten. Er komt vanzelf een moment dat je bellen kunt. We zijn toe aan de culturele bijdrage. En met enige hilariteit weer die ontvangen van... Culturele bijdrage.
1: Ja. We zijn een mooi verdruk.
2: Ja, mooi een mooi verdruk. Bedankt, hè.
0: Fijn, hè. Ja. Als je wel mooie cabaretiers van de groep bent, dan zeg ik wel mee.
1: We zijn eigenlijk heel stil normaal, hè. Van nature ben je heel stil.
0: Ja, hè.
1: Ja.
0: Maar ik hoorde je wel mooi zingen, Wim, trouwens.
1: Ja. Dan ben je een hard. Ik kan hard zingen, ja.
0: Ja. Oh, maar ik bedoel, dat deed Theo Diepenbrak niet voor onder.
1: Nee.
3: Onder de douche klinkt het vaak redelijk goed, maar...
0: Ja. Ben jullie allebei ook... komen jullie ook over de actieve speedway-sport?
1: Wij zelf niet.
3: Nee, zelf allebei niet.
1: Nee. Toen ben we er ook niet in gegroeid. We zijn eigenlijk aan de zijkant van de baan ben we er een beetje mee in met trok.
0: En ben meer betrokken als publiek, als renners natuurlijk.
1: Ja, we stonden altijd... ik was de enige wel met een boekje en pennen erbij die een beetje de stand bij probeerde te houden.
0: Oh, dat
1: en de maar de adem vorderde, ging dat een beetje moeilijker, zeg maar.
0: Jammer, hè?
1: Ja.
0: Dat is ook een vorm van cultuur, hè? Of niet?
1: Ja.
0: En hoe zit het met Joran, Patrick? Hoe ben je er bij komen?
3: Nou, eigenlijk een beetje door Wim. We zijn vrijwilligers nodig, dus ja.
0: Oh ja.
3: Die zegt van, heb je er nog geen belang bij om te helpen als vrijwilliger? Nou, zo ben we een beetje inrold. En het is natuurlijk mooi in je eigen dorp, dus bijna in de Achtertuin.
0: Ja, dat is ook
3: dus,
0: cool.
3: Ja, wat wil je nog meer?
0: Wat moet je precies doen dan vandaag? Of het misschien wel al eerder?
3: Ja, van de vuur. We zijn er één avond in de week proberen we een beetje bezig te wenen om de baan een beetje op te kalfaten.
0: Hoe is van de vuur moet je er al mee beginnen?
1: We hebben het hele jaar bezig. Wij zijn kalpjes aan, die jongens die dragen het en wij ondersteunen ze, zeg maar.
0: Ja.
1: En wij willen proberen alles wat makkelijker, wat slimmer aan en met elkaar, zeg maar, om het wat makkelijker te maken. En misschien in de toekomst nog een andere wedstrijd, daar hebben we ideeën voor. En als we met z'n allen dat blim dragen, zeg maar, en het publiek blijft komen, dan wilden we wel graag doorgaan. Wij zijn als kinderen kwamen wij al, kreupen we op de baan.
0: Oh ja.
1: En dan gingen we flesjes sparen. Dan kreeg ik een type flesje.
0: Ja.
1: En dan kon je een pude patat kopen.
0: Ja.
1: En dan kon je de speedway zien.
0: Ja, zeker.
1: En dan kon je tussen een paar guldens in de buurt, zeg maar.
0: Maar dan was je doorblieden met een paar guldens. Maar dat was waar.
1: Maar Ramon, zijn pa, Freek, die wil die jongens er niet op laten. We moeten alle hekken nemen. Wij zeggen van, die kleintjes erop, kroepen we wel.
0: Ja.
1: Maar later komen ze en dan betalen ze. En dan ben ze fanatiek, zeg maar.
0: Je moet het als,
1: dus zo ben wij er eigenlijk ook in gegroeid.
0: Jong geleerd, oud gedaan.
1: Henk zei op een gegeven moment van, zullen wij ons eens opgeven? Vrijwilliger. Nou, en ze wilden ons eerst niet hebben. Dus Ramon en Jeroen die wilden helemaal geen jongen erbij. Maar
0: diezelfde baan wordt nog zwinters als ijsbaan gebruikt, of niet?
1: Dat was inderdaad wel zo, ja.
3: De nieuwe baan niet meer. We hebben nou een aparte speedwaybaan van een ijsbaan.
1: Ja.
0: Oh, okay.
1: We hebben nog helemaal een eigen baan. Binnen is een trainingsveld van Tweedo.
0: Ja.
1: En wij, die jongens hebben zeg maar daar helemaal opgebouwd. En wij kom erbij om met te helpen, zeg maar.
0: En de ijsbaan, is dat nog niet asfalteerd? Ook als skielerbaan?
3: Ja, dat is een verraden baan worden sinds kort.
1: Ja.
0: Maar is de baan dan groter worden, jullie? Of is de ijsbaan kleiner worden?
1: Hij is wat ronder en wat kleiner als voorheen. Hij is nou voor mij, hij is nou naar de officiële wedstrijdbaan, of niet? Ja. Hij heeft nou de afmetings, dus er zou ook eventueel een officiële Europese kampioenschap mag er ook op reden worden.
0: Dat bent wel officiële afmeting, zeg maar.
1: Ja, er zijn regels waar je moet voldoen, zeg maar. En het ligt eraan, als we met z'n allen deur gaan, dan kan het best eens een keer weten dat we een stapje verder gaan. Maar dat liggen we met elkaar, hè? Ja. Of niet? Ja. Zeg ik dat goed?
0: Met dat verhaal van inderdaad onder de hek door groep.
1: Ja. Maar dat is het nog, hè? Maar nu bent de blikjes.
0: Oh ja, ja.
1: Nu hebben we dus de blikjes. Er zijn heel veel jongens die komen en, en die kleine kindertjes lopen langs. En die rapen die blikjes. Ja. En die hebben dan ook een leuke hand natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Even een zakje patat, daar doe je alles voor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, prachtig, mooi.
1: Ja, man.
0: Maar hoe is dat maar... Het is 2 keer in het jaar, hè, dat zo'n wedstrijd georganiseerd moet.
1: Ja.
0: Eigenlijk is dat maar heel weinig.
1: Ja. Maar het is best wel veel werk, al met al.
0: Ja, dat geloof ik
1: echt. Ja, als je de hele opbouw en afbreken, dan ben je... We hebben gewoon donderdag s'avonds, dat begint wel. En nou, en ja,
3: vrijdag de hele dag bezig met de airvent wat opzetten en met van allerlei andere bezigheden.
0: Ja.
1: De jongens voorbereiding, ze moeten de rijders regelen, ze moeten de ambulance, helikopters, alles komt erbij, zeg maar. Ja, Ja, nou, ja. Ja, ja, nou, dit ook. Dit is ook. Ik bedoel, jullie denken dat het uitje is, maar dit is gewoon keihard werk. Ja. Ja. Wij kringen er ook voor betaald, hè? Ja, ja, ja.
0: Ik wil hier ook wel, ja.
4: Ik wil nog wel onder
5: wat jij, ik riep je 30 euro.
4: Ik wil nog wel onder wat ding over die ding onze culturele bijdrage, ja. Makkelijk zat.
1: Dan drukken we het
4: mooi
1: in.
4: Ja, je wordt een mooi vuurknip zo op zo'n morgen. Ja. Ja,
0: jullie verwoorden wel mooie cultuur in de club in ieder geval. Ja. Ik heb wel indruk, het is wel hele vrolijk gebeurd wel mee.
4: Je probeert om het met elkaar, dat je daar bezig bent, ook dat je een beetje lol hebt met elkaar, dat je denkt van, goh, we mogen weer naar de speedwaybaan, we gaan er weer een leuke dag van maken. En, maar dan probeer je wel wat van te maken.
0: We hebben ook allemaal verhalen over, ik heb wel een keer de arm verbrijzeld en de rug al een keer breuken. Het is ook wel hartstikke gevaarlijk eigenlijk.
4: Ja, ja.
1: Dat hij op de modder zit, ja. Meestal achter het hek, hè. Ja. Ja, dat we moeten in bukken af en toe, maar...
0: En jullie blijft lachen.
1: En sintels, hè, dat is ook altijd zo lekker. De geur en die sintels, zou je in de bochten staan.
0: Oh ja.
1: Als je op rechte stuk staan, dan gebeurt je niks. Maar ga je in de bochten staan... Ja, dan moet je niet zo opgemaakt weer. Dan moet je wel een beetje zwart, hè?
6: Ja. Ja. Ja. Dan,
1: dan spat je zittel, zeg maar. Ja.
0: En een bril op ding.
1: Ja, dat hoort erbij.
0: Nou, prachtig.
1: Dat hoort erbij.
0: Volgende week zaterdag is dat, hè?
1: Ja. Smiddags ben er al wat training en ben er al een paar wedstrijdjes, zeg maar, kwalificaties en zo. En dan soms om 7 moet je er weten. Dan gaat het los, dus. Dan gaat het lint trillen, hè?
0: Ja, om de gouden helm.
1: Ja, de race.
0: Komt er nou ook alleen Nederlanders op af of een buitenlanders?
1: Wat ik van Ramon begreep, hebben we dit jaar 8 nationaliteiten. Ja.
0: Zo.
1: Dus dat is internationaal 16 rijders. Een kampioen, vrouwelijke kampioen. Dus een sterk veld dit jaar.
0: Wat die vrouw meedoen met die kerels?
1: Ze gaat dat ding aan, zeker. Ze kan met. 100 punt. Ja.
6: Oh, het is niet een aparte vrouwenrace en een aparte mannenrace?
1: Nee. Dat ik begrip van dat niet.
6: Ja, nee, je hebt een emancipatie. Ja, ja, ja, nee, top.
1: Dan mogen wij dezelfde kleedkamer. Oh, niet hoor.
0: Maar dan is die keer natuurlijk veel te min dat ze dan van de vrouw moet verliezen. Dat is wel heel mooi weer natuurlijk.
6: Nou. Ja,
0: nee. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je denkt, god, vrouw, dat zou ik misschien zien laten. Maar, en dan van zo'n vrouw verliezen, dat is natuurlijk prachtig.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja. Ja,
1: die man kunt wel helden, hè?
0: Hey, jongen,
1: ja, serieus. Moet je hem om zien, als een nagel die je dubbel zit. En dat is al het speed weer rijder, hè?
0: Ja, moet je ook.
1: Heel lang.
0: En toch zo gevoelig.
1: Hebben zo'n stukje nagel eraf.
0: En dat vind ik ook wel heel grappig, hè? Want ik ben man die voor de duvel niet benodigd op het moment dat hij race begint. Je ziet net zo mooi, Patrick, van ja, op het moment dat je begint te racen, moet je verstaan in Oeslaan.
4: Ja. Op het moment dat je de helm op doet, moet je eigenlijk verstaan en laten. Dat is wel het makkelijkste van anders.
1: Ja, er zit ook geen rem op die molder, hè?
4: Nee, dat is,
1: het is gewoon remmen is angst.
0: Ja, oh ja.
1: Ja. Gas geven is alles, remmen is angst.
0: Ja, dat geldt zeker voor spuwen.
1: Ja.
0: Ja. En dat giet hard, hè? Wat voor topsnelheid bereikt zo'n jongens nou?
1: Ja, tik nog 100 aan voor mij, toch? Ja. Doe eens, doe eens. Ja, toch?
0: En dan 100 kilometer en dan bam de bocht in.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja.
1: Oh. Ja.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Nou, prachtig. Want ik vind het wel degelijk een vorm van cultuur, hè, die jullie nog op een leuke manier schetst hebben. Is dat, kun je nog vrijwilligers kringen?
1: Nou, we willen naar goed nemen, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ze willen allemaal, doe jij daar hem. Maar die benden. Nee, maar we hebben een leuke ploeg, maar we kunnen wel... gemotiveerde, enkele goede jonge jongens erbij. We willen ook graag dat het vanuit het dorp gedragen wordt,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: He, want het is een stukje traditie wat wij met elkaar eigenlijk in stand willen houden. Dat valt en dat stiet ook met eigen vrijwilligers.
0: Is dat ook altijd een beetje een veenoorder traditie en niet zozeer van
1: Amsterdam? Ja, zo voelen wij het wel. Ja, zo voelen wij het zeer zeker, ja. Maar ik heb ook familie uit Den Helder, die kwam ook in het verleden gewoon over. En die volgen de hele speedway in Nederland. En speedwoord Veenoord hoorde er volle bak bij.
0: Ja.
1: Is echt wel een traditie.
0: Ja, ja. Het blijft Speedway Veenoord en niet Speedway in Amsterdam, bedoel ik.
1: Maar het hoort er ook bij.
0: Ah, tuurlijk hoort
1: het erbij. Maar goed, in Amsterdam, als je de borden binnenkomt, stuurt altijd naar Amsterdam Bolmaan. Dit is dan ons.
0: Precies.
1: Ja. Ja. Ja.
6: Dus volgend weekend draaien jullie het bord in Moms.
1: Het draait het bord in Moms.
4: Dat natuurlijk.
1: Die jongens die komen ook, die jongens van tweede, al die jongens die komen er ook bij. Dat hoort er ook bij. Maar het is gewoon, Veenoord stuurt er
0: Ach, wat mag ik heen. Dat was hartstikke mooi.
1: Ja, jullie hebben jullie vuur daar.
4: Een klein beetje jonge aanwas om de taken van onze hoofdtechnische dienst een klein beetje over te nemen is natuurlijk nooit weg.
6: Dan kunnen ze zich bij jullie melden dus.
4: Ja, dat kan altijd. Ja.
0: En je,
4: dat kan
0: altijd. Je aangesproken voelt aan dit cultuurteam wat jullie nou zo prachtig mooi, wat jullie mooi verwoord hebt, dan kun je mooi gewoon rijk volgende week zaterdag gaan. En dan moet je gewoon een keer in aan de jas trekken van, ik wil ook wel eens wat doen. En dan kun je ja, best... En als ze niet geschikt ben, dan heb ik zo'n de indruk dat mensen gewoon nog weer weg.
4: Ja, je kunt ze soms aanmelden. Je kunt voor de zekerheid morgens ook nog even een berichtje sturen.
0: Dat komt vast wel in mijn adres langs voor het eventueel kan.
1: Het is natuurlijk heel laagdrempelig, hè, Speedway. Ik bedoel, aantree 15 euro en krijg een boekje erbij. Kun je alles bijhouden. En je kunt een patatje kopen voor een paar eurotjes. En
0: je,
1: je mag eventueel je eigen drankje, geen gekke dingen doen. Maar hold netjes met elkaar. Heel belangrijk, wel. Dus het is heel laagdrempelig. Je kunt met je gezin hier komen.
0: En je hebt een spectaculaire avond.
1: Je hebt een hele mooie avond, ja.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Nou, ja. Aan de week zaterdag, 19 september, jongen. Allemaal op Heavy Noord.
7: En jetzt is het tijd voor die Deutsche Schallplatte der Woche.
0: Ja, heel erg bedankt. Dit is een prachtig verhaal. Super. Mooi aan de zes verhaal.
6: En ben je dan de Deutsche Schallplatte toe. En die hebben we ook al uitzag vanmorgen vroeg. En dat is Vicky Leandros met Hey Joe McKenzie.

0: Leandros was dat met Hey Joe McKenzie. En we hebben nog ouderwetse post en we hebben appies.
1: Ja.
0: Ja, en straks als we de appies dan hebben en we hebben nog een liedje, dan wordt er nog een in het zonnige set. En wie dat is, ja, dat huren we straks wel. Dat is altijd hem spannend natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar eerst even de digitale en de fysieke post.
1: Eerst hem de fysieke post doen. Beste Harm, Marten en Rayon Mee. Dat was wel mooi, hè?
0: Ja, nou, dan ben je de 10 jaar, hè?
1: Ja. Rayon Mee.
0: Rayon Mee.
1: Ja, Rayon Mee.
0: Rayon Mee.
1: Ja.
0: Leonie is het.
1: Ja, aangenaam. Heel aangenaam. Ik wil graag een plaatje draaien voor de hele familie. Ik zit al 15 jaar bij Visio. Op naar de 40 jaar. Groetjes van Jantina van het Landkaartje. Jantina, dankjewel. En ja, volgens mij stuur je ook al 40 jaar kort. Is bijna. Maar ik ben er zelf 36 jaar bij. En zo lang in ieder geval wel al.
0: Ja. Nou, en dan hebben we ook heel wat appies gekregen. Goedemorgen Leonie, Harm en Martin. Hierbij een berichtje. Willen jullie dit even voorlezen? Alvast bedankt. Hij heeft vandaag niks te doen. Kom dan naar het wijkfeest van Assen Oost op de Vredeveldseweg ter hoogte van de Vijverhof. Er stond 50 kram. Diverse activiteiten bij de Openhof en bij de Vijverhof is ook van alles te doen, te zien en te proeven. Geniet van diverse soorten lekker gebak bij uw koffie of thee. Het wijkfeest begint om 11 uur en eindigt om 4 uur. Je bent allen van harte welkom. Tot morgen. Groetjes, Anneke, vrijwilliger van de Vijverhof. Ja, dat heeft ze gisteren al gestuurd. Dus tot morgen. Dat is wel vandaag dus.
1: Ja, ja, ja, precies.
0: Klaas Maarten Wieringa, die wenst ons al heel vroeg een goedemorgen. En dan goedemorgen Harm en Leonie. Zullen jullie wellicht ergens in de uitzending terloops kunnen laten vallen dat zorgboerderij De Marke in Noordsleen vanmiddag een open dag heeft in verband met het 5-jarig bestaan? Van 1 tot 4 is iedereen welkom om hem te komen kijken. Groeten van Hans en Esther Vliegend Hart.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: En dat is, hij vanuit Slien komt, naar Slien in komt. En dan niet de groene weg, maar gewoon de normale provinciale weg. Direct eerst de boerderij rechts.
0: Ach, kijk. Leonie, Harm en Martin. Ik wil graag mijn moeder Albertje IJsing-Oving uit Oosterhessen feliciteren met de 85ste verjaardag. Fijne dag vandaag van je dochter Jolanda uit Emmemeer. En een nummer van Ancora zullen ze wel graag voor haar moeder willen horen. Of Billy Ray, Achy Breaky Heart. En Leonie, gefeliciteerd met je 10-jarig jubileum. Nou, ja, dankjewel Jolanda. Goedemorgen Leonie en Harm. Leonie, gefeliciteerd met je 10 jaar Hemeltiet. Vanmiddag om 1 uur kunnen mensen weer gratis kennis maken met golf. Ontvangst, uitleg en een balletje slaan bij golfclub De Semslanden in Gasselte. Willen jullie dat melden op de radio? Nou, bij deze.
1: Dat wil ik, Hemeltiet.
0: Ja, dank een fijne uitzending. Groetjes, Ina 10. Ja, daar hebben we inderdaad al eens een uitzending gehad.
1: Ja.
0: Was het mooi weer, weet ik nog.
1: Ja.
0: Dan.
1: Golfweer was toen.
0: Goedemorgen allemaal. Hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat geluk in rustige ochtenden zit en in een schone plek voor jezelf, of in mooie rustige avonden in een veilig huis. En met een paar mensen door jezelf gekozen vrienden of niet, of die niet joen energie kosten. Een hele fijne zaterdag toewens vanuit het Musselkanaal van Roelof en Evelina.
1: Het is toch altijd wel weer van die woorden om over na te denken.
0: Ja, wat ja, dat is altijd elke zaterdag doen ze dat. En ze sturen er nog een mooi plaatje bij. Goedemorgen, het is zaterdag. En daarna sturen ze nog een appie. Dat ben ook wel mooie, warme woorden. Gefeliciteerd, Leonie. Wat vliegt de tijd? Al 10 jaar lang sta jij elke zaterdagmorgen voor ons klaar om het weekend goed te beginnen. Samen met Harm breng je de gezelligheid, de streektaal, de mooiste gesprekken rechtstreeks onze huiskamers in. Hemmel doe je onder de klanken van Hemeltiet. En dat doen wij al een decennium lang met heel veel plezier met jou aan de microfoon. Bedankt voor je enthousiasme, je warme stem en je liefde voor Drenthe. Op naar de volgende 10 jaar.
1: Ik ga het niet mooier zeggen.
0: Ah, liefde.
1: Prachtig.
0: Ja, heel mooi. Dank je wel. Dan, goedemorgen Leonie, Harm en Martin. Leonie, jarig, gefeliciteerd. Ja. Nee, Irene, ik ben niet jarig. Maar wel bedankt. Hartelijk gefeliciteerd met jullie 10-jarig bestaan vanuit Groningen. Nou, Hemeltiet bestaat al veel langer, hè? Ik luister en kijk altijd naar Hemeltiet. Fijn, gezellig programma. En ik hoop dat jullie nog jaren zo deurman gaan. Groetjes van Henny. Dan 10 jaar Hemeltiet. Leonie, topper. Ga zo nog even 10 jaar door. En dan heb je 5 jaar... dan over 5 jaar een mooi feest voor de boeg. Ken jullie René Kast draait met super gave tijd. Leonie maakt er een speciale uitzending van. Groetjes van Agnes, Gesina, Geertruida, Rut Dekker, Uut Ansen. Jullie zijn allemaal toppers. En ze stuurt weer een foto met de RTV Drenthe pet. En er staat bij 10 jaar genieten van. Mooie dag allemaal, fijn weekend. Dan, goedemorgen Hemeltiet. Als mensen in Assen vandaag nog Drents wilden praten, moesten ze even naar het wiekfeest in Assen-Oost. Vrijwilligers van het Huis van de Taal staan daar met een kraam en ze kunnen je vertellen waarom onze streektaal zo belangrijk is en waar het Huis van de Taal verstiet. Kom gerust even langs voor een praatie, bedankt voor het voorlezen en daarna komt er een plaatje van een 10-ballon, 10 jaar in dienst. En dan, gefeliciteerd Leonie. En wij wilden mijn broertje alvast hem feliciteren met zijn 59ste verjaardag op 18 september. En dat stuurt Hanneke. Leonie, gefeliciteerd met je 10-jarige jubileum van de familie Santing. Ga zo deur. Nou, dat is wel de bedoeling. Zullen jullie willen melden dat er een kleine boekenmarkt en rommelmarkt is bij buurtvereniging Bargermarken aan de Olde Haven in Angelslo Emmen. Deze is van 10 tot 2 uur. Hartelijk dank Kasper Jansen, buurtvereniging Bargermarken. Daar kun je ook nog naartoe vandaag. Goedemorgen allemaal. Ik wil graag mijn zus Rika Piek feliciteren met haar verjaardag. Zij is morgenjarig. Groetjes van Henk en Roelie Neef. Dan, goedemorgen hier met Gerrit. Ik wil mijn lieve moeder Ali Hartman ook nog even langs deze weg feliciteren. Ze was gisteren namelijk jarig en is 89 jaar geworden. En dan de laatste, goedemorgen. Gisteren was Martje Carter en Geert Hebels en Henny Kramer en Zwaantje Plat jarig. Alle nu de Naberhof en dan gaan we maandag met elkaar gezellig maken. Draai maar een Nederlandstalig liedje. Groetjes van Derkie en die... En die Roland Hebels de groet. En doe Roland Hebels de groetjes van mij. Die is nu bij jullie. Klopt dat? Ja, de groeten van Dergie. Ja, zeggen. Nou, dat waren de appjes.

Op speciaal verzoek Vrij als de Wind van Ancora. En door met Ben wij bijna aan het eind van het tweede uur Hemeltiet. Eerst komt Simon & Garfunkel met Cecilia nog. En dan hebben we nog een heel uur te gaan. Dus tot straks.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor 255 euro.
2: Voordeeluitjes.nl. Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl. Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf 990 euro. Swiss Sense.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
10: Ik ben flexibel.
9: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
10: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
9: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angsten worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
7: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
16: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen, 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
17: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
18: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
19: In Hogeveen.
20: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
17: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
21: Hey Remol!
22: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Hey, Remo!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
26: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Radio Drenthe.
3: Hemeltiet.
2: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Earth and Fire, die zijn Weekend. En dat is het inderdaad. En wij gaan het toe aan de quiz, want die hebben we nog niet speeld. Nee. De man van Speedway Feyenoord, die zit hier nog steeds. En die ben super zenuwachtig voor de quiz.
1: Heel erg.
0: En aansluitend wordt er ook direct hier in het zonnetje gezet. Dus dat is wel mooi. En tegenover ons zitten Wim Spiegelaar en Arnold de Vries. En die gaan de antwoorden in de microfoon roepen. Maar iedereen die hier aanwezig is, behalve Harm, Marten en ik, mag met souffleren.
1: Ja.
0: Dus... Nou ja, laat maar
1: weer,
0: Harm.
1: Dus als je niet weet, moet je goed lusten wat die anderen zeggen. Ik denk dat jullie de meeste vrouwen wel goed hebben, jongens. Hoor.
2: Dat
1: is
2: niet zo slim, hoor.
3: Nou,
2: nutteloze feiten, daar zijn we heel goed in.
1: Ja, we gaan het doen. Hier komt de 10 vraag. Vraag 1. Welke tak van motorsport die vooral in de Verenigde Staten beoefend wordt, lijkt heel veel op speedway?
3: Flat track.
1: Ja, flat track, goed zo.
3: Hoppa.
1: Of dirt track, is dat ook?
3: Ja, flat track.
1: Ja, hè? Goed zo. Vraag 2. Wat is de naam van de bekende Asser ijsspeedweer die de...
2: Rolf Thijs.
1: Rolf Thijs.
3: Ja. Ja. Geweldig. Kost bijna een microfoon.
2: Waarom ben je niet zo knap hier?
1: Ja, jammer. Je mag het op de tafel houden, dat leuk vind. Niet aan, dat is. Vraag 3. Welke twee landen staat momenteel elk 3 keer noteerd bij de beste 10 speedwaycoureurs op dit moment?
2: Australië volgens
3: ja?
2: mij.
3: Ja, Australië en Polen.
2: En Engeland.
1: Ja, Australië en Polen. Polen.
2: Ah.
1: Nee, jij had de eerste goed.
2: Oh.
1: Ja, jij waren...
3: Ken niet meer.
1: Heb ik niet meer door.
2: Nee.
1: Australië en Polen is goed. Ja, er staat er elke 3 keer in.
3: Ja, die zijn goed.
1: Ja.
3: Heel goed.
1: Ja. Ja, dat is ook, Australië is ook een beetje de bakermat, hè, en Engeland samen.
3: Waar het nou echt... Volgens mij denken de beide landen er allebei hetzelfde over.
1: Ja,
3: dat is allebei het eerste waren.
1: En ze is ook een beste rem, maar toen kwam dit is een sport. Nou goed, vraag 4. In welk jaar werd voor het eerst een schuifelwedstrijd gehouden op de Sintelbaan van Feyenoord?
2: Oeh, eerst schuifelwedstrijd.
3: Dree. Tours.
1: Nou, ik heb het jaar al gehoord nummer vanmorgen.
3: Oh, wat is het eerste jaar van de baan?
1: 54.
2: 54.
3: Ja.
1: Ja. 1954.
3: Dank je. We hebben een hint gehad, hè?
1: Ja. Ah, klein hintje vooruit. Vincent van Gogh, jongens, uit Overveen, dat moet je hem wel even noemen, verbleef in de herfst van 1883, zowat 3 maanden in Drenthe en woonde toen in wat nou het Vincent van Gogh hoe ze het. Maar wat was in zijn tijd de naam van dit pand?
2: Valkenie. Dat was de later.
1: Nee, Valken was later, ja. Nog vroeger. In 1883.
2: Ja, Ben de West. Ja, oké, okay, wat is
3: ook in diezelfde tijd.
2: Ja, maar hij was helemaal niet zo geliefd, hè? Hij was een
1: rare snoes aan natuurlijk in die tijd.
2: Siepel of zo, iets met S.
1: Het is wel iets met S, ja.
2: Iets met S.
1: Ja,
3: iets met S. Ik reken het goed.
2: Ja. Dank je.
1: Maar ik niet. Loosje met Scholten was het. Loosje met Scholten. Ja, is dan met Scholten achter op de wagen is in de Zwelo reden. Scholten ging deur in de markt. En hij is dan weer Groningen, ik weet niet worden. Maar in elk geval...
2: En met de boot weer weg, toch? Of niet?
1: Ja, met de boot weer weg. Ja. Nee, hij komt met de boot weer weg. Ja. Ja, bijna 3 maanden even de loop. Maar hij vindt hier wel heel mooi. Ik denk dat veel Drenthe dacht van, wees even rare snoes aan.
2: Ja, en zijn broer bekostig hem, hè?
1: Ja, dat was zijn grote sponsor.
3: Als een halve punt erbij.
1: Ja. Jongens, onze koning en koningin bezuchten van de week de kop van Drenthe. Welk museum in Eelde werd er heel bezocht? Hoe heet dat museum?
3: Hoe heet dat?
1: Dat zit in het Nijzinghuis. Oh. Hoe heet dat museum?
2: Nou?
1: Ja.
2: Moet ik schilder op? Mag ik opzoeken?
3: Ja, dat googelt er nou niemand.
1: Ja, te laten. Het museum De Buitenplaats. Ja. Over Eelde gesproken, vorige week was het bloemencorso in Eelde. Wat was het thema van dit jaar?
3: En dan heeft jij zei toch dat je dacht dat wij alles wisten, hè?
1: Ja.
3: Google.
1: Ja, dat is bloem. Dat heeft ook te maken met hoe lang ze al bestond.
2: Oké, zoveeljarig bestaan dus.
1: Maar wat was het thema?
2: Nee.
1: Nee? Feest.
2: Oh. Hoe feest?
1: Feest.
2: Oké.
1: Feest.
2: Ja. Ik denk vaak te moeilijk.
3: Ingewikkeld.
1: Vraag 8 weet je wel. Wat is de naam van de meest succesvolle Nederlandse motorcrosser aller tijden?
2: Jeffrey Heerlings?
1: Jawel, meneer.
4: Ja, heel erg goed.
1: Vrouw Nieuw, moet jij goed overheen. Want die zit tegenover de speedwaybaan. Wat is de naam van de meul in Feyenoord?
2: Poeh. Vleeshaker? Nee.
1: Nee, dat is de directeur van de school.
2: On, ja, maar die zit er even
1: op. Ja, die heeft Mulderwijs, ja, die meul.
2: Ja,
3: kom op. Pak dan Google, kom op zeg.
2: Goed, een meul.
1: Wie had dat ooit gedacht?
5: Nooit gedacht.
2: Ja. Nooit gedacht?
1: Nooit gedacht. Goed zo. Goed zo, dankjewel. Ja. Vraag 10 in Wildlands Emmen. De laatste vraag is sinds kort een experiment waarbij ze dieren die normaal opsleuren zitten nou vrij tussen het publiek laat rondlopen.
3: Aapjes.
1: Ja, aapjes. Goed zo.
4: Ja, heel erg goed.
1: Leonie,
0: ja.
1: Je hebt er helemaal niet zo broer door volgens
0: mij. Nee.
2: Maar we gaan alleen voor de eerste prijs.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké, okay, maar je ging 10 vragen goed.
2: Oh.
0: Maar wel sum.
2: Oh.
3: Sum en half toch?

0: Sterken, Siep van de Ploegrissing uit het noorden. En Jeroen zit alweer tegenover ons, want die gaat in het zonnetje zetten.
1: Ja.
0: Of meerdere, ik weet het eigenlijk
1: Ramon
0: niet.
1: Ramon zit ernaast.
0: Ja.
2: Ja, dat klopt.
1: Wie gaat jullie in het zonnetje zetten, jongens?
2: Ja, hij is er niet.
1: Ach.
2: Ja.
1: Dat is nog jammer.
2: Maar hij rookt natuurlijk al onraad. Hij denkt van, dat gaat niet goed natuurlijk. Als ik met die jongens op pad ga.
0: Zijn er wel te lusten?
2: Ik vermoed van wel, want dat is wel wat hij doet.
0: Ja.
2: Hij doet altijd maar zo een beetje onverschillig. Want dat is wel wat hij laat zien soms. Ondanks die leeftijd kan hij dat heel goed. En is ook ondeugend. Maar nee, het is hem allemaal een groot onzin. Wat we nu ook aan doen zijn, dat is allemaal niet nodig, zeg je altijd.
1: Nee, precies.
2: Dus dat is allemaal waarom.
1: En dan ben je juist de type die eens een keer in het zonnetje gezet moet worden.
2: Ja, maar hij is wel heel belangrijk voor ons. We zitten wel vaak op hem te moppen. En dat doen we ook echt wel. We lachen hem ook wel. We kunnen met hem lachen en ook om hem lachen. Maar hij is wel degene geweest die... We hebben qua organiseren ook wel eens een beetje een dip gehad. Zo van een beetje motivatiedippie. En dan was hij toch wel degene die ons motiveerde. Jongens, daar kwam hij aan op fietsje bij ons thuis. Van, er moet hem weer wat gebeuren, jongens, in Veenhoorn. Dat gaat niet goed. Jullie moeten hem... Beetje actief worden. Nou, dus hij was wel, heeft ook een tijd gehad dat hij ons, Ramon en mij, motiveerde om van, nou jongens, kom op, we moeten even weer wat doen.
0: Ja.
2: Dus,
1: dankzij hun bestuurder nogal eigenlijk.
2: Zeker. En nou, dan hebben we het eigenlijk over Freek Steenbergen, vader van Ramon. En nou, degene die hem niet weet wie dat is, nou, dat is eigenlijk de man die in Veenhoorn altijd op de fiets rondrijdt. Dus er maar één die op de fiets rondrijdt.
1: En dat is Freek?
2: Ja.
1: Ja, niet op de speedway mogen.
2: Ik ben afgelopen juni ben ik ook in Italië geweest. Daar, ook daar hebben ze een Freek, maar daar fietst ook eentje.
0: Ja.
2: Dus dat zal ook wel. Dus zo heeft iedere speedwaybaan heeft een Freek. Dus wij hebben hem ook. En nou ja, kijk,
1: Freek.
2: Ja, achter de scherm doet hij ontzettend veel.
1: Ja.
2: Dus,
1: applaus voor Freek. Ja,
2: dus afgelopen week, vorige week is hij natuurlijk alle borden allemaal weer in Drenthe geplaatst staan. In dit geval deed hij dat alleen. Maar normaal gesproken doet hij dat met de oud-voorzitter, Roelof Gerding. En ook alle spandoeken. Dus dan doet hij 10 borden en 10 spandoeken. Dus er zijn weer 20 reclame-items in de buurt van Veenhoorn. Dus dat doet hij toch al.
1: Dat is ook de man die al waarschijnlijk besmet heeft aan Ramon met het Speedway-virus.
3: Door ons, dat wij zelf reden, is hij besmet geraakt. Eerst zeggen we, je bent niet goed wist, je moet het niet doen.
0: Oh, andersom.
3: Ja,
0: oh.
3: Eerst
0: hij is besmet raakt door jullie.
3: Ja, nee, wij reden toen zelf en hij zegt, joh, je hebt vaste baan, wat ben je aan het doen, jongen? Dat kan niet, je bent niet verstandig. Maar later toen reden we en dan zeg je, meer gas geven. Ik zeg, ja, maar ik ben maandag ook weer aan het werk, hè. Ja. Ja, dat is ook weer zo.
1: Ja.
3: Hij is gewoon met ons meegegroeid en die doet
0: mooi.
3: Van alles.
1: Ja, dat
3: helpt ons enorm.
0: Het is niet nodig, maar wel mooi daarin zijn.
3: Zeker. Absoluut.
0: Ja.
1: Reeksteenbaar, hartstikke mooi. Nou, weer terecht.

0: Caro Emerald, die zingen Nike Like This. We gaan gauw shooten, maar dat doen we normaal aan het begin van daar uur.
1: Maar ja, we lopen een beetje achter op schema. Maar dat geeft niks. Jasper, die is hier klaar. Dat is echt een shoelkampioen, heb ik me laten vertellen.
2: Ja, klopt. We zijn helemaal nou mooi aan het oefenen. We hebben wel meer wat tijd gekregen daarvoor. Dus dat kwam super uit eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
1: Je legt de lat voor jezelf nou heel hoog. Dat weet je wel, hè?
2: Nee, dat hoort erbij.
1: Nou, in alle vakjes 1 is 20 punten. In alle vakjes 2 is 40 punten. Je mag 1 keer alle brikjes mikken. En dan gaan we straks bij Ramon de punten optellen. En dat is jullie Hemel Street Shoel scoren. Je mag beginnen. Moedig hem aan, hè? Ja, dit gaat mooi rustig aan. Er zit al 2 in de 2. Oh, alle brikken die vallen hier over de tafel. Geeft niks. We gaan gewoon weer verder. In de 1 zitten ze al bijna. Kijk, in de 1 zit ook alleen in.

0: in. En dat ben al 40 punten. Ja, het is makkelijk om... Oh, wacht. Boggy.
1: Ja.
0: Die mag terug. Ja, nou liggen wel mooi... Ja. Ja, heel goed.
2: Hoppa.
0: Dit is nog eens aanmoedigen, jongens. Hartstikke goed. Dit giet terug. Ik doe even de shoelbak verder terug. Hoor. Dit is 40. 48. 50 punten in de eerste ronde. En dan mag Ramon er meteen achteraan. Normaal doen we een plaats, maar nou doen we dat gewoon in één keer deur. 50 punten.
3: Er nog meer dan 50 punten.
0: 50 punten. Ben je tevreden, Jasper?
4: Ja, dik tevreden.
0: Tevreden. De punten van Ramon die komen er bij jou. Ben jij er klaar voor, Ramon?
4: Ja, we gaan het mijn best doen. Ik hoop dat het lukt.
0: Ja, er giet vast wel één in. Doe maar.
3: Erop met de rol. Hè.
0: Hem niet afleiden, hè.
2: Jongens, ik ben aanmaken. Je hebt er nog niks in, hè?
0: Het mag een beetje harder. Ja, kijk. Nou komt ze makkelijker bij het eind van de baan. Nee, 3 punten ben er al scoort. In de 4 zet hij al Boggy. Ja, in de 1 zit er nou en nou links ze vast voor de 2. Dat is lastig. Nee, dan moet je even opmikken.
3: Nou, Ramon, kijk, vertel de
2: Ging niet om de mooie beweging, hè?
0: Ja, pak hem maar. Ja, dat mag. Jazeker. Ja, daar zit hij ook in. Zo mooi winnen als overal 2 in komt. In de 1 ook nog. Ja, het is altijd... Ja, kijk, die 40 punten, maar ook al binnen. Ik durf mijn hand er als niet op te houden. Ik denk een golden spoon. Er ging een brik over het balkie, maar hij zit er wel in. Hier, in de 4.
2: Ja?
0: Nou, kijk dan, overal 3. Dat is al 60. Eén kieken, hè? 60. 66. 70. 71 erbij.
2: Oeh.
0: Dan komen we 121 punten. Zo. Dat is het record in heel tijd.
4: Ja, we gaan in. Ja, dankjewel.
3: Het is toch goed, laat hem hoog leggen.
0: Nou, hartstikke goed.
3: Het record van Stunner 116. En nou, het is dik verbeterd.
2: Ja, maar komt wel weer niet.
3: Ja, dat komt er wel bij, ik denk wel, ja.

0: Incredible van Ilse de Lange. Het is al een plaat die al een hele poos geleden uitkomt is, maar die door TikTok weer een nijleem kreeg.
1: Okay.
0: En dat vindt Ilse de Lange natuurlijk hartstikke mooi.
2: Dat is een ik vind, het is ook heel incredible dat het schulrecord breuken is vandaag.
3: Nou.
2: Het heeft Johan een paar jaar wel op 116 punten staan. We zitten er komt nooit meer in over.
4: Dankjewel, Adam, dankjewel.
2: 121 punten.
0: Ja, maar als je in de eerste beurt al 50 hebt en in de tweede over de 60, dat tikt aan.
1: Gevaar is nu wel dat we in onszelf gaan geloven, hè? Dat is wel echt eng, hoor.
2: Nee, maar heel goed zijn. Je bent goed gevoel weer wegkomt.
1: Ja, dat heb je wel gedaan.
0: Met angst en beem kon je binnen en naast de schoenen ga je er weer in.
2: Maar dan moet je nog wel even van het hart lukken, Jeroen, of niet?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, we zijn denk ik, we zijn bijna, volgend jaar zijn we 15 jaar, organiseren we Speedway in Veenoord.
2: Ja. Ja,
1: dat doen we dan met z'n drieën en dan de hele club erbij.
2: In deze samenstelling.
1: Deze samenstelling, ja. En, maar ik denk dat we wel klaar zijn voor de volgende stap. En de volgende stap is dat we toch eigenlijk wel een keer een EK of een WK binnen moeten halen.
2: Oh, ja.
1: En daar zijn we al een poosje achter de schermen mee bezig. Maar ja, dat kost geld. Dus, en er zijn best nog wel wat bedrijven in Veenoord of om Veenoord en gemeente Emmen die ons vast daar wel in kunnen ondersteunen. Dus die gaan we ook wel opzoeken, maar ze mogen ze natuurlijk ook altijd melden. Dat wordt allemaal wat makkelijker.
2: Ja, dat liep me
1: hoe makkelijker het wordt voor ons.
2: Je krijgt natuurlijk wel heel veel publiciteit door hem heen dan.
1: Ja. Klopt. Ik denk niet dat er zo 1, 2, 3 bij de eerste wedstrijd dat er direct heel veel publiek komt. Dat moet groeien. Maar uiteindelijk hebben we wel, als we dan nog, stel dat we dit nog 10 jaar doen, dan willen we toch wel een keer een live uitzending voor de Speedway. Ja. En dat kan gewoon. En waarom in Europa en waarom niet in Nederland? Dus,
2: We hebben wel een gerenommeerde plek inmiddels toch in de Speedway-wereld.
1: Ja, als wij nog elke keer moeten uitleggen dat we twee keer linksom gaan, dan gaat er iets niet goed. Ja, ik word daar wel een beetje moe van soms. Soms moet ik dat weer uitleggen aan mensen van de krant en zo. Ik denk, lees je in, je werk.
2: Ja.
1: Dus we willen graag een keer naar een EK, WK. Voor mij is het bestuur klaar, de vrijwilligers zijn er klaar voor. Voor mij is de Motorbond, die helpt ons ook op de achtergrond. Gemeente Emmen wil ons ook daarbij ondersteunen.
2: Ja.
1: Nou, een beetje...
2: Als wij nog een beetje kunnen bijdragen op deze
1: manier. Bijdragen, ja.
2: De publiciteit te geven.
1: Ja, wij willen er geen dubbeltje beter van worden, want daar gaat het niet om. Het gaat om de sport.
2: Ja.
1: En toevallig zijn wij er met z'n drieën, maar iedereen is belangrijk.
2: En hij denkt van, hoe zit het dan met de Speedway? Dan moet je gewoon volgende week zaterdag gaan kijken.
4: Juist.
2: Bij jullie, s'avonds om 7 uur, hè?
1: Ja, klopt.
2: En wanneer dat komt, kun je misschien nog meer zien, maar...
1: Ja, klopt.
2: Hey, en mensen die denken van, dat kost weer €15 de maand. Jullie hebben ook nog wat weg te geven.
4: Ja, we hebben twee vrijkaartjes weg te geven. Dus voor diegene die als weten wie als vorig jaar de winnaar was, hebben wij twee vrijkaartjes.
2: Ja, en dan kun je het beste denk ik appen. Want dan gaan we kijken. Is het zo gewoon om wie het eerste
0: appt.
2: Het eerste appje wat binnenkomt.
4: Ja hoor.
2: Of wie
0: met een goede antwoord, hè?
2: Wie vorig jaar de golden hebben in Veenoord, bij het Speedway. Als je dat weet, nou appen, kun je twee vrijkoorden winnen. En dan zullen we zorgen dat die persoon even met jou in contact komt.
4: Ja.
2: En dan
4: regelen wij dat.
2: Dan regelen wij dat.
4: Yes.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Dus ongetwijfeld gaan we daar straks nog even vertellen, want er komt vast iemand op binnen. Thank you.

0: in mijn hoofd van de 3J's. Prachtig, mooi, vrolijk plaatje. En er zijn heel wat mensen die doorgeven hem wie de eerste... Ach, wie de eerste winnaar was. Wie de winnaar vorig jaar was. En dat was Nicolai Heeselberg. Maar Gerda Boeying was de eerste die ons appte. Dus hun gegevens zijn bij hem doorgegeven aan de mannen hier. En jij hebt 2 kaarten voor de Speedway in Feyenoord volgende week.
1: Hartstikke mooi, toch?
0: Ja, gefeliciteerd ermee.
1: Die wordt er vast blijven van.
0: En zo komt u ter Apel. Dat is niet heel ver van jullie weg, dus nee, dat is mooi.
1: In ter Apel hebben ze ook traditie met racen en zo. De overracing hebben ze door. Mm-hmm. Dus daar kunnen ze ook wel racen. Weer op een andere manier. Geen ook alleen zo trouwens. Goed. Jongens, we zijn al bijna toe aan het laatste rondje. Het laatste rondje, dat zijn 3 platen die de club die bij ons te gast is mag goed zoeken. En dat zijn dan vaak wel platen die op de een of andere manier wat hebben met die vereniging. Of met wat ze doet. Of, maar kan ook weer gewoon omdat je ze mooi vindt. Maakt niet uit. Jeroen, wat hebben jullie voor 3 platen moeten keuzen?
2: Nou, eentje van normaal volgens mij, de Oerendaad. Ja. Nou, dat volgens mij hoeft dat niet uit te leggen, Oerendaad.
1: Nee.
2: De tweede is Easy Deasy volgens mij.
1: Ja.
2: Nou, voor mij er zit al een beetje sfeer en beleving en een beetje adrenaline. Dus dat is wel een beetje opzwemend. Ja. Nou, dat hoort ook bij onze sport. En de laatste is, daar kwam een poosje geleden achter. Dat is eigenlijk het clublied van de Chicago Bulls. Maar dat deuntje wordt eigenlijk gebruikt altijd bij de Grand Prix. Voor de semifinales. Ook om een beetje een bepaalde sfeer te creëren. Dus dat hebben wij ook wel overgenomen.
1: Ik hoorde net iemand zeggen, als ik dat hoor, dat ik kippenvel daar.
2: Ja, huh? Ja, we gaan over 2 weken. En dan over 2 weken zitten we weer ook in Polen met Arnold. En dan gaan we dat voor de laatste Grand Prix Speedway. En, dus dan horen we dat liedje wel weer. Dus dan krijgen we inderdaad een beetje kippenvel. Ja.
0: Echt het spanningsmoment vlak voor de wedstrijd.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Mooi.
1: Nou, hartstikke mooi. Het laatste rondje van Stichting Speedway Veenhoord.
3: Ik zeg oeh. Ik zeg ah.

0: Elkenhooi.
1: Het laatste rondje was dit van de Stichting Speedway Feyenoord. En het nummer Sirius, wat ik net gehoord heb. Er waren inderdaad jongens die lukten gewoon zien. Ik kreeg kippenvellen daarop. Maar dit nummer waar al die draait. Het intro met name als dan de finale is. En dan die motor die stelt zich op. En dan wordt de adrenaline opbouwd natuurlijk.
2: Ja.
1: En dan giet los. En dan giet er ook wat los.
2: Maar over opstelden gesproken. Voor de mensen die thuis bij de televisie zitten. Dan alle mannen staan hier tegenover ons. Want die ben natuurlijk nou het allerzenuwachtigst. Toch?
1: Ja.
3: Zeker.
1: Ik moet wel zeggen dat de meeste spanning is er wel af nou, vergelijking met Van Murk.
2: Ja, maar die uitslag komt nou.
1: Ja, de uitslag. Nou, dat worden ze goed verzinnen.
2: Een aantal onderdelen wisten jullie al.
1: Ja, maar dat je geen golden helm hebt.
4: Die moeten we een hoop halen.
5: Die was ook gestolen, toch?
4: Ja.
1: Oh ja, ja. Oh, dat,
2: oh, dat hebben jullie dan.
1: Oh, diezelfde. Oh.
2: Goed. De club al hier in 1A4 hebben we beloond met een 8,2. Het clublied ook een 8,2 en de culturele bijdrage een 8,3. Voor de quiz hadden jullie 7 punten, dus dat is een 7. In het Sunnegie een 8,5. Het Sjoen een 12,1. Hey, hey, hey, hey. Maar dat ging als een tierenlier. Van het hart een 8, het laatste rondje een 8,5. En dat tellen we allemaal bij elkaar op. En dan komen we op een totaalscore van... 68,8. En dat is voorlopig de eerste plek. Maar ja, er zijn nog maar 2 verenigingen West dit seizoen. Dus het is de vraag of dat zo blijft.
4: Maar de lat ligt hoog, hè? De lat ligt hoog.
2: De lat ligt inderdaad hoog.
1: En ik moet nog zien of er nog met een club overeen komt.
4: Nou ja, komt graag weer.
2: Ja, dat is ook de bedoeling dat je dan weer komt.
1: Als het als er geen vereniging, maar we doen tot de kerst, dacht ik.
2: Ja.
1: Tot de kerst is dus deze ronde. En wie dan nog niet, als er geen club overeind gewoon is, dan hebben jullie de Hemelstreetbokaal winnen. Dan word je, dan hoop je dat je dan een keer weer komt.
2: Dus vanaf nu elke zaterdag Hemelstreet lusten om te kijken of jullie op 1 blijven staan. En nou, wij vonden het hartstikke mooi dat jullie hier deze week langskwamen om heel veel gezelligheid ook te brengen. Wij danken David van der Spoel die de productie voor ons deed en Martin Vuller voor techniek.
1: En in verduidelijkheid, volgende week zaterdag 19 september om 7 uur, hè? Iets eerder geweest, denk ik.
4: Dat is wel handig.
1: Dat is wel handig. Ja. Allemaal naar Veenoord toe, naar het sportpark door, is de speedwaybaan. En dan kun je kijken wie de golden held moet winnen.
2: Ja.
1: Het wordt vast hartstikke mooi. Leonie, bedankt. Fijn dat je 10 jaar lang naast mij zat te praten. Ik hoop dat je nog heel lang volhoudt.
2: Ja, dat hoop ik ook. Ja. En dat geldt ook voor jou, Harm Dijkstra. Ja, dankjewel. En volgende week hebben wij projectkoor For Each Other hier. En dan gaan we kijken hoe die het er weer van afbrengen.
1: En zometeen zit Margriet Benak hier voor Casata.
2: Ja, en wij gaan eruit met Kiki Dee en I've Got The Music In Me.
1: Bedankt.

0: beste.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: De bladeren vallen en de...

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Design en Outlet Ochtroep.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor Staar, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden. Ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. En medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
14: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
9: Aan tafel!
18: Zo.
19: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
18: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
19: Heb je een nieuwe vriend, oma?
18: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
20: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
21: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
22: Dus jij wil naar Egypte?
23: Ja, met NAV.
22: En waarom NAV?
23: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
22: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
23: Tuurlijk.
22: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
23: Jazeker.
22: Cairo en de piramide?
23: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
22: Top, ik ga mee.
23: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
25: Appetito.
24: Appetito.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
28: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
24: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
28: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Radio Drenthe.
29: Casata.
11: Met Margriet Benak.
30: Goedemiddag allemaal, het is zaterdag 12 september 2026. Fijn dat je weer luistert naar Casata. En dat is vandaag aflevering 1342. Met straks de lonesome cowboy van de Drentse Staten, Henk Emmens. Die als gedeputeerde de klus mag afmaken, maar zonder zijn partij, de BBB. Die hem als een baksteen liet vallen of zelfs een dolk in zijn rug stak. Een taaie klus straks? Of toch niet? We gaan het zo horen. Schrijfster Patricia Snel die geeft honderden anonieme weeskinderen van Veenhuizen hun naam terug, dankzij een heel bijzonder initiatief. En we duiken in de 35-jarige geschiedenis van het gerenommeerde muziekcafé De Amer, waar het jubileumfeest voor de deur staat komend weekend. Het Radio Forum bespreekt het nieuws van de afgelopen week en het Atlas Theater in Emmen bestaat 10 jaar. Maar wat een leuk feestje had moeten worden vandaag is compleet in het water gevallen, tot grote spijt van directeur Machteld van der Werf. Zij is vanmiddag hier in Casata de speciale tafelgast. Dat alles dus straks. Maar eerst krijg je het laatste nieuws uit Drenthe en het weer.
31: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Een melding van een bom legde vannacht het treinverkeer van en naar Assen stil. Een passagier die had gezegd dat er explosieven in de trein zaten, werd op het station gearresteerd. Een explosievenspeurder kamde de trein uit terwijl het stationsgebied werd afgezet. Tussen 11:30 en iets na 2:00 vannacht reden er geen treinen en bussen van en naar Assen. Een bom werd niet gevonden. Een woonboerderij aan de Nuisveen in Borger is vannacht afgebrand. Meerdere brandweerkorpsen kwamen in actie. Ook werd een naastgelegen sportschool nat gehouden om te voorkomen dat het vuur oversloeg. De sportschool werd ontruimd. Getuigen hoorden meerdere knallen. Volgens de brandweer is er vooralsnog geen aanwijzing dat er asbest is vrijgekomen. Wel is er een NL-alert verstuurd. Vanochtend vroeg was het vuur gedoofd. FC Emmen heeft de uitstekende vorm van het begin van het seizoen gisteravond geen vervolg weten te geven. Op eigen veld lieten de Emmenaren hun kansen onbenut, waarna de Graafschap er met de 3 punten vandoor ging. 2-1. Door de nederlaag valt FC Emmen terug naar een 5e plek op de ranglijst. Volgende week kunnen de Emmenaren zich revancheren, uit bij FC Eindhoven. Zwartrijders die dreigen met agressie worden op de Vechtdallijn niet meer beboet. Dat staat in een interne memo van vervoersbedrijf Arriva. die in handen is van RTL Nieuws. Conducteurs en boa's krijgen de opdracht zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan, uit vrees voor hun veiligheid. Het aantal ernstige incidenten op de lijn tussen Emmen en Zwolle steeg vorig jaar van 29 naar 51. Het gaat onder meer om geweld, vandalisme en het bespugen van personeel. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
0: Ja, en als je het weer zegt, dan zeg je Gert Voerman. Goedemiddag, Gert.
2: Goedemiddag, Margriet.
0: We kunnen nog een beetje genieten vandaag en morgen komt het schip met zure appels langs, of niet?
2: Ja, de meeste zure appelen die komen komende nacht, dus dat scheelt weer.
0: Oh, daar liggen we te slapen als het goed is.
2: Ja, daarom hebben we er minder last van. En vanochtend, je zei het al, vandaag een redelijke dag. Vanochtend bijvoorbeeld in Eeldoorn weer 3 uur zon. In Dieveren stond de thermometer op 18,7. Heiken 19,5. Het is rustig. Nou, vanmiddag ook af en toe zon. Ook bewolking. Het wisselt elkaar wat af. Het blijft droog. Temperatuur nou 20, misschien 21 graden vanmiddag. Maar het geleidelijk aan begint wel de wind toe te nemen. Er komt een zuidwestenwind te staan. Een matige zuidwestenwind. Dit heeft met de front te maken. Vanavond neemt de bewolking toe. Ergens rond de klok van 8 tot 9 schat ik in het begin in het noordwesten wat te regenen. En die regen breidt zich naar het oosten uit. En dan een zachte nacht, 16 graden, af en toe regen. Maar morgen ligt dat front over Zuid-Nederland en liggen wij ten noorden ervan. Dus op zich is dat gunstig. Dat betekent dat er morgen zeker droge perioden zijn. Plaatsen er ook een bui. Het is half tot zwaar bewolkt. Temperatuur denk ik morgenmiddag zo'n 20 tot 21 graden. En een matige zuidwestenwind. Dus de meeste regen de komende nacht en morgen meer een plaatselijke bui.
0: Dus even een motorritje kan tussen de buien door.
2: Ja, in jouw geval zal ik dat zeker doen.
0: Ja.
2: En mocht je toevallig de maandag vrij zijn, zou het nog kunnen. Want maandag blijft helemaal droog met 22 graden. Dinsdag beginnen we met zon. Temperatuur loopt op 23, misschien in het zuidoosten 24. Maar wel een toenemende buienkans. En woensdag weer met een paar buien, dan met 20 graden.
0: Maar we hebben wel eens hele mooie septembermaanden. Heel zonnig. Zit dat nog een beetje in het verschiet, Gert? Of kunnen we dat wel vergeten? Zijn we al verwend geweest?
2: Nou, we zijn zeker verwend geweest. Dus wat dat betreft kun je het bijna niet meer over treffen, als ik het zo mag zeggen. Maar er zijn hele voorzichtige aanwijzingen, maar dat is nog wel helemaal in het weg, hoor. Dat zeg maar na volgende week er wat meer hoge drukgebieden gaan ontstaan en ons meer gaan beïnvloeden. En dat zou een stabilisering op kunnen leveren. Maar ja, dan leef je wel een dikke week verder.
0: Ja.
2: En dat is wel heel eind.
0: We gaan het zien. De
2: aanwijzing is dat het wel steeds in.
0: Er is hoop, zeg maar.
2: Er is hoop.
0: Goed
2: aan
0: zo.
2: De horizon.
0: Gert Voerman, dankjewel. Fijn weekend.
2: Ja, geniet ervan.
0: Meer nieuws kun je lezen op onze website rtvdrenthe.nl of op onze app. En anders vanavond natuurlijk om 5 uur weer te zien bij TV Drenthe.
11: Radio Drenthe.
3: Casata.
11: Met Margriet Benak.

0: Ja, het zijn roerige tijden in het Drentse provinciebestuur. En dat is toch vooral te wijten aan gedoe binnen de grootste partij, de BBB, de Boerburgerbeweging, waarvan gedeputeerden komen en ook weer gaan. Nou, voor de zomer ging het weer mis. De vers ingevlogen BBB-gedeputeerde Henk Emmens, die kreeg 1 juli het deksel op de neus van zijn eigen partij vanwege zijn stikstofplannen voor Drenthe, toekomstgericht landelijk gebied. Drenthe heet dat dan. De partij schoot zijn plan af en daarmee ook zijn eigen gedeputeerde, stapte uit de coalitie. En dan zou je denken, zo, de coalitie in Drenthe is ontploft. Hoe gaan we nu verder? Nou, dat varkentje werd snel gewassen. Henk Emmens kan door met besturen zonder steun van de BBB, maar met de zegen, jawel, van een ruime meerderheid in de Staten. Maar toch als een lonesome cowboy, zonder partij, in de trojka, met PvdA, VVD en CDA-bestuurders. Nou, hoe gezellig is dat, Henk Emmens? Ooit gedacht dat het zo ver zou komen?
1: Nee, dit was een ontknoping die je van tevoren niet kunt bedenken eigenlijk. Maar ik ben blij dat we er zo voor staan eigenlijk. Echt dat we met Drenthe iets verder moeten doen. En dat er nu een plan voor ligt dat we eindelijk stap vooruit zetten na 7 jaar dat er helemaal niks gebeurt.
0: Ja, nu heb je het al snel over dat stikstofplan. Ja, maar ik wilde even naar die dolk in je rug, waarbij je van je eigen partij afgeschoten werd, zeg maar. En in februari werd je nog op het schild gehezen als kijkers. Hier is onze nieuwe redder in de nood. Ja. Nadat Egbert van Dijk al was vertrokken en later ook nog Gert-Jan Schuinder.
1: Ja, dat klopt allemaal. Ja,
0: het kan zomaar gaan binnen een half jaar, totaal anders.
1: Het kan verkeerden, zei je, Brede Rode.
0: Ja.
1: Dat is ook politiek. Het ene moment is zo, het andere moment is zo. En ik, als bestuurder heb je een andere rol als volksvertegenwoordiger. Dat het heel duidelijk zijn. Dat de fractie een ander standpunt neemt, begrijp ik ook nog wel. Maar het lag zo ver uit elkaar.
0: Ja, het is dualisme in de scherpste zin van het woord.
1: Ja. Dus ik heb op dat punt geen steun van de fractie ervaren. En ook niet vanuit uit landelijk, zeg maar. Dan maak je dit soort keuzes van. Dan ga ik alleen wel verder. En dan moet natuurlijk de staat ook nog wat van vinden. En dat is dus vorige week gebeurd. En ja.
0: Maar je voelde hem al wel aankomen. Je hebt even in de zomervakantie nodig gehad om even goed je knopen te tellen. En de slotsom was, als er steun is, ga ik gewoon door.
1: Ja, ja. Ik denk dat Drenthe echt een stap vooruit moet zetten. Als je de leefbaarheid in beweging wilt houden, dan moet je wat doen. En afwachten is geen optie.
0: Nee.
1: En dan kan je roepen dat de wet niet klopt, of wet niet deugt, of uitvoering niet deugt. Maar je moet wel wat doen. En ik denk dat er nu een plan ligt dat we wel wat kunnen doen.
0: En dan is Henk Emmens de juiste man achter het stuur.
1: Ja, dat vinden de Staten in de meerderheid wel, ja.
0: Nou ja, dat ga ik even vragen aan Rudolf Bos. PvdA lijsttrekker ga ik nu vanuit, want hij komt net van een ledenvergadering in Bijlen, waar men in oneindige wijsheid besloten heeft dat het kan, mag, ja.
2: Ja, nou, ik heb mij verkiesbaar gesteld. Ik heb gezegd, nou, ik wil lijsttrekker zijn voor pro-Drenthe bij de
0: Pro. Nu PvdA, straks Pro.
2: En natuurlijk twee fracties, nu nog PvdA en GroenLinks. Maar we werken natuurlijk toe naar die ene beweging. En ik ben enorm vereerd dat inderdaad de leden mij vanochtend dat vertrouwen gegeven hebben.
0: Ja. Kon natuurlijk ook weinig anders na het optreden van jou afgelopen woensdag. Waarbij jij het stokje al overnam van
2: van Hendrikus.
0: Hendrikus Loof. Hendrikus Loof, omdat hij nog in de Lappermand zit. Hendrikus, beterschap, zeg ik
2: dan. Ja, het gaat gelukkig wel met flinke stappen vooruit.
0: Maar jij stond je mannetje achter het katheter.
2: Nou,
0: omdat
2: dank,
0: je toch als PvdA toch even moest uitleggen waarom het met Henk Emmens best kan verder besturen als coalitie?
2: Nou, ik denk dat Henk duidelijk heeft laten zien, en wat hij zojuist ook weer heeft onderstreept, dat we inderdaad wel vooruit moeten. We kunnen niet langer op de handen blijven zitten. We hebben gewoon een realiteit dat we richting vergunningverlening moeten.
0: Ja, dan hebben we het over de stikstofplannen. Hè?
2: Dan hebben we het over de stikstofplannen. En ik denk dat in dit stadium, Henk heeft dit plan feitelijk overgenomen van Gert-Jan Schuinder.
0: Ja.
2: Heeft dat verder gebracht. En ik denk dat er een duidelijke geluid is geweest op 1 juli.
0: Ja, meerderheid van de Staten staat erachter.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, en dat is.
0: En dan maar zonder de BBB.
2: Nou, we hebben te maken met een democratie. En dit is hoe de democratie hoort te werken. Er is een meerderheid. Maar dat betekent niet dat we, zullen we zeggen, de minderheid uit het oog moeten verliezen. Hè. Dus,
0: Nee, zeker niet. En straks al helemaal niet. Want de uitgestoken hand, dat heb ik wel 10 keer gehoord afgelopen woensdag, die moet wel vastgepakt worden. Willen jullie met een college van 11 zetels van de 43 toch nog iets voor elkaar bakken?
2: Ja, nou goed, dat is natuurlijk een enorme uitdaging. We hebben op 26 augustus met alle fracties gesprekken gevoerd. Ook heel constructief.
0: Ja.
2: We zijn ook blij dat we niet alleen zelf de uitgestoken hand toereiken, maar ook vanuit het college wordt dat gedaan. En ik zie ook duidelijk dat er in ieder geval een duidelijke constructieve oppositie is die graag die uitgestoken hand vastpakt.
0: Ja, maar soms beleiden mensen met de mond toch. Hè, nu, afgelopen woensdag, wat dan later in de praktijk niet gebeurt. Maar we gaan het zien, maar ik wil even van jou weten, want jij loopt ook al toch, ondanks jouw jeugdige leeftijd, al heel lang mee in Provinciale Staten, al vanaf 2015.
2: Ja.
0: Heb jij het ooit zo zout gegeten als dat het nu is? In de provincie?
2: Ja, ik heb natuurlijk wel het een en ander meegemaakt in die 11,5 jaar dat ik nu meeloop.
0: Ja, maar, met bijvoorbeeld Art van der Tuk die weg moest.
2: Ja, dat was natuurlijk ook geen prettige episode in.
0: Nee, maar dit is wel even een tandje erger met de derde gedeputeerde van de BBB die dreigde via de zijdeur af te gaan.
2: Nou, het is een uitdagende periode. Als ik dat vergelijk met de voorgaande twee periodes dat ik in Provinciale Staten mocht zitten.
0: Ja.
2: Is dit wel een hele
0: uitdaging. Zo erg is het nog niet geweest.
2: Nou, erg, ik wil niet zeggen erg. Ik bedoel, dit is nogmaals, dit hoort bij een gezonde democratie. Ja. Dat je af en toe flink van mening verschilt.
0: Ja.
2: Ik sta er in ieder geval voor dat we wel blijven praten met elkaar. Dat we bruggen gaan bouwen en ook dat we kijken welke oplossingen zijn er. Wat kan er dan wel?
0: Okay. Daar gaan we zo verder over praten. Want dan denk ik van, er moeten dus aardig wat bruggen gebouwd worden. Er moeten heel wat kopjes koffie gedronken worden. Wil je met een college van 11 zetels. Want Henk Emmers zit dan als vierde gedeputeerde. De vierde man erbij.
1: De vierde macht hebben ze het over, hè?
0: Ja, de vierde macht is wat anders dan de vierde man. Maar okay, als jij het de vierde macht wil noemen, prima. Want het is gevaarlijk, hè, de vierde macht. Gaan we het zo over hebben hoeveel kopjes koffie je dan moet drinken. En ja, dat je dan toch ook een motie van wantrouwen krijgt. Die hing in de lucht. Die is trouwens afgewezen. Er was geen meerderheid voor. Maar die krijg je toch, Henk Emmers. Ja. Mede van je eigen ex-partijgenoten. En dan ook nog het voltallige college van GS. Wat dan een motie van wantrouwen aan de broek dreigde te krijgen. Maar die werd natuurlijk ook weggestemd. Maar het is wel een teken aan de wand. Maar eerst gaan we even naar onze speciale tafelgast. Die ook moeilijke tijden door moet. Terwijl ze eigenlijk dacht, goh, wat een leuk feestelijk weekend gaan we hebben daar bij het Atlas Theater in Emmen. Want we bestaan 10 jaar.
3: Ja.
0: En er is ook nog de culturele aftrap met het Uitfestival in het centrum van Emmen.
3: Zeker.
0: En dan heb ik het over de speciale tafelgast Machteld van der Werf. Want Machteld, het is allemaal in het water gevallen. Ja, vertel even, wat is er misgegaan?
3: Sinds de afgelopen 2 dagen.
0: Ja.
3: Ja, we hebben de nacht van woensdag op donderdag te maken gekregen met een forse waterschade in het Atlas Theater. En dat is, ze gaan centreren rondom de grote zaal.
0: Je liet net even aan mij en de gasten en aan de technicus een filmpje zien.
3: Nou, ik zal in alle eerlijkheid zeggen, ik kreeg een filmpje doorgestuurd. In eerste instantie vanuit TD, onze technische dienst. Met daarbij de grote zaal, waarbij allemaal water vanuit de nok naar beneden is gevallen. Op de balkons, in de zalen, de stoelen, alles erop en eraan.
0: Alle heil kwam van boven.
3: Ik dacht, dit kan niet, dit is AI. Toch? Tegenwoordig denk je, met het eerste wat je ziet, is het echt of niet? Ik dacht, dit is AI. Ik heb me daar zeker 10 minuten voor nodig gehad om te kunnen realiseren, oh wacht, dit is echt.
0: Het is echt, ja.
3: Want het is echt gaande. Er is een grote leiding geknapt in de nok van het gebouw. En ja, water kruipt waar het gaan kan. Dus dat is met grote hoeveelheden naar beneden gekomen. En heeft inmiddels verschillende verdiepingen daarin meegenomen. Dus wij zijn afgelopen dagen met een groot aantal gespecialiseerde partijen aan de slag geweest om eigenlijk zoveel mogelijk schadebeperking te kunnen toepassen. Dus er is water weggezogen, er zijn allemaal blowers, temperatuur omhoog. Maar ja, wat dit aan schade gaat opleveren op lange termijn, kijk, korte termijn.
0: Maar het water werd even voor alle duidelijkheid uitgestort, ook over alle stoelen.
3: Over de stoelen,
0: theaterstoelen, over de vloeren, tapijt.
3: Kun je je voorstellen, in het theater heb je natuurlijk heel veel isolatiemateriaal. Nou, dat zuigt water, dus dat is indirect zichtbaar. Dat is wel een groot ding, om maar zo te zeggen.
0: Ja, en dan komt het op het meest vervelende moment. Ja, het komt altijd. Het komt nooit altijd.
3: Maar op het goede moment. De timing had beter gekund. Nee,
0: dat had de hele zomervakantie kunnen gebeuren.
3: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
3: Nee, we bestaan 10 jaar dit jaar. En oktober gaan we ons feest vieren. Gaan we hoe dan ook vieren, hoor, Margriet. Maak je geen zorgen. We vinden daar een weg voor. Maar de grote zaal hebben we tot nu toe in ieder geval tot september moeten besluiten. En daar gaan we de dingen verplaatsen. Zo creatief mogelijk zijn om te kijken waar we de dingen die gepland stonden. Zowel qua voorstellingen als ook de zakelijke activiteiten. Want ook die zijn natuurlijk allemaal in de grote zaal gepland. Gaan we kijken of we die op een andere locatie kunnen ja, laten plaatsvinden. En ik moet zeggen, als je het hebt over 10 jaar Atlas, dan, en jij voelt nu op juist op dit soort momenten wat je nou ook hebt opgebouwd in 10 jaar. Want als je kijkt hoeveel mensen er klaarstaan, iedereen, de eerste vraag is: wat kan ik doen om je te helpen? Landelijk gezien, heel veel partijen die met ons meedenken, meekijken, maar ook uit de regio, uit Emmen. Gisteravond hadden we een bijeenkomst, alle culturele partijen die natuurlijk heel veel zin hebben in het Uitfestival. Het Uitfestival gaat overigens gewoon door, hè? Dat is nu gaande. Ga heen naar Emmen, worden fantastische dingen georganiseerd. Het enige kleine smetje hierop is dat de grote zaal dus niet gebruikt kan worden, maar ook dat is allemaal een oplossing.
0: Want wat stond er in de grote zaal, even voor alle duidelijkheid?
3: Er stonden orkesten gepland en koren waar je naar kon kijken, maar er zijn nieuwe locaties voor gevonden. Het wordt vandaag prachtig weer. En, dus dit hebben we kunnen oplossen. En ondertussen het verjaardag van Aatje, onze mascotte Aatje, wordt ook gevierd. Dus kinderen kunnen in de stad sminken, taartjes versieren. Er zijn allerlei optredens. Er is van alles georganiseerd.
0: Maar hoe slecht heb jij geslapen van deze ellende de afgelopen dagen?
3: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat je vol adrenaline staat. Die alle dagen voor. Dus je bent eigenlijk full pool van overleg en overleg. En je gaat door en je gaat door. Dus ik moet zeggen dat we hebben het zo snel en goed onder controle gekregen. In die zin dat je inzicht hebt en dat je de juiste mensen om je heen hebt verzameld. Met echt een groot compliment naar onze technische dienst ook, die echt heel snel geacteerd heeft. Ja. Dan ga je gewoon en dan sta je daar.
0: Ik voelde me al schuldig, want we hadden vorige week afgesproken dat jij op de dag van het Uitfestival hier zou komen om ook lekker gezellig te vertellen over 10 jaar Atlas Theater.
3: Exact. Kan nog steeds, hè?
0: En toen dacht ik van, moet ik haar niet zeggen van, goh, ga vooral met de dweil in de weer, Machteld, want je zult wel nodig zijn. Dus respect dat je hier bent. Ja. En fijn dat je hier bent. En we gaan zo meteen verder praten over 10 jaar Atlas Theater. Yes. Ook over dat verlanglijstje. Vorig jaar, een jaar geleden, meldde je dat je een grote wens had. Dat zou een fijn jubileumcadeau zijn. Nou, het werd uiteindelijk een heel nat jubileumcadeau. En niet dat jubileumcadeau, heb ik begrepen. Gaan we zo meteen over hebben.
3: Nou, graag.
0: Ook nog wat jouw toekomstplannen zijn met het Atlas Theater. Eerst even naar andere problemen. En dat is ook misschien wat dweilen met de kraan open. Of niet, Rudolf Bos van de Partij van de Arbeid? Of valt het mee? Maak ik het nu erger dan het allemaal is?
2: Ja, kijk, het vraagt natuurlijk wel een flinke inspanning om dit in goede banen te leiden.
0: Ja, want overkwam jullie dit nou ineens? Of hadden we dit toch wel lichtelijk voelen aankomen dat de BBB misschien wel heel moeilijk gaan zitten doen over dat toekomstgericht landelijk gebied Drenthe, Henk Emmens, verantwoordelijk gedeputeerde daarvoor?
1: Nou, je gaat van tevoren wel goed nadenken van wat zou er mogelijk kunnen gebeuren. Dit was wel een van de scenario's die in mijn hoofd zat, dat dit zou kunnen gebeuren.
0: En maar dan praat je er toch over aan de voorkant van jongens, je laat me toch niet vallen, hè? Ben hier al een tijd mee bezig. Jullie hebben me ingevlogen.
1: Uiteindelijk is de coalitie, of is de BBB uit de coalitie gestapt. Ze hebben wel tegen het TOGD gestemd, maar dat was dan niet het argument om eruit te stappen. Het argument om eruit te stappen is dat twee coalitiepartijen, het CDA en de PvdA, een amendement hebben
0: afgewezen.
1: Niet hebben ondersteund op de onteigening.
0: Zij wilden dat het op basis van vrijwilligheid blijft. En als het uiteindelijk erop aankomt, niks onteigening, dat moest eruit. Maar ja, er zijn toch partijen die een stokje achter de deur of een dikke stok achter de deur willen houden.
1: Het plan op zich, daar kan je mee eens of niet mee eens zijn. Dat hoeft niet te leiden tot uit de coalitie te stappen. Ik ben nog steeds van mening dat het plan wat voor ligt in de Staten, dat het precies binnen het collegeprogramma paste wat ooit is vastgesteld. De doel was van het vergunningenslot afkomen, staat er letterlijk in. En we gaan niet onteigenen voor stikstof. Staat er ook in. Dus voor mij hebben we ook opgeschreven, we gaan niet onteigenen voor stikstof. Maar als onteigening niet mogelijk is, moet het altijd als instrument, is het wettelijk instrument wat er is, moet er zijn. En ja, dat hebben we opgeschreven. En dat opgeschreven was, moest eruit, dat is eruit gehaald. Vervolgens is het plan dus tegengestemd door de BBB. En dat de PvdA en het CDA hebben tegengestemd door het abonnement. Zijn ze uit de coalitie gestapt?
0: Oh, het is jullie schuld, Rudolf Bos.
2: Ja, goed.
0: Jij hebt het gedaan met jouw partij.
2: Het is natuurlijk een heel makkelijk frame om natuurlijk neer te zetten. Maar zo zit het natuurlijk niet in elkaar. Hè.
0: Nee.
2: Ik denk dat Henk ook terecht zet dat onteigening is gewoon een wettelijk instrument.
0: Ja.
2: En op het moment dat je gaat doen alsof het niet bestaat, dan doe je gewoon aan struis.
0: Je bent eerlijk, je moet het benoemen. Ja. Je hebt dat middel dus, nu eenmaal in de achterzak om te komen tot oplossingen.
2: Ja, en we hebben niet gestemd voor onteigening. Want dat is echt de allerlaatste stap die je zet. Dan moet je eerst de gesprekken hebben. Je hebt allerlei andere alternatieven aan.
0: Maar ik wil niet te veel inhoud nu in op dat TLGD, het stikstofplan voor Drenthe. Maar uiteindelijk is het natuurlijk bezijdende waarheid als je onteigening zegt van, dat gaan we niet doen. Maar later in de praktijk kan het daar toch op neerkomen, zeggen ze, jullie hebben gelogen.
2: Nou ja, ik vind dat je gewoon eerlijk moet zijn over wat er gebeurt en welke wettelijke instrumenten er zijn. Wij hebben dus niet voor onteigening gestemd, maar tegen een abonnement waarvan het CDA en PvdA zeiden, ja, we vinden dit gewoon een slecht argument.
0: Ja, want het amendement wou per se dat onteigening geschrapt werd. Ja. Dat was niet aan de orde, mocht niet gebeuren.
2: En daar hebben ze er ook nog een meerderheid voor gekregen. Dus uiteindelijk zou het eruit gaan. Maar goed, de BBB-fractie voelde daarmee, of gaf in ieder geval aan van ja, daarmee hebben we te weinig vertrouwen.
0: In de coalitiepartners.
2: Kijk, dat kan gevonden worden. Dat hebben we dan ook maar te respecteren. En dan moeten we kijken hoe we vanuit die nieuwe politieke realiteit

0: Nee, het college ontploft niet. Dit was een scenario wat ik al een beetje had, zeker in de loop van de dag wel zag aankomen, dat er iets zou gebeuren.
1: Oh, toen had je al even gesondeerd bij de collegepartners van, hey, mocht het zo gebeuren, ben ik dan nog steeds jullie man?
0: Nou, die vraag is pas gesteld, is pas beantwoord eigenlijk vorige week.
1: Ja.
0: Ik heb het echte standpunt over mijn rol in het college en ook in de Staten pas de eerste week na het reces bekendgemaakt. Ik heb ook gezegd, daar ga ik goed over nadenken. Toen heb ik besloten, ik ga door als onafhankelijk, zeg mijn lidmaatschap op. Want ik denk op die manier een betere bijdrage te kunnen leveren in Drenthe. En dan op te stappen.
1: Ja, opstappen zou niks oplossen.
0: Ja, keuzes hebben consequenties. En sta je achter de consequentie ervan? Ja, ik wel. Ik denk dat dit goed is voor Drenthe.
1: Ja.
0: Of beter is voor Drenthe dan dat er weer een nieuwe opkomt. En alles weer overnieuw gebeurt.
1: Ja.
0: Dat is gewoon niet handig.
1: En je zit ook eigenlijk nog binnen een jaar van de provinciale verkiezingen. Ja. Na de zomer staat toch iedereen een beetje in het standje richting. Hè? Want daarom is Rudolf Bos nu ook lijsttrekker van Pro.
0: Ja. De verkiezingen zijn natuurlijk al begonnen. Zo
1: ja,
0: gaat het ook.
1: Ja. Nou, misschien is daardoor de BBW wel op die manier zo hoog opgesprongen. En hebben er zo'n punt van gemaakt.
0: Ja.
1: Toch?
0: Dat is een afweging die de fractie maakt met landelijk. Ja. En wat ik zeg in het begin ook al ik heb geen contact gehad met landelijk over dit onderwerp. Dus,
1: maar je kreeg een dolk in je rug van je eigen partij. Er was wel even een dingetje voor partijen van prima dat Henk Emmers doorgaat vanwege zijn kennis en kunde. En zijn ervarenheid. Maar dan moet hij wel bedanken voor de BBB. Dat leek me niet zo'n moeilijke opgave, toch?
0: Voor mij heb ik al een stap vooruitgezet door eerst al mijn lidmaatschap op te zeggen.
1: Ja.
0: En daar ook een perspectief over uit heb doen gaan. Want dat hoort er gewoon bij.
1: Anders ja, maar zo'n moeilijke beslissing was dat eigenlijk niet, hè? Als je kijkt hoe ze jou hebben laten vallen.
0: Ik denk dat je als je Drenthe verder vooruit wil hopen en je dat op een bestuurlijke manier wil doen, dan moet je alle smetjes die je dan nog kunt hebben, moet je eraf halen. En dat is lidmaatschap, was daar één van.
1: Ja.
0: Dat hoort er eenmaal bij. En dat, maar, de consequenties van keuzes maken.
1: Ja, maar de vraag is dan wel, Rudolf Bos, wij, collegepartners, zien Henk Emmens wel zitten. We willen door. Drenthe moet bestuurbaar blijven. Bestuurlijke continuïteit, heb ik ook heel vaak gehoord. En we gaan niet op onze handen zitten, er moet nog wel wat gebeuren. Dan is het toch wel heel bijzonder dat op het moment dat Henk Emmens werd ingevlogen op 11 februari, dat er toch aardig wat partijen waren vanuit de oppositie die dachten, nou, die Henk Emmens, moeten we die wel hebben? Die is niet onomstreden. Heeft misschien, voordat hij in Groningen gedeputeerd werd, is ook onder het vergrootglas gelegd. En heeft misschien wel wat stoute dingen gedaan.
2: Ja, maar ik denk dat het duidelijk is dat de collegepartijen CDA, PvdA, VVD... aangenaam verrast waren met de voortvarendheid waarmee Henk een aantal dossiers heeft opgepakt.
1: Mm-hmm.
2: En ook, zou ik zeggen, heeft laten zien dat hij ook voor bestuurlijke keuzes durft te gaan staan.
1: Ja, dat hij wel wat in zijn mars heeft.
2: Ja,
1: en dat er geen duiker is.
2: Nou, ik vind het ook moedig om dan te zeggen, nee, ik sta voor keuzes. En ik denk dat we als collegepartijen ook nu door moeten gaan met staan voor de keuzes die gemaakt worden. Dat hoort ook gewoon bij de politiek. En ik denk dat Drenthe er niet veel aan heeft als we, zou zeggen, nu weer een nieuw blik open zouden trekken met de 7 maanden die nu nog is.
1: Ja, want dat zou ook betekenen dat dan de andere gedeputeerden zouden moeten vertrekken als de coalitie geploft was. Of je moet bij andere partijen steun zoeken voor een gedeputeerde. Maar ik wil even naar die steun van de andere partijen uit de oppositie, die aanvankelijk dachten, nou, Henk Emmens, dat weet ik niet hoor. Is dat nou wel zo'n onomstreden type en is hij nou wel zo goed voor Drenthe? Nou, hoe blij ben je dan dat uiteindelijk de vlag er een half jaar later ineens heel anders bij hangt?
2: Nou, ik denk dat maar goed.
1: Bij D66 bijvoorbeeld.
2: Dat zul je natuurlijk moeten checken bij die partijen zelf. Maar,
1: hebben hem gesteund, want anders kon hij er niet door.
2: Jazeker, en daar is ook alle waardering voor, denk ik. En ik denk ook dat we in de gesprekken die we op 26 augustus met alle partijen hebben gevoerd, maar met name deze partijen die aanvankelijk wellicht wat kritisch waren, maar nu wel hebben gezegd van nee, wij willen verantwoordelijkheid nemen, ook als, zou ik zeggen, constructieve oppositie, om Drenthe bestuurbaar te houden. En dat is uiteindelijk ook het uitgangspunt geweest van het procesvoorstel wat we daarvoor hebben. Tijdens het zomer.
1: Oh, wat klinkt dat allemaal duur, Jan Rudolf. Ja. Procesvoorstel.
2: Ja,
1: ik heb het allemaal gezien.
2: Het
1: allemaal gezien bij de stukken. Jullie hebben lekker met elkaar gepraat. 26 augustus de klap opgegeven.
2: Ja, maar het was wel nodig. Want kijk, dit is de eerste keer dat dit überhaupt is gebeurd in Drenthe.
1: Het is historisch.
2: En toen ik het stokje even van Hendrikus moest overnemen omdat hij in de Lappenmand kwam, toen zei Hendrik,

0: ook tegen mij van ja, weet je, succes. En weet je, echt.
1: Ik heb geen tip voor je, want
0: echt
1: het is
0: fout
1: ook niet...
0: kun je niet doen, want niemand heeft dit gedaan. Dus ja. Ga maar aan de slag.
1: Ja, en, maar het is gelukt.
0: Ja, en toen ik woensdagavond thuis kwam, toen plofte ik op de bank en toen dacht ik, ja, jeetje, het is inderdaad op deze manier gelukt om inderdaad Drenthe wel bestuurbaar te houden.
1: Oké, maar het is de eerste stap is gelukt. Er is een college met 4 gedeputeerden, waarvan eentje PvdA, CDA, VVD en een partijloze gedeputeerde. Maar dan tel ik alle poppetjes bij elkaar op. En dan heb je een mandaat van 11 zetels van de 43. Moet je dan niet geweldig, Henk Emmens, want jij hebt een fractie van 0, moet je dan niet geweldig op eieren lopen en ontzettend veel overleg moeten voeren om fracties mee te krijgen, kopjes koffie drinken?
2: Ja. Ja, ik dacht dat ik meer tijd in mijn agenda zou krijgen. Dat ik ook maandagavond geen fractieoverleg meer heb. Maar ik kreeg het drukker, want ik moet met 14 partijen nu fractieoverleg gaan voeren.
1: Sommigen kun je toch wel overslaan, want de BBB steunt de motie van wantrouwen tegen jou en Forum voor de Democratie.
2: Nee, ik denk ook dat de reden is dat ik dat de hele oppositie ook achter mij is gaan staan, omdat ik met iedereen in gesprek bleef en ging.
1: Okay.
2: En of je nou tegen me stemt of niet of voor me stemt. Ja, iedereen heeft een boodschap te vertellen. Ik ben altijd benieuwd naar die boodschap. En dan doe je dat. Ik deed het al, overleg met iedereen voeren. Dus dat blijven we ook gewoon doen.
1: Er verandert voor jou niet zoveel.
2: Nou ja, je hebt geen automatisch steun voor je plannen. En aan de andere kant, nieuwe plannen maken we ook niet meer. Want het zit een half jaar voor verkiezingen, wat je net ook zei. Dus echt de grote plannen zijn erdoor. Kijk, een van de onderdelen, de consequentie was ook dat de omgevingsvisie wordt uitgesteld. Dus bestuurlijk vind ik dat heel jammer. Volgens tegenwoordigers begrijp ik wel dat je dat doet. Maar bestuurlijk...
1: Als 3 jaar aan gewerkt, maar de fracties wilden toch dat dat opgeschoven werd tot na de verkiezingen.
2: Ja, het is een politiek explosief dossier. En ik denk, we hebben nu heel veel uitvoeringsdingen die nog wel besloten moeten worden door de staten. Dus daar moet je wel kijken, is daar meerderheid voor.
1: Hoe goed ben je in balanceren op het koord?
2: Ligt het nou een groot akkoord is, hoe breed het koord is. Dus dat is heel dun, het wordt moeilijk aan. Als het koord is van een meter breed, Margriet, dan lukt dat nog wel aardig. Hè?
1: Ja, dan kan ik het ook wel, als het koord is van een meter breed.
2: Dat komende tijd ook zien te ervaren. Kijk, ik heb ook eens gezegd van wat de afgelopen 2 maanden in Drenthe is gebeurd. Over 10 jaar staat in de opleiding politicologie aan de Rijksuniversiteit, wordt dit gedoseerd. Wat is daar toen in Drenthe gebeurd? Wat ging er door het hoofd bij meneer Borst en meneer Emmers in die situatie? Ja. Dus er worden complete essays over ons geschreven, Rudolf.
1: Zo.
2: Wat we nu het bestaan nog niet vanaf weten. Dan zullen we zeggen van ja, dat was een grote... Het had een vlok van zwanen. En er was een zwarte zwaan bij en een witte zwaan en dat soort dingen. Dus misschien heel mooi.
1: Maar
2: ja, het is politiek gezien super interessant wat er gebeurt. Ik denk dat de buitenwereld helemaal niet begrijpt wat er gebeurt.
1: Want iedereen volgt wat er in Den Haag gebeurt, waar ze met 66 zetels ook meerderheden moeten gaan zoeken. Moeten shoppen op links en op rechts. Maar Rudolf Bos, een college met 11 zetels. Nou, dat is maar een kwart van de 43 die er zijn. Dus er moet heel wat afgeshopt worden.
0: Ja, dat is de nieuwe politieke realiteit waar wij in beland zijn.
1: En gelukkig duurt het maar een halfjaartje.
0: Ja, maar goed, ik denk dat het wel van belang is om hier ook aan te geven dat het laat ook zien, hè, er is gewoon wel brede steun om dit college gewoon het bestuur toe te vertrouwen van Drenthe. En van daaruit moeten we inderdaad veel kopjes koffie drinken. Het betekent ook niet dat de partijen die afgelopen woensdag steun hebben gegeven voor elk voorstel voor zullen gaan stemmen. Dus we hebben ook gezegd van...
1: Het is geen kat in het bakkie natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk niet, maar dat hoort bij deze unieke situatie. En daarbij hoort ook dat je keer op keer met partijen in gesprek gaat, dat je moet luisteren en af en toe ook gewoon je knopen moet tellen.
1: Ja, goed luisteren. En het is niet meer, wij hebben de macht, dus wij bepalen.
2: Nou, een belangrijk gegeven is dat alle partijen, dus hebben andere woorden voor gebruikt, wel gezegd, op inhoud zullen we alle voorstellen beoordelen. En die inhoud is soms politiek gezien...
1: Beste Henk Emmens, ga je dat nou echt geloven van partijen van de BBB, Forum voor Democratie en PVV, die bijvoorbeeld een motie van wantrouwen tegen jou hebben ingediend en gesteund? Bijvoorbeeld?
2: Ben ik goed van vertrouwen, maar ik ga er echt vanuit, ja.
1: Ja? Oh, dan ben je wel heel naïef, denk ik dan. Maar we gaan het zien. Wat denk jij, Rudolf Bos?
2: Dat ik eigenlijk nooit gebruik, maar ik denk goed van vertrouwen dat een beter woord is dan naïef.
1: Ja, naïef klinkt wat negatiever, denk ik misschien. We gaan het zien, maar wat denk jij, Rudolf Bos? Zo'n BBB krijg je nooit meer ergens mee. Want de verkiezingen staan voor de deur.
0: Nou, dat kan goed zijn, maar dat betekent dat is voor pro net zo. Hè? Wij moeten ook daar anders naar kijken. Maar Ik vind,
1: noemen jullie nou zelf al pro in de Provinciale Staten? Nou, nee, toch? GroenLinks en PvdA?
0: Nee, in de Staten is de realiteit. We zijn gewoon inderdaad twee fracties.
1: Nee, omdat jij zegt
0: wel
1: pro.
0: We werken wel toe naar, zullen we zeggen, één partij.
1: Ja, oké.
0: Ik denk dat dat voor.
1: Want als het PvdA nu ja zegt, moet GroenLinks wel even meedoen. Want anders ligt pro overhoop in Drenthe.
0: Nou, het zou een raar signaal zijn. Ja. Maar wij kunnen natuurlijk niks afdwingen in die zin. Okay. Nee, maar ik denk dat het wel van belang is om met elkaar in gesprek te blijven. Los van wat er, zullen we zeggen, is gebeurd, politiek gezien.
1: Mm-hmm.
0: Daarom hebben we 26 augustus alle partijen gesproken. Dus ja, van BBB.
1: Dat heb je gezegd. Etcetera. Iedereen heeft meegepraat. Maar niet iedereen steunt dit college.
0: Nee, maar dat blijven we dus ook gewoon doen.
1: Goed. Gaat dit goed komen? Gaan jullie het einde van de rit halen, Henk Emmers?
2: Ja.
1: Met het college van twee man en twee vrouw?
2: Ja.
1: Ja?
2: Dat is.
1: Okay. En Rudolf,
0: ja.
1: Bos, jij denkt dat dat de rit uitgezeten wordt?
0: Ja, en op momenten dat er weer gesprekken gevoerd moeten worden, dan doen we dat gewoon overnieuw. Ik heb nu de ervaring wel.
1: Ja.
0: Dus die ga ik dan vanaf nu maar inzetten om dat voor elkaar te krijgen.
1: Het kunnen lange avonden worden, mannen.
0: Ja, dat kan wel.
1: Ja, het kost wel tijd, maar dan heb je ook wat. Ja,
0: maar je krijgt er ook energie van.
1: Oké, nou, wij gaan jullie op de voet volgen. Kijken of er nog weer een enorme hobbel te nemen is. Of dat alles straks gladjes gaat verlopen in het provinciaal bestuur van Drenthe. Ik dank jullie voor de komst. Henk Emmers, veel sterkte en wijsheid gewenst als lonesome coyboy in Drenthe.
2: Ja, wat kan er de muziek draaien vandaag dan? Of,
1: Dat mag je thuis doen, in de auto. Okay. Eerst Cassata uitluisteren natuurlijk. Hè. En Rudolf Bos, lijsttrekker van Pro, maar nu nog PvdA-staatlid. Dank voor jullie komst. Heb een fijn weekend.
0: Dank je.

0: Ja, dat was Raccoon met Freedom. Radio Drenthe. Ja, 2 jaar geleden verscheen van haar hand de historisch roman De Vondeling van Veenhuizen. En uit dat boek van Patricia Snell, over haar heb ik het namelijk, is iets bijzonders voortgekomen, namelijk dat de honderden anonieme weeskinderen van Veenhuizen hun naam terugkrijgen. Dankzij je bijzonder initiatief, wat komende woensdag wordt onthuld. Patricia Snell, welkom in Casata.
1: Dankjewel.
0: En dat initiatief is een
1: wezenmonument, namenmonument voor 2284 kinderen.
0: 2284?
1: Ja, we hebben er 8600 in de kinderkolonie gezeten en daarvan zijn er dus 2284 overleden en op het vierde gesticht anoniem begraven.
0: Vierde gesticht is een begraafplaats.
1: Is een begraafplaats van Veenhuizen. Is ook een algemene begraafplaats inmiddels natuurlijk. Maar officieel is die al 2 eeuwen oud. Ja. Bijna 2 eeuwen.
0: En met zo'n monument geef je die kinderen hun naam terug.
1: Je eert hun tragische afloop, hun geschiedenis. Je haalt ze uit de anonimiteit en je eert ze op die manier. En het mooie is dat de burgemeester het onthult en het Van Baarle trio dus komt spelen. Want in De Vondeling van Veenhuizen is natuurlijk Karel Muller de hoofdpersoon. Die heb ik genealogisch nagetrokken. En een nazaat daarvan, die speelt in het Van Baarle trio.
0: Ja.
1: Hij is cellist en hij komt spelen. Want het broertje en zusje van Karel Muller, heel toevallig, liggen daar begraven.
0: Ja, en zo heb je het linkje naar verleden en heden opgespoord.
1: Ja, klopt. Want
0: hoe bijzonder is dat?
1: Ja, dat is heel mooi. Want dus de koloniegeschiedenis en justitietijd komt eigenlijk op die manier heel mooi bij elkaar. Want 1,5 jaar geleden gaf ik een lezing in de penitentiaire inrichting in Veenhuizen. En toen heeft een van die gevangenen, of nee, mag ik niet zeggen, ex-gedetineerde inmiddels, een brief geschreven naar
0: toen nog wel gevangenen, hè?
1: Toen nog wel, ja. Een brief geschreven naar de directeur. En toen werd ik een week later gebeld van, nou, hoe mooi zou het zijn als we die wezen een naam kunnen teruggeven. Wij hebben een werkplaats, we zamelen blikjes en flesjes in. Daar hebben we al een potje van. Nou, uiteindelijk kwam er veel meer geld bij kijken. Dus ik heb ook lopen werven en de provincie.
0: Maar daar gaan we zo meteen over praten.
1: Over
0: hoe dat dan verder tot stand is gekomen. En hoe het zo kwam dat ineens dat zaadje werd geplant voor dat wezenmonument. Maar dat straks, want we gaan eerst naar de speciale tafelgast. En dat is Machteld van der Werf van het Atlas Theater. Die een beetje een waterprobleem heeft. In het theater hebben we net uitgebreid over gesproken hoe niet het heil van boven kwam, maar bakken water, omdat er een leiding was gesprongen daar in het 10-jarige Atlas Theater. Je zou wel denken, Machteld van der Werf, hoe kan dat zo'n leiding na 10 jaar springt? Het is niet oud.
2: Nee,
0: wat is gebeurd? Wat is de oorzaak?
2: Dat zijn we natuurlijk druk aan het onderzoeken nu. Ja. Daar kan ik eigenlijk geen uitspraken over doen.
0: Dat kan maar zo weer gebeuren, denk je dan?
2: Geen idee.
0: Geen idee.
2: Kan je er geen antwoord op geven?
0: Nee. Jij zit nog geen 10 jaar bij het Atlas Theater. Maar eigenlijk bijna wel, hè? Want je bent 1 maart 2017 begonnen bij het Atlas Theater. Je kwam van De Klinkert in Winschoten. En toen het Atlas Theater vrijkwam, omdat Geert-Jan Vierkant, of zei ik net verkeerd om?
2: Jan-Geert Vierkant.
0: Jan-Geert Vierkant, net andersom, al vrij snel vertrok, dacht je van, Emmen, Atlas Theater, fonkelnieuw, daar wil ik heen.
2: Dat is mooi. Ja, dat is mooi. In Winschoten had ik natuurlijk de opbouw van het theater ook daar helemaal begeleid. Vanuit de programmering en vanuit marketing toen nog. En uiteindelijk ben ik daar dus ook directeur geworden. En toen ik gevraagd werd voor het Atlas Theater, nou, toen ik voor het eerst in die zaal stond, toen dacht ik, nou, zo'n groot theater als dit is natuurlijk gewoon een ontzettend mooie schouwburg eigenlijk, wat in het Emmen staat.
0: Want hoe groot is die zaal?
2: Ja, we hebben een zaal van 800 stoelen en een zaal van 300. Maar die is ook multifunctioneel inzetbaar, dus dan kun je ook hele grote partijen.
0: Ja, kunnen wel 1000 man in, hè, als
2: precies,
0: het moet.
2: Ja, dan kan je echt mooie feestjes geven.
0: Je haalt alles eruit en dan heb je plek voor 1000
2: ja,
0: man.
2: Ja, zeker.
0: Maar wat maakt het Atlas Theater in Emmen bijzonder ten opzichte van die in Assen, de Nieuwe Kook, of Ochtrop in Meppel, wat nu in verbouwing zit, of de Tamboer? Wat maakt Atlas speciaal?
2: Ja, wat ik mooi vind, en ik denk wat we met name de afgelopen 10 jaar natuurlijk ook terug kunnen zien, is dat Atlas Theater helemaal onderdeel is geworden van Emmen en de omgeving. Want als je als nieuw theater start, dan moet je publiek nog vinden. Het publiek heeft ons inmiddels gevonden. Artiesten komen graag.
0: Hij was natuurlijk wel al meer dan 50 jaar de muzeval geweest.
2: Ja, de muzeval stond eerder.
0: Een totaal ander verhaal.
2: Dat klopt. Het is eigenlijk niet vergelijkbaar qua theater wat daar natuurlijk stond. Hoewel het echt ook een ontzettend mooie charme heeft gehad altijd. En daar heel veel mooie optredens hebben plaatsgevonden. Alleen dit is gewoon een heel groot, modern, nieuw theater. Met alle nieuwste technieken die je maar kunt voorstellen. Dus alles is... mooi voor elkaar.
0: Ja. En, maar dan moeten de mensen wel de weg er naartoe vinden. Hè?
2: Ja, zeker, zeker. Maar toen ik kwam werken bij het Atlas Theater... was de opdracht, joh, als jij 45.000 bezoekers kunt trekken naar het Atlas... in een periode van 3 jaar, daarmee met die opdracht werd ik op pad gestuurd. De muzeval ter vergelijking had er 27.000.
0: Mm-hmm. Dus al bijna het dubbele, zeg maar.
2: Ja, zeker. Maar als je dan nu kijkt naar... en dan heb ik het alleen nog maar over theaterproducties. Hè, want we doen natuurlijk veel meer dan alleen maar voorstellingen laten zien. Maar gaan we dus nu al de 80.000 voorbij aan theaterbezoekers.
0: Oh,
2: en dan komt nog over
0: wat een onderschatting.
2: Ja, nou ja. Zo mooi is het dus, ja. Nee, voor ons is dat echt ontzettend goed gegaan natuurlijk afgelopen jaren. Maar ik benoem niet voor niks alleen... ik heb nu over de professionele, maar we hebben natuurlijk ook heel... gezelschap aan amateurverenigingen, dansgezelschappen, koren... mensen uit de omgeving die van amateur steeds meer naar het professionele gaan.
0: Dus als je alles bij elkaar optelt wat jaarlijks dan voet over de drempel zet... bij het Atlas Theater, waar komen we dan op uit?
2: Wel op 140.000.
0: Nou, moet je nagaan.
2: Ja, dus dat is ontzettend...
0: Okay. En daar is het theater op berekend?
2: Nou ja, we lopen nu tegen een aantal dingen aan. Wat een goede vraag, leuk bruggetje. Ja, jij zei het al in de inleiding. We staan dit jaar 10 jaar en ik heb even gegrapt naar de politiek. Ook jongens, wat zou het een mooi jubileum cadeau zijn... als wij een mooie verbouwing kunnen realiseren in het Atlas Theater. Want wij lopen echt tegen een aantal dingen aan. Het heeft te maken met de ingang die eigenlijk aan de zijkant...
0: Ja.
2: plaatsvindt. En
0: ik sta hier voor het theater, waar moet ik heen?
2: Ja, exact. Dus qua zichtbaarheid zitten we een beetje aan de zijkant. Terwijl het een heel mooi groot gebouw is en fantastisch architectonisch gezien. Maar ook binnen, want eigenlijk zodra je uit de zaal loopt... loop je rechtstreeks op een, ik denk dat hij 35 meter lang is... een garderobe af, waarmee je eigenlijk tegen de mensen zegt... jongens, het was gezellig, maar ga lekker naar huis. En daar wil je natuurlijk eigenlijk gewoon een mooi horecaplein hebben... waar mensen nog even kunnen napraten over de voorstelling, kunnen nagenieten. Ja. Dus ik heb zo mijn wensen... in de afgelopen 10 jaar eventjes opgezoomd. Hebben er mooie tekeningen voor gemaakt. Gepresenteerd bij de gemeente in 2024 voor het eerst al trouwens.
0: En tot nu toe?
2: Om een beetje mee te nemen in de dingen. En ik moet zeggen dat... maar heel veel mensen begrijpen het. De gemeenteraad die geeft ook terug. Die staat er, die ervaart dezelfde dingen als die ik ze meegeef. Dus mensen begrijpen goed waar ik het over heb. En dat is wel heel mooi.
0: Misschien komt het nog. Gaan we zo over praten.
2: Yes.
0: Wat er nog voor nodig is om ze toch over de streep te trekken. Maar eerst gaan we even naar het Wezenmonument in Veenhuizen. Een heel andere tak van sport. Dat is om... 2484 wezen hun naam terug te geven. Want er was iemand in het gevangen. Welke gevangenis was dat trouwens toen je lezing gaf?
1: Esserheem. Ja,
0: die dacht van, oh wat zielig, allemaal kinderen zonder naam... die er begraven liggen, niemand weet wie ze zijn. Was hij degene die het bedacht,
1: hij was
0: die
1: degene...
0: bedacht het?
1: Nou, ik had zelf het initiatief. Ik zei, wat zou het mooi zijn als we die kinderen een naam terug kunnen geven. Maar dit hele verhaal over die weeskinderen sloeg ook aan bij die gedetineerden. Omdat als die weeskinderen 20 waren, werden ze ontslagen uit de gestichten. En dan kwamen ze terug in een dorp of in de stad. En dan vervielen ze vaak, omdat ze zich toch niet konden redden... tot hun tot oude gewoonten.
0: Ja, diefstal
1: of zwerven of landlopen. Nou, dat was allemaal strafbaar uiteraard. Dus keerden ze vaak weer terug in het tweede gesticht... voor de landlopers en de bedelaars.
0: De strafkolonie.
1: Ja. Nou, dat was dan geen strafkolonie, want dat zat weer in Ommerschans. Maar in Veenhuizen. En dan en dat is natuurlijk met gedetineerden ook zo. Die komen met een strafblad weer in de maatschappij... wil een baan zoeken, krijgen het niet, want ze hebben een strafblad. Wil een woning, kan niet, want ze hebben geen baan. Nou ja, anyway. En dan vervallen ze natuurlijk ook weer in hun oude gewoonte... en keren ze weer terug naar de gevangenis.
0: Dus er was een soort...
1: bruggetje.
0: Ja.
1: Ja, en ik zag ook in hun gezichten... want in het begin dachten ze, dat moet dat wijf uit Amsterdam, kakker... vertellen, kom ze ons wat vertellen. Maar je zag ze heel langzaam, zag je ze zo in dat verhaal gezogen worden. Want ik vertel het gewoon vanuit mijn hart... want ik ben gewoon geraakt door deze geschiedenis...
0: Ja.
1: Punt. En dat gebeurde bij hen ook. En ze waren echt ontroerd. Je zag bij sommige van die hele stevige jongens... toch echt wel tranen in de oog. Of jeetje, van, het heeft mij geraakt, dit verhaal. En ook, terwijl het monument nu is gemaakt... ben ik ook in de gevangenis geweest. En heb ik daar die jongens ontmoet die het hebben ontworpen. Die het maken, die er allemaal bij betrokken zijn. En als je dan ziet wat een... verandering als je mensen ziet en hoort plaatsvindt ook in die gezichten, wat ik dan observeer, is echt heel mooi. Want ik denk, als iedereen gezien en gehoord wordt, dan zou de wereld er een stuk aardiger uitzien, denk ik.
0: Ja, maar ja, goed, ze zitten er niet voor niks.
1: Nee, ze zitten er niet voor niks. Nee, ik praat het ook niet goed. Nee. Nee, zeker niet.
0: Het zijn geen brave broeders.
1: Het zijn zeker geen brave
0: broeders.
1: Maar
0: het doet wel wat met ze.
1: Het doet zeker
0: het raakt
1: wat met ze.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: En ik denk dat daar al alle heling begint, sowieso.
0: Ja, ja. Maar dat Wezenmonument is dus bedacht met een ontwerp van wie? Want hoe komt het eruit te zien?
1: Het is een turfsteekwagen. Dus gewoon zo'n kruiwagen waar ze vroeger turfstenen op neerlegden. En die turfstenen die zijn aan de kopse kanten en de lange zijden zijn ze gegraveerd. En heb ik met Wil Schakman, die heeft de leiding genomen met een groep vrijwilligers.
0: Ja, dat is een historicus die alles weet.
1: Alles
0: van,
1: weet van
0: het
1: Drentsarchief. Ja, dat is ongehoord. Dat is echt de kolonieman in mijn ogen.
0: Ja.
1: En die heeft geholpen.
0: De lopende encyclopedie als het gaat om de kolonie.
1: De encyclopedie. Ja, ja. En met hem, hij zal er waarschijnlijk ook zijn. Hebben we al die namen boven tafel gekregen.
0: Ja, maar die kloppen ook allemaal. Die zijn allemaal geregistreerd. Die weeskinderen die overleden zijn destijds.
1: De maatschappij van
0: 1824.
1: Ja, die hield er een hele strikte administratie op na.
0: Gelukkig
1: maar ja, weet je, het zijn wel mensen. En als ze namen overschrijven bij overlijden of geboorte, dan wil er ook nog wel eens een keer een Jacobus Jacoba worden.
0: Ja.
1: Kijk, daar kunnen we niets aan doen. Maar in principe hebben we ze allemaal boven tafel gekregen.
0: Ja, en een van die nazaten, die dus cello speelt, dat is die Gideon Den Herder, nazaat van Karel Muller. Wat vindt die daar nou van dan, dat dit monument er komt?
1: Ja, prachtig.
0: Zoveel jaren na dato.
1: Ja, nou ja, eerst heb ik hem natuurlijk net na de onthul, of hoe heet het? Hoe noem je dat? Dat het boek uitkwam.
0: Ja.
1: Heb ik hem via genealogisch getraceerd. En gezegd van ja, ik vind dat ik dat verhaal aan jullie familie terug moet geven, voor zover er nazaten zijn, maar dat bleek dus. En dat vond hij heel bijzonder, want zij wisten er niet van. Want ja, 1 op de 16 Nederlanders is nazaat van iemand die in de kolonie heeft gezeten.
0: Ja.
1: 1 miljoen Nederlanders.
0: En je kunt het uitzoeken, maar dat moet je het wel weten of willen weten.
1: Dat is ook nog inderdaad zoiets. Maar hij wilde het wel weten, want ik had meerdere mensen benaderd van die familie. Hij wilde het wel weten. Hij woont toevallig in Amsterdam en ik ook. Dus we hebben elkaar daar ontmoet. En dat werd van een koffertje werd het een lunch. En hij vond het heel bijzonder. Hij heeft het boek aan zijn vader gegeven. Die wist het natuurlijk ook niet. En hij vindt het heel mooi en opent ook met een muziekstuk.
0: Ja, ja. Maar dat dan die weeskinderen de naam terugkrijgen?
1: Ja, dat vindt hij natuurlijk heel mooi. En,
0: ja.
1: en daar zit natuurlijk ook Lize en Willem Muller bij. Dus dat is toch, familie.
0: De familie.
1: Ja,
0: maar dan klinkt het allemaal heel Hosanna. Er was wel even een dingetje in Veenhuizen.
1: Ja.
0: Er waren wat mensen boos en verdrietig.
1: Ja.
0: Want hier was zomaar geld voor. Want hoeveel geld heb je ervoor gekregen?
1: Daar ga ik niks over zeggen. Maar we hebben
0: hier was geld voor en voor de begraafplaats en de vrijwilligers die dat al jaren
1: maar wacht doen. Even, vrijwilliger zegt al
0: als
1: dat
0: niks.
1: Je iets vrijwillig doet, hè?
0: Ja.
1: Dat is al punt 1. Dus dat even vooropgesteld. Ik heb ze vanaf het begin benaderd en gevraagd of zij hun namenlijst met die van mij wilden delen. Van ons, met Wil Schakman.
0: Mm.
1: Dat wilden ze niet.
0: Mm.
1: Toen zei ik, dan ga ik gewoon verder. Ja, en dus weet je, ze zijn er wel bij betrokken, maar ze voelen zich niet gezien. Ze krijgen geen geld. Maar als je weet waar het geld vandaan komt, dan denk ik, ja, ik heb er echt heel erg hard mijn best voor gedaan om gewoon ondernemers in Veenhuizen te benaderen. Mm. We hebben eindeloos we hebben alle wegen bewandeld. Ook gemeentelijk en rijksmonument en weet ik het allemaal.
0: Je hebt op allerlei deuren lopen bonken.
1: Alle deuren, ja nee, want ik ben wat even een pitbull. Dit moeten we proberen te realiseren.
0: Het is gelukt.
1: En het is gelukt. En de meeste mensen, je kan nooit iedereen blij maken, maar de meeste mensen zijn er heel blij mee. En ik denk dat het nogmaals voor de wezen, want het gaat niet om ego, het gaat om de weeskinderen.
0: Ja.
1: Dat heel mooi is, dat de cirkel zich eigenlijk sluit met het Van Baarle trio en zo'n monument.
0: Is het een beetje kinderzinnen?
1: Nou, dat hoor je.
0: Want ik zag dat Mariette Meester ook betrokken was bij de klagers. En die heeft ook een boek geschreven.
1: Die klaagt overal over, heb ik begrepen, van meerdere mensen.
0: Oh.
1: Dus het is helemaal oké.
0: Je hebt koloniekonten, maar je hebt ook klaagkonten. Want mensen in Wilhelminahoort noemen ze koloniekonten. En in Veenhuizen misschien een paar klaagkonten. Ik weet het niet. Het is wel jammer.
1: Ik zit niet in het dorpse geroddel, gelukkig. Want ik zit in Amsterdam.
0: Maar ja, jij doet wel dorpswandelingen met jouw verhaal over de Vondeling van Veenhuizen.
1: Zeker, toch? Er is zelfs een toneelstuk van de Vondeling van Veenhuizen. Dus misschien is het een leuk idee om de handen ineen te slaan. Want we hebben in het verenigingsgebouw afgelopen jaar een paar keer opvoeringen gehad. Ja. Het is echt prachtig om te zien. Dus misschien is dat wel. En het is ook leuk voor kinderen, voor gezinnen.
0: Okay. Atlas Theater, ja. De Nieuwe Kook. Maar even snel, want je gaat ook nog wandelen binnenkort weer.
1: Ja. Volgende week zondag in Veenhuizen vanaf Hotel Bitter en Zoet om 14:00. Ja. En de week later, de 27e, in samenwerking met Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. Om 14:30.
0: Over de Wees van Westerbeek.
1: Over de Wees van Westerbeek. En dan wandelen we door, door het decor van beide romans.
0: Okay. Maar ben jij niet bang dan dat straks die klaagkonten bij de grens van Veenhuizen staan? Die snel, die komt er niet meer in, want met je wandeling...
1: Nee, ik doe het met de lokale gids. Ik ben juist iemand die heel erg de samenwerking opzoekt. Mm-hmm. En ik heb mevrouw meester ook aangesproken van... joh, waarom heb je me niet even benaderd?
0: Want toen is zo lelijk.
1: Doe niet zo lelijk, want we kennen elkaar. Dus je had me gewoon kunnen bellen of via een berichtje kunnen sturen.
0: Weet
1: je,
0: een smetje, vind je? Of heb je zoiets van, ach, laat
1: het
0: gaan?
1: Daar, sorry, ja, mijn ego zit me gewoon niet in de weg. Dus ik heb gewoon nergens last van. Nee, okay. Ik doe gewoon mijn ding en ik kan niet iedereen blij maken. En we zijn met een team, hè. Dus dat ik ben niet de enige die dit doet.
0: Maar het is wel mooi dat het gelukt is. Ik het wezenmonument.
1: Super. Ik denk
0: om
1: dat...
0: 2284 anonieme wezen hun naam terug te geven. Ja. Komende woensdagmiddag gaat het gebeuren.
1: Jee.
0: Burgemeester Klaus Smit doet de onthulling samen met anderen.
1: Nou,
0: ik wens je veel plezier. Ik wens je veel plezier. Dank je wel. Dit was het eerste uur van Cassata. Blijf luisteren. Tot zo bij het vervolg.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk24.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bouw!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
14: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
17: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop
6: Je springt.
19: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af vanaf €990. Swiss sense.
20: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
21: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
22: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
23: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
24: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
28: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
29: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken elkaar weer regelmatig.
30: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
31: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
32: Radio Drenthe.
33: Casata.
32: Met Margriet Benak.
34: Het is dik 7 minuten over 1 geweest. Hoogste tijd voor het tweede en laatste uur van deze Casata-aflevering 1342. En daarin duiken we straks na 2:30 de 35-jarige geschiedenis in van het gerenommeerde muziek- en cultuurpodium De Amer. Dat staat natuurlijk in Amen, want ze staan in de startblokken voor een sprankelend jubileumweekend in en rond het café, waar het volgend weekend zowel binnen- als buitenfeest is. Het Radioforum bespreekt zoals altijd het actuele nieuws van afgelopen week. En het Atlas Theater in Emmen, dat heeft ook een feestje te vieren, namelijk het 10-jarig bestaan. Maar wat een heel leuk, gezellig feest had moeten worden, is een beetje in het water gevallen. Tot grote spijt van directeur Machteld van der Werf. En zij is dit keer voor de speciale tafelgast in Casata. Ja, en er gingen wat grapjes over tafel net al toen ik de gasten voor het Radioforum neerzette. Zoals een waterballet. Hey, je hebt een ballet in huis, het is een waterballet. Of we hebben een nieuw orgel bij het Atlag Theater en dat is...
0: Een waterorgel.
34: Een waterorgel. Ja. Kun je er nog wel om lachen, Machteld, of niet?
1: Zeker, zeker. Dat houdt, ja? Houdt ons positief. Hè? Ja, hartstikke leuk.
34: Je moet blijven lachen, ook al is het natuurlijk ellendig... dat jullie zoveel wateroverlast hebben in de grote zaal. Met man en macht wordt eraan gewerkt om het zo snel mogelijk klaar te krijgen. Maar in ieder geval is in september alles in de grote zaal onmogelijk. En wordt het verplaatst. Hoe zit het trouwens met de mensen die kaartjes hebben? Moeten ze die nu allemaal, gaan die nu allemaal bellen? Van hoe zit het nou? Ik zit
1: liever
34: in de stress.
1: Niet, liever niet. Hoeft niet in actie te komen. Wij zijn echt op een hele creatieve manier bezig om te kijken hoe we dingen kunnen aanpassen. Dus de grote zaal is niet meer beschikbaar. Maar gelukkig de kleine, de Dag van Noorderzaal wel. En dat betekent dat bijvoorbeeld grote uitverkochte zalen, wat muziek betreft, gaan we kijken of we daar een staakconcert van kunnen maken in de kleine zaal. Of ik heb natuurlijk straks Vet van Leer en de Koorhoebe. Het zijn allemaal uitverkochte zalen. Daar moeten we andere datum voor gaan vinden. Dus ik denk dat dat wel plaats gaat vinden. Maar we gaan kijken of naar andere locaties. We proberen er alles aan te doen om in ieder geval de voorstellingen door te kunnen laten gaan. Is het niet nu, dan doen we het later.
34: Ja, om de mensen in ieder geval gerust te stellen, er wordt voor u gezorgd.
1: Zeker.
34: Er wordt naar een oplossing gezorgd.
1: Ja, absoluut.
34: Bel vooral niet.
1: Ja.
34: Ga vooral naar het Uitfestival vanmiddag.
1: Zo is het, Margriet. Zeker.
34: Oké. Okay. Nou, we hadden het net al over jouw verlanglijstje. En vorig jaar had je al aangekondigd, zeker gezien het feit dat het Atlas Theater flink uit het jasje is gegroeid, dat er eens even een nieuwe entree moest komen.
1: Ja.
34: En ook een gezelliger ontvangstzaal op het moment dat je het theater verlaten hebt, dat je nog eens even lekker wil nababbelen onder het genot van een borrel en een borrelnoot. Dat je eigenlijk nu een beetje de tent uitgejaagd wordt door hoe het nu is.
1: Ja, je weet dat zo mooi te formuleren, maar...
34: Het is gewoon helder.
1: Wat je nu ziet als je de zaal uitkomt, zal ik even uitleggen aan jullie nog, is dat je eigenlijk rechtstreeks op de garderobe afkomt lopen, in plaats van dat je daar eigenlijk een heel mooi horecaplein zou willen hebben. Zodat je nog even kunt nagenieten van de voorstelling, en dat je nog even kunt... Nou ja, nog eventjes wat langer de avond kunt verlengen en daar nog even kunt gaan zitten. Ja.
34: Ja. En die garderobe, die moet je eigenlijk aan de achterkant dan hebben. Eerst dat plein, horeca, en dan in de hoek ergens dan... daar gaan we even de jas aan doen en naar huis, nu op dit moment.
1: Ja, toch? De entree en de uitgang zal hetzelfde blijven. Hè? Dus dat betekent dat op het moment dat jij ontvangen wordt, dat je daar je ticketcontrole nog kunt hebben meteen al, in plaats van dat je helemaal naar achter moet. En de garderobe, je doet eerst je lekker je jas uit.
34: Ja,
1: en dan heb je de
34: jas uit,
1: en dan
34: binnen.
1: Ga je natuurlijk de avond lekker beleven.
34: Ja, ja, dus aan
1: dus
34: de voorkant,
1: jas die je als eerste mag je weghangen. En als je er weggaat, is het het laatste wat je weer zal vinden.
34: Juist, ja. Zo bedoel ik het. Dat
1: ja.
34: is de route.
1: Ja, exact,
34: alleen,
1: ja.
34: Jij had al aangegeven, vorig jaar al, dat je dat graag zou willen, dat het een fijn jubileumcadeau zou zijn. De gemeente zou er onderzoek naar doen. De raadsleden staan allemaal in het standje. Het is allemaal prachtig mooi allemaal. Maar waar zit het nou op vast dan? Op het geld?
1: Nee, het zit eigenlijk nergens op vast. Het loopt gewoon nog steeds. Dus ik heb hele mooie tekeningen laten maken. We zijn nu met de architecten bezig om te kijken wat de beste oplossingen kunnen zijn voor de knelproblemen waar we nu tegenaan lopen, voor de knelpunten. En er is eigenlijk een hele mooie situatieschets ontstaan. En,
34: maar ja, die is 2 jaar geleden al ontstaan,
1: ja,
34: zei
1: toen begon het, hè. 2 jaar geleden begon ik al aan te geven, jongens, dit zijn dingen waar we tegenaan lopen. Hoe mooi zou het zijn als... Nou, 2 jaar geleden, het begon eigenlijk al toen ik begon. Jacques d'Ancona, het eerste wat hij tegen mij zei toen hij de drempel overkwam was... Machteld, mooi hoor, zo'n theater, maar deze een entree als dit, dat kan natuurlijk echt niet. Dus die discussies, zeg maar, of de meningen daaromheen, die lopen eigenlijk al wat langer. Maar ik ben sinds 1,5 jaar, 2 jaar, denk ik nu echt wel met de gemeente aan het kijken. Dit is al gebouweigenaar, hè. En ik denk dat nu, na 10 jaar tijd, we bestaan 10 jaar, dat is een heel mooi natuurlijk moment om ook terug te kijken.
34: Mooi sluitstuk misschien van het 10-jarig bestaan.
1: Ja, bijvoorbeeld.
34: Als dat nieuwe gefixt kan worden.
1: Ja, exact. Ja.
0: En je hebt nog een mooie aanleiding.
1: En nu, ja, misschien kunnen we de dingen samenvoegen inderdaad.
0: Ja.
1: Ja. Nou, als we dan toch al aan de slag gaan, laten we dan meteen de verbouwing erachteraan gooien.
34: Het waterballet, dat is in de grote zaal. Daar hoeft verder niks aan. Daar is alles oké. Okay. Ja, behalve dan nu... Dat het allemaal vol met water
1: is
34: zat.
1: Niet, dus het was geen onderdeel van deze plannen inderdaad. Maar goed, als we dan toch gaan verbouwen, ik denk dat je dat bedoelt, hè, dan kunnen we het ook allemaal in één keer. Dat grapten we vorige keer, gisteren ook al eventjes.
34: Elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Ja, we zijn allemaal eerst aan het analyseren van, waar hebben we het nu over? Wat is de schade? Hoe groot is het allemaal? Maar dat de schade groot zal zijn, dat is een understatement.
34: Ja, ja. Ja. Heb je al een idee van het schadebedrag?
1: Nee. Nee joh, we zitten midden in het onderzoek. Ja. En dat is het lastige met water. Dat probeer ik het al een beetje uit te leggen.
34: Ja.
1: Bijvoorbeeld theatertechnische apparatuur. Als dat water overheen komt, dan lijkt het nu alsof alles nog goed is. We hebben het allemaal in aparte compartimenten gezet. We laten het nu drogen. Maar je hebt geen idee of de corrosie kan optreden of iets wat daar
34: dikke blazes erop.
1: We hebben geen idee wat het op langere termijn gaat doen. Het geldt natuurlijk helemaal ook voor alle houten van isolatie. isolatiemateriaal wat erachter zit, houdt heel veel vocht
34: en
1: vast.
34: En de vloer dan, de theatervloer?
1: Ja, de theatervloer, dat is heel positief. Die hebben we net in de zomer hadden we die helemaal geolied. En het voorste gedeelte hadden we in de bledvloer opgelegd. Een echt nieuwe bledvloer. En die lijkt goed te komen. Die lijkt goed te zijn.
0: Maar, maar is de sprinklerinstallatie dan afgegaan?
1: Nee, er is in een nok van het theater.
34: Heb
1: je
34: naar de eerste
1: uur niet
34: geluisterd, Ewout?
0: Dan zat ik in de auto.
1: Betrapt, hè, nu. Betrapt, ja. Nee, in de nok van het theater is er een grote leiding is gedaan. Waarmee eigenlijk liters water naar beneden gaan. Al die verdiepingen door.
0: Oh.
1: En we zijn dus nu met mannenmacht bezig om de afgelopen dagen al om alles te drogen.
34: Ewout, nog even bijgepraat. Luisteraars hebben het alsjeblieft gehoord.
1: Iedereen is erbij.
34: Oké, tot zover het waterbad. Het waterorgel, zoals jij het noemde, Ewout. Als jij naar de toekomst kijkt, want ik had nog even gekeken. Jij wilde graag samen met andere theaters meer jongeren over de vloer.
1: Ja.
34: Er is toen een jongerenpanel gekomen, met steun ook van de provincie Drenthe. Dat is alweer 5 jaar geleden.
1: Ja. Maar bestaat nog steeds.
34: Heeft het wat opgeleverd?
1: Zeker heeft het wat opgeleverd. Het is echt een hele leuke club jongeren inmiddels. Ze bestaan nu uit 14 leden in totaal. En dan heb ik het over in Emmen, want wij zijn ermee doorgegaan.
34: De anderen niet dan? Of weet
1: volgens mij, weet ik eigenlijk niet. Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar wij vonden het belangrijk dat jongeren in ieder geval met ons meedachten. Dus ik ben niet alleen directeur van het theater, maar ook programmeurs. We boeken natuurlijk de artiesten. Dus zij denken met ons mee over welke programmering voor jongeren moeten dan komen te staan. Zij kijken naar onze marketinguitingen bijvoorbeeld. Hè, van, joh, doe je dan wel het juiste? Of moet je op TikTok? Of moet je naar Snapchat? Of moet je andere dingen doen om de aandacht van jongeren te vragen? Ook nu met het Uitfestival werken heel veel jongeren mee om uiteindelijk het feest ook weer hier op te zetten. Dus daar ontstaat wel echt iets leuks.
34: Ja.
1: Neem niet weg dat het lastig is om ook qua programmering echt goede dingen voor jongeren te vinden, waarbij ze 1,5 uur in een stoel zitten en naar het theater gaan kijken. Want
34: en niet even
1: wel een
34: op het schermpje zitten.
1: Precies, precies. Ja, dat is wel waar je nu mee te maken hebt. Dus we zijn ook aan het kijken of in festivalachtige settingen, of hoe kun je ervoor zorgen dat ze niet alleen betrokken raken en mee kunnen denken, maar ook daadwerkelijk met aanraking, cultuur in aanraking
34: komen. In het theater komen.
1: Zeker, ja.
34: Kijkend naar de toekomst, wat staat er nog meer op jouw verlanglijstje? Of is het nu wel even genoeg en first things first?
1: Aan ambitie is geen gebrek inderdaad, heb je net gehoord.
34: Ja.
1: Maar ik denk wat we vooral moeten doen is nieuwsgierig blijven vanuit Atlas Theater. Want je hebt nu 10 jaar erop zitten, we weten hoe het moet. Hè. Dat zou je wel snel denken, dat gaat natuurlijk hartstikke goed. De cijfers zijn ontzettend goed. Maar dat je ook gaat kijken, hoe blijf je toegankelijk? Hoe ga je mee met de wereld die zo verandert? Hoe zorg je
34: vernieuwen.
1: Ja, hoe zorg je ervoor dat je toegankelijk blijft, maar ook dat mensen de wereld verandert. Hè. Mensen veranderen, theater veranderen, dus je er wel op in blijft spelen.
34: Ja, en ik heb het idee dat het toch een beetje traditioneel theatervolk is, en dat je soms ook we moeten verrassen met iets nieuws.
1: Ja, maar dat, geloof me, dat doen we. Dat doen we echt wel. Ja.
34: Okay.
1: Ja, het is beide. Hè. Het zijn twee lijnen die je moet volgen in deze.
34: Ja, ja. Ja. Je moet de traditionelen behagen.
1: Zeker.
34: Maar je moet ook, jong volk verrassen met iets nieuws.
1: Ja, absoluut.
34: Zeg ik het zo. Straks ga je snel naar Emmen voor het Uitfestival.
1: Ja.
34: Zin aan, ondanks de smet op.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in. Want je noemt het al door een smet. En natuurlijk is het een smet. Maar als je kijkt om ons heen. Gisteren hebben we de aftrap bij ons in het Atlas Theater gedaan met 70 culturele partijen. Ik ga het toch even vertellen, want dit vind ik echt heel mooi. We hebben zoveel lieve reacties van iedereen gekregen. Iedereen leeft mee. Maar er kwam iemand met een ontzettend grote tas vol met snoep. Als een soort van, voor de medewerkers, deel het uit. We leven met jullie mee. Iedereen is daar ontzettend mee bezig. En degene die we gisteren hebben ontvangen, organiseren vandaag het Uitfestival. Dus in de hele stad is er van alles te doen op verschillende plekken. Voor alle verschillende doelgroepen ook. Dus ik zou zeggen, ga vooral kijken. We hebben vanavond in het Atlas Theater, want ik heb de grote zaal natuurlijk uitgeschakeld, hebben we nieuwe locaties voor gevonden. Maar we hebben ook nog een dinnershow met Ellen Clark, met Tim Akkerman, die zal optreden. Ik heb een aantal cabaretiers, Atlas Theater trakteert. Het Uitfestival zit in het teken van 10 jaar Atlas. Hebben we een aantal kroegjes, hebben we ook cabaretiers optreden, waaronder Berit Campagne en Marlon Kikke en Bob Komen. Nou, dat zijn echt stand-up comedian. Dus we trakteren de stad op cultuur.
34: Ga cultureel Emmen ontdekken.
1: Doe het.
34: Goed zo. Hoogste tijd voor
2: Cassata,
3: het radioforum.
34: Ja, Machteld van der Werf. Er zijn ook andere zaken die besproken moeten worden. En dat is het nieuws van deze week. En bij deze ben je benoemd nog even tot forumlid, voordat jij naar dat gezellige Uitfestival in Emmen kan afreizen. En verder zitten hier
0: Ewout Klok, regiovoorzitter van de VVD in Drenthe en voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders.
34: Gelukkig u. En daarnaast
4: Marieke Hoekstra van de Statenfractie D66.
34: Je vergeet iets, want ratatata, het is je gelukt. Je bent verkozen tot lijsttrekker van D66. de beoogd opvolger van Andri Kleine Deters, die na jaren politiek handwerk ermee stopt. Klopt. Want jij hebt de verkiezing gewonnen.
4: Zo is het, ja.
34: En hoe blij ben je daarmee?
4: Hartstikke blij en trots en vol verwachting, absoluut. Ja.
34: Ik zag je net al blij en trots allerlei leuke dingen doen met jouw conculega-lijsttrekker.
4: Die is de selfie al gemaakt, Margriet.
34: Rudolf Bos, ja, die ook vanmorgen gekozen is tot lijsttrekker van Pro, terwijl hij nu nog PvdA-statenlid is. Lekker verwarrend allemaal, maar Pro ontstaat door GroenLinks en Partij van de Arbeid, maar nu zijn de partijen in de Staten nog living apart together, zeg maar, op zo'n, hebben een soort latrelatie. Ja. Maar Rudolf is de lijsttrekker voor Pro.
4: Ja.
34: Nou, een beetje gezellig.
4: Indruk, hè? Ja, ik denk dat dat positief is. Ja.
0: En gisteren hebben wij onze lijsttrekker bekendgemaakt.
34: Ja, ratatata.
0: Willemie Meeuwissen.
34: Willemie Meeuwissen. Ja. Dat is wel heel bijzonder, want vaak is een zittende gedeputeerde niet meteen de lijsttrekker. Dan laten ze de kooltjes uit het vuur halen door iemand anders. En dan zeggen ze bij voorbaat, maar dit is onze gedeputeerde kandidaat.
0: Ja.
34: Maar Willemien wel zelf aan de bak.
0: Ja. Gelukkig heeft ze dat elkaar gegeven. En Willemien heeft het echt hartstikke goed gedaan. Zeker de afgelopen periode. Want je had het voor mij het eerste uur, want dat heb ik dan wel weer gehoord. Had je het eerste uur er ook over.
34: De politica tennis nog meteen uit, natuurlijk.
0: Ja, maar misschien schakelde ik te laat in, ik weet het niet. Maar nee, we hebben een hele roerige tijd achter de rug. En Willemien die kwam daar, wat mij betreft, bovendrijven. Met haar tact en haar politiek gevoel om daar de boel toch wel te redden.
34: Oké. Okay. Komen we zo meteen over te spreken, Forumleden. Want we gaan even jullie openingsrondje doen met jullie eigen nieuws. Wat is jouw eigen nieuws, Marieke Hoekstra?
4: Ja, dat is natuurlijk wat we net hebben genoemd. Dat is mijn eigen nieuws, dat ik lijsttrekker ben. Dat we bezig zijn met een heel mooi programma.
34: Dus ik maai het gras voor de voeten weg.
4: Ja, een klein beetje, maar wij zijn.
34: Het zijn geen promopraatjes voor de politieke partijen.
4: Nee,
34: hè?
4: We zijn natuurlijk bezig met een heel mooi programma en een mooie campagne op te zetten. Dus iedereen die zich graag aan wil sluiten en mee wil doen, die roep ik op om zich te melden.
34: Ik zag dat jij ook al druk in de weer was met een of ander filmpje op Instagram om te roepen dat je een bijeenkomst had in Assen. En
4: klopt.
34: Mensen, meld je aan bij D66, bladibla.
4: Ja, tuurlijk.
34: Het grote werven is nu begonnen, heb ik wel
4: gezien.
34: Het
4: hoort er allemaal bij. We willen een groot, sterk team hebben, want we willen ook goed voor de dag komen in de verkiezingen. Dus.
34: Ja, ja. En wat voor vlees heeft men in de kuip met Marieke Hoekstra? Wel een totaal andere stijl dan Andri Kleine Deters, mag ik wel zeggen. Jullie beide dames kennende.
4: Ja, een beetje een andere stijl. Maar goed, ik denk verandering van spijs doet ook eten. Dat is ook prima. Beide hebben eigen kwaliteit.
34: Wie is Marieke Hoekstra? Woonachtig te Eelderwolde, hoe oud, gehuwd?
4: Gehuwd. Twee prachtige puberdochters, zou ik zeggen.
34: Leeftijd?
4: Leeftijd, één van 20 en één van 15.
34: Jij.
4: Mijn leeftijd? Ja, 56.
34: Oh, ik denk, ze walst er snel overheen.
4: Ja, ik dacht, ik ga die leeftijd van die dochters noemen. Dat komt mij veel beter uit.
0: Dat zou je niet zeggen, toch?
34: Ja, nee, zeker niet. En jij stond bovendien ook hoog op de lijst voor de Tweede Kamer.
4: Ja, klopt.
34: Maar omdat ze niet genoeg geshopt hebben uit de lijst voor VAKA, kwam je uiteindelijk toch niet in. En dit is nu je kans om je in de politieke picture te spelen als lijsttrekker voor D66.
4: Ja, dat kwam natuurlijk direct als een heel goed alternatief naar boven van, goh, provincie is ook heel belangrijk. Het heeft ook mijn hart. Daar heb ik ook wel ervaring. Dus het was eigenlijk direct duidelijk, gewoon we starten door met de provincie.
34: Terwijl je eigenlijk met voorkeurstem in de gemeenteraad van Tinalo was gekozen, hè?
4: Ja, maar dat was ik eigenlijk als lijstduwer.
34: Ja.
4: Dus ja, dat is.
34: En ze wilden jou daar, maar toen zei je van, ik heb andere noten op mijn zang.
4: Ja, en die afspraak was ook echt goed van tevoren gemaakt. Dat we zeiden van, goh, ik ben alleen lijstduwer. En daar heb ik me aan gehouden. En daar sta ik ook volledig achter.
34: Ja, ja. Dus vandaar nu lijsttrekker geworden. Ewout Klok, jouw nieuws van deze week.
0: Nou, los van het feit dat ik ook nieuws had kunnen zijn, de uitmarkt in Emmen. Want de cultuur in Drenthe vind ik echt op een hoogstaand niveau op dit moment.
34: Ik heb jou nog nooit zo vereenzelvigd met cultuur, Ewout.
0: Och, man, als je die jongens van Tangerine hoort of Daniel Lohuis. Het is
34: Lohuus,
0: echt,
34: hè?
0: Lohuus, echt geweldig. Ik ben er heel groot fan van.
34: Oké.
0: Okay. Maar mijn nieuws van nu is dat vandaag is begonnen in de wijk het Smaakmakersfestival. En als je dan hebt, want ik ga heel veel boerenprotesten bij langs vanuit mijn rol als voorzitter van de pluimveevereniging, dan zie je dat ook zo'n Smaakmakersfestival in de wijk, in een weiland, daar zit je te eten op stroopakjes met allemaal foodtrucks. En dan krijg je dat landelijke gevoel, dat plattelandsgevoel, wat nou op de tocht staat, krijg je daar helemaal terug.
34: Dat is wel veel gezelliger en gemoedelijker dan zo'n boerenprotest.
0: Oh, nee, maar die zijn ook wel gezellig, hoor.
34: Na afloop.
0: Ja, na afloop. Ook wel gedurende.
34: Met de derde ronde.
0: Ook wel gedurende.
34: Oké, ja. Dus dat is ook het plattelandsbeeld.
0: Ja.
34: Ja, maar dat wordt toch niet aangetast met stikstofplannen op deze manier?
0: Ja,
34: dat
0: natuurlijk. Als je dat
34: niet meer kan.
0: Als je die stikstofplannen doorrekent, dan blijft er geen boer over.
34: Nou, dat, je schetst het nu wel heel dramatisch.
0: Zo dramatisch is het.
34: Oké, we gaan naar Machteld, haar nieuws van deze week.
1: Ja, nou, uitgebreid gaat over het Atlas. Maar wat mij deze week ook wel raakte, is eigenlijk opnieuw het nieuws dat onder jongeren, wat net weer voor jongeren, de leesvaardigheid nog steeds zo laag
34: ja.
1: is.
34: Bedroevend zelfs.
1: Ja, echt waar. En dan hebben we het vaak over de zorg over jongeren, dat ze te veel TikTok kijken. Maar ik denk aan dit soort berichten. Nou ja, ik kom natuurlijk uit cultuur. Ik hecht heel veel waarde aan verhalen. Maar ik denk dat dit wel een hele grote zorg is voor de kinderen en jongeren van tegenwoordig. Van nu.
34: Ja, want wij lazen vroeger veel boeken. Verplicht ook voor de lijst op school. Werden veel voorgelezen. Lazen eigen boekjes. Waar komt dat nou door dat die jongeren ontlezen? Waarschijnlijk door die schermpjes.
1: Ja, toch makkelijk voor andere is. Dingen, denk ik. Ik weet het niet. Ja, aandachtspannen ligt, ik weet het niet.
34: Ja, ja.
1: Het is wel de meest makkelijke uitleg om nu, te geven, natuurlijk.
34: Ja, maar ze hebben natuurlijk veel meer afleiding dan dat wij dat hadden vroeger.
1: En tegelijkertijd is het ook, als je nu kijkt wat voor informatie je tot jezelf kan... Hè, als je hebt zoveel toegang tot informatie, dus in die zin... zou je ook verwachten dat je nog steeds veel kunt lezen. Maar dat gebeurt dus blijkbaar heel weinig.
34: Ja, ja jammer. Of mensen laten zich zelfs voorlezen nu. Hè?
1: Ja.
34: Kunnen hele boeken voorgelezen
1: worden. De leesboeken, ja, zeker.
34: Ja, ja, ja. Goed, we gaan naar het nieuws wat ik heb uitgekozen deze week. Ja, 9-11, gisteren 25 jaar geleden. Even heel kort toch langs jullie alle drie. Waar was jij? Machteld van der Werf, weet je het nog?
1: Ja, ik weet het nog heel goed. Dat is de dag van gisteren. En ik was thuis, waar ik het voor het eerst zag. En ik moet zeggen, toen ik het eerste vliegtuig erin zag vliegen... dacht ik nog, nou, dat is een film. Maar toen het tweede vliegtuig erin zag gaan... toen dacht je, ja, dit is echt... en alle angst daaromheen en alles... ongekend. Het heeft zo'n indruk gemaakt toen op iedereen, denk ik. Ik denk dat iedereen, als je de vraag stelt... goh, waar was jij, wel zou kunnen beantwoorden... wat voor gevoel je op dat moment erbij had en... wat je op dat moment ervaarde, ja.
34: En heb jij dan ook, omdat men zei, er is een... wereld voor 9-11 en een wereld na?
1: Ja, dat denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je, als je met name kijkt naar veiligheid... kijk alleen maar als je nu gaat vliegen. Hm. Tegenwoordig vinden we het heel normaal, hoor. Dat je je schoenen uit moet trekken... en dat je maximaal zoveel hoeveelheid aan millimeters of milliliters mag mee hebben.
34: Je moet heel erg nadenken over wat je in je handtas stopt tegenwoordig.
1: Bijvoorbeeld, ja, maar dat was vroeger natuurlijk niet het geval.
34: Nee.
1: Maar het heeft heel veel impact gehad, ja, zeker.
34: Ja, ja, ja. Ewald Klok. Waar was jij?
0: Ik was aan het werk en voor mij was het eerste bericht... dat er een vliegtuigje in een toren gevlogen was. Mm. Maar toen hoorde je het nieuws al en het WTC. En bij toeval was dat...
34: World Trade Center.
0: Het World Trade Center. Het toeval wilde dat op dat moment een beurs gaande was...
1: Yeah.
0: In het World Trade Center in Utrecht. En daar waren een aantal collega's van mij aan het shoppen. Dus ik denk, wat gebeurt er allemaal? Ben ik naar huis gegaan? Nou ja, toen was het... Wel duidelijk dat het een terroristische aanval was.
1: Ja.
0: Ik zag toevallig gisteren op Nederland 3. Er was een hele mooie documentaire op. En daar filmden ze zeg maar wat er allemaal... Er was ook geen commentaar bij. Je zag wat daar gebeurde. Oh, en nou, die vliegtuigen naar die toren weer in ziet vliegen. Het is wel heel surrealistisch, hoor.
34: Ja, ja, ik dacht ook eerst toen ik het zag van... wat voor rare film zit ik hier naar te kijken.
0: Ja.
34: Ik was in Spanje in Malaga druiven halen in een winkeltje... om naar het hotel te gaan.
1: Oh, echt, ja.
34: En daar kwam weer datzelfde vliegtuig... ook op tv voorbij. En toen heb ik even naar huis gebeld naar mijn moeder... van wat is er aan de hand?
1: Hier, ja.
34: Ja, verschrikkelijk. Wat jij dan, Marieke? Hoe strak herinner jij ervan?
4: Net in dienst bij de NAM en we hadden een hijssessie hier in Drenthe. En ik weet, er kwam iemand binnen en die zei... jullie moeten nu...

0: to ground zero, wat toen nog echt ground zero was.
1: Voelde je ook de dreiging toen nog steeds?
0: Ja, het was waanzinnig hoe bijvoorbeeld op het vliegveld, hoeveel vragen je moest beantwoorden, hoe streng het was. Het was compleet beveiligd allemaal. Ja.
2: En wat mij ook opviel is dat je nou, want dat is dan ook veranderd. Vooral de, en dat werkt dan averechts op zo'n terroristische daad waarschijnlijk. Maar de angst voor het moslim. Voor de moslims is veel groter geworden.
0: Ja, ja. Zeker.
2: En ook de beveiliging, dat is veel strenger geworden. Ja, dus er is wel degelijk wat veranderd.
1: Ja, ja. Helaas. Maar goed, het blijft altijd nog zo onwerkelijk als je het eerste beeld ziet van dat vliegtuig, maar later ook ziet hoe mensen van die enorme wolkenkrabber naar beneden
2: springen. Oh, verschrikkelijk. Dat was gisteren ook. En dan hoor je dat geplop.
0: Ja.
2: En dan zeg je, wat is dat dan? Ze springen gewoon uit die gebouw.
1: En mensen die hun naasten, hun geliefden bellen van, we zien elkaar nooit weer, doe dit en dit. En dit was mijn bericht. En, als ik het nu over heb, krijg ik weer kippenvel. Ja. We gaan even door naar wat anders. De provinciale politiek. We hadden het in het eerste uur er al over. Omdat hier toen PvdA, Rudolf Bos, lijsttrekker ook voor Pro zat. En Henk Emmens, de lonesome cowboy in het college van GS. Ja, ik weet niet. Marieke wou ik zeggen. Machtelt, je hebt er wel wat van meegekregen. Als je dat dan zo aanhoort, die provinciale politiek, wat daar gebeurt. Wat denk je dan?
3: Nou ja, het is gewoon een hele opvallende situatie, op zijn minst gezegd, denk ik.
1: Historisch zelfs, werd
3: er
1: gezegd.
3: Ja, ik denk BBB, wat was het, 2023, won nog natuurlijk volop. En als je dan nu kijkt wat de situatie nu is, is het vrij uniek.
1: Ja.
3: Ik hoor ze wel zeggen beide van, we proberen de politiek draaiende te houden in het Drenthe. We moeten bestuurbaar blijven. Ik denk ook dat het de enige focus is die momenteel belangrijk is.
1: Ja. En wat Klok, jij benoemde net Willem in Meeuwis al even, als zijnde ook iemand als collegelid, als gedeputeerde, die de boel daar ook draaiende wil houden. Hoe kijk jij naar de toestand van Drenthe?
2: Nou, de toestand van Drenthe, kijk, op zich is het wel goed.
1: Wat er allemaal gebeurd is?
2: Een klein politiek weetje is dat een kabinet hier niet kan vallen. Je zit hier gewoon 4 jaar. Ja, het kan wel vallen, maar je zit 4 jaar. Er komen geen nieuwe verkiezingen. Bij de Tweede Kamer heb je tussentijdse verkiezingen. Dus je bent al een jaar overgegaan.
1: Ja, maar je moet opnieuw naar meerderheden gaan zoeken.
2: Dus, ja, maar goed, dat is ook wel een bepaalde spanning. En die is in Drenthe denk ik ook wel te vinden. Dat is niet zo als in de landelijk. Want er zijn geen andere meerderheden als zo in de statenzaal. Maar het blijft natuurlijk wel boeiend. Maar het hele spel wat hier gespeeld is, vind ik wel heel erg bijzonder.
1: Ja, door
2: als je
1: vooral
2: dan ook al kijkt, voor mij hebben we 4 gedeputeerden nu gehad bij BBB.
1: Ja, de eerste die ging netjes via de voordeur omdat hij met pensioen ging. Dat was Jesse Otter. Hm. Maar daarna heb je natuurlijk Egbert van Dijk gehad, die zelf opstapte omdat een andere gedeputeerde hem voor de voeten liep van de BBB. En Gert-Jan Schuinde moest er uiteindelijk uit, omdat hij een akkefietje had met een bedrijf in Vledderveen, waar die niet helemaal shovel had gehandeld, vond men.
2: Nee, maar ik denk dat de goede zaak is.
1: En nu wordt Henk Emmens afgerekend. Maar Henk blijft zitten.
2: Ja, nou, ik
1: met
2: denk
1: steun
2: dat
1: van de rest.
2: Voor de stabiliteit hier in Drenthe en de wetenschap, ze kunnen toch niet van elkaar af, dat een goede zaak is. Ik kan me wel voorstellen, als je BBB'er bent, dat je eigenlijk iemand hebt voorgedragen om namens jouw partij daar zitting te nemen en het beleid uit te gaan voeren, dat die opstapt en nu iets heel anders doet. Dus ik kan me wel voorstellen dat daar een enorme frictie zit.
1: Jij neigt een beetje naar de BBB-kant, hoor ik wel.
2: Nee. Ik zeg alleen maar dat als BBB'er, als je dat, het had bij de VVD ook zo gegaan, als zeg maar een VVD-gedeputeerde opstapte.
1: Nee, maar het zit even wat anders in elkaar. Want het was het omdat een motie van hun niet gesteund, of een amendement niet gesteund werd met betrekking tot het onteigenen eruit halen door CDA en PvdA niet.
2: Ja.
1: Dus toen trokken zij de stekker eruit.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar goed, de gedeputeerde die daar zit, gevraagd is door de BBB, blijft ook zitten.
1: Ja.
2: Dus de stekker wordt er wel uitgetrokken, maar hij bleef zitten.
1: Ja.
2: Dus ik kan me
1: is
2: voorstellen.
1: Is dat erg?
2: Nou, dat zeg je net. Ik denk dat voor de stabiliteit van dit college heel goed is.
1: Maar vind jij het politiek dan incorrect dat Henk Emmens dat doet omdat hij lid van de BBB was en daar namens de BBB zat?
2: Niet incorrect, maar wel heel bijzonder.
1: Oké. Marieke Hoekstra dan nog even over dit varkentje wat is gewassen in Provinciale Staten.
0: Ja, ik denk dat het belangrijkste is inderdaad de continuïteit nu. Het is natuurlijk een bijzondere situatie. Belangrijk is dat ook die gedeputeerden met elkaar goed samenwerken. Er liggen natuurlijk wel veel plannen en een begroting die al goedgekeurd zijn. Veel plannen die gewoon doorgezet kunnen worden de komende tijd.
1: Ja.
0: En het is ook al een beetje zaak om uit die sfeer te komen en met elkaar weer gewoon daaraan te werken. Ik denk dat dat richting de verkiezingen en voor de kiezers überhaupt wel heel belangrijk is.
1: Ja, maar Marieke, wees eerlijk, dat iedereen op zijn handen gaat zitten.
2: Nee, wees eerlijk. Kijk, we hebben het nou

0: we openden deze Cassata het forum met elkaar te feliciteren wie lijsttrekker geworden was. Met andere woorden, we zitten nu langzamerhand, komen we in de campagnestand. Ja. Dus er gebeurt ook niet zoveel meer.
1: Nee.
2: Ja, maar er zijn nog wel een paar punten. Hè. Er is natuurlijk een begroting, er zijn programma's, daar kan gewoon aan gewerkt worden. Dus er is ook een landelijk programma dat doorgezet kan worden. Dat gaat natuurlijk over stikstof. Dat is voor jouw achterban gedeeltelijk natuurlijk een beetje lastiger. Dat begrijp ik.
1: Maar daar is al een meerderheid voor, hè, voor die stikstofplannen.
2: Daarom, die zijn vastgesteld. Dus
0: dat is 1 juni maar jij vastgesteld. Bent lid van de partij die er wat aan kan doen.
2: Ja, precies.
0: Dus bel.
2: Ja. Ja, wij bellen wel, maar wij bellen wel met de inzet om daar natuurlijk stappen te gaan zetten.
1: Maar jullie zijn als D66 een oppositiepartij, maar hebben wel de uitgestoken hand aangepakt en gezegd van wat ons betreft kan Henk Emmers wel door.
2: Ja, klopt. Ja, ja,
1: onder de voorwaarden dat hij dus afscheid neemt van de BBB en dat heeft hij ook meteen gedaan.
2: Ja, ja, absoluut. Wij willen gewoon dat er wat stappen worden gezet en we zijn constructief daarin. Absoluut. Ja.
1: Goed, we gaan naar we gaan kijken of ze de eindstreep redden. Het zal wel, denk ik.
0: Gaat goed.
1: Ja, juich niet te vroeg. It ain't over till the fat lady sings, zeggen ze wel eens, toch?
0: Oeh, baby.
1: Baby, maak me gek. 20 miljoen voor het WK wielrennen. En dat komt uit de pot van het aardbevingscompensatiegeld Nijbegun. En dat wordt wellicht georganiseerd in Groningen en Noord-Drenthe in 2032. Alleen India is ook nog in de race. Toen ik dat zag, dacht ik, 20 miljoen euro uit de aardbevingscompensatiepot Nijbegun voor WK wielrennen. Oh, toen werd het stil. Wat dacht jij, mag dat van de Werf?
3: Ja, 20 miljoen euro is heel veel geld.
1: Is dat goed besteed?
3: Nou, ik kan me voorstellen dat jij zegt, ik ga aandacht vragen voor de regio, om die goed zichtbaar te maken, om daar een mooi televisieprogramma van te maken, om dat op die manier zichtbaar te krijgen. Maar 20 miljoen is gewoon ontzettend veel geld voor één evenement, denk ik. Voorzichtig.
1: En er zijn mensen, idioterie, daar zijn wij als inwoners, getroffenen, gedupeerden van de aardbevingsellende niet mee geholpen. Wat zeg jij dan, Ewout Klop?
0: Als je een bedrijf hebt, dan moet je een advertentie plaatsen. Dat kost altijd geld en dan weet je niet wat het oplevert. En dat geldt hier ook voor. Als je 20 miljoen, dat klinkt heel veel. Maar de exposure die daaruit voortkomt. We zagen het volgens mij ook bij. In Emmen had je toen. Of Assen, Giro of zoiets.
1: Nee, de Vuelta had je hier in Drenthe. En de Giro in Groningen. En de Giro in Groningen was qua exposure best wel een beetje soft.
0: Nou, ze hebben het ook niet gemeten. Dacht ik daar, maar in Drenthe wel.
1: Ze hadden heel veel evenementen waar eigenlijk te weinig mensen op afkwamen.
0: En in Drenthe heeft het heel veel geld opgeleverd. Ik weet niet wanneer de WK is en welk tijd. Kijk, het is natuurlijk
1: 2032.
0: Wel, ja, nee, maar welke datum of welke maand, dat weet ik niet. Maar als je dat doet en je pakt dat slim aan en de exposure die eruit voortkomt met hotelboekingen, en dat is dan alleen maar rond die WK wielrennen,
1: ja.
0: Maar ook hoeveel toeristen het trekt daarna. Want ze willen allemaal op de parcours rijden van de WK wielrennen. Ik denk dat dat een. Ik ben daar niet. Ik vind het niet raar.
1: Marieke Hoekstra, helpt het de mensen in het gebied? Of alleen maar een klein deel van de mensen? En is het ook maar van tijdelijke aard?
2: Tuurlijk, er zijn mensen die leven voor het wielrennen. En er zijn mensen die hebben andere liefhebberijen en focusgebieden. Dus dat blijft altijd. Het zou misschien helpen om uit te leggen wat de analyse is geweest achter dit besluit. Het besluit wordt genomen op basis van die economische agenda.
1: Ja.
2: De besluiten worden genomen door de commissaris van de Koningin. En met de burgemeester.
1: Koning, hè? Hebben we
2: koning,
1: tegenwoordig.
2: Sorry, ja. Grappig.
1: Zit bij mij ook een beetje ingeramd, ja, hoor. Ik ben ook van die generatie.
2: Ik ben fan van Maxima, dat is altijd het probleem.
1: Oké.
0: Oh, maar die komt dan ook wel.
2: Ja, die komt ook wel. Dan kom ik erbij. Met de burgemeesters.
1: Met jouw verhaal.
2: Met burgemeesters en de wethouders. Hè, dus zo gaat die besluitvorming. Het zou misschien helpen om even uit te leggen wat die analyse is.
1: Zal ik het even uitleggen? Economisch kwartiermaker Jacob Klompien van Nijbegun. Die zegt, Groningen en Drenthe met het WK wielrennen, die krijgen dan een unieke kans om zich in de kijker te spelen. En dat heeft een positief effect op het gevoel van mensen. Het is goed voor ons zelfbewustzijn, want we doen ertoe.
0: Nou, dat vind ik wel heel zweverig.
1: Dat is mooi gesproken.
0: Ja, dat vind
1: is mooi gesproken. Maar wat hebben de mensen eraan in Groningen die nog altijd niet van hun krakkemikkige huizen zijn afgeholpen? Toch?
0: Nou ja,
1: ja, nou ja.
0: Ja, maar dat het komt weer terug door de exposure van zo'n WK.
1: Wat hebben die er dan?
0: Omdat je niet weet dat je. Dat is hetzelfde met die advertentie. Je weet niet wat zo'n actie gaat doen. Je weet ook niet wat dit.
2: Vuelta heeft ook veel opgeleverd. Hè? Dat hebben ze wel uitgerekend achteraf. Ja,
1: dus maar voor die wie levert het dan veel op?
2: Ja, dat, nou ja, goed, de ondernemers. Maar goed, dat is wel onderdeel van die economische agenda, is het feit dat er structureel voor de economie. Ja, wat
1: dat het gebied
2: komt,
1: wordt opgestoten in de
2: vaten. Ja, het is niet voor de mensen die dan per se schade
0: als jij een
2: hebben.
0: Evenement
2: aan
0: hebt, Margriet, als jij een evenement hebt, het voorbeeld bijvoorbeeld van een cruiseboot die aanmeert, moet je kijken hoeveel geld dat oplevert als er één zo'n cruiseboot aanmeert. Ja, ja. Nou, als we die cruisehavens ook hebben. Zo'n evenement ook, het is wereldwijd. Ze komen uit de hele wereld, komen ze naar Drenthe toe. Ze gaan hier kijken, ze gaan hier door de natuur heen wandelen. Ze gaan geld uitgeven in horeca. Het is toch een uitgelezen kans om Drenthe en Groningen op de kaart te zetten.
2: Goed, dat moet ik wel wat beter uitleggen. Dat gevoel heb je wel.
1: Ik snap ook wel het gevoel bij mensen die in de ellende zitten en denken, wat heb ik hier aan? Maar vormleden, de tijd tikt door. Ja. Ik heb nog andere gasten. Ik wil jullie bedanken voor jullie wijze inbreng. We zouden eruit met de knaller over het vuurwerk dat Assen ook niet toelaat. Gaan we een andere keer doen. Want Emmen doet, zegt ja en Assen zegt nee. Het wordt een zootje. Daar
0: heb ik wel een mening over.
2: Vast wel, ik ook.
1: Mastel van der Werf, heel veel sterkte vooral.
3: Dank je.
1: Met het Atlas Theater om daar de boel weer op de rit te krijgen naar het Waterballet. Ja. Veel plezier bij het Uitfestival in Emmen. Mensen gaan erheen. Ewald Klok en Marieke Hoekstra, dank voor jullie wijze inbreng.
3: Ontzettend
1: goed weekend.
2: Dank je wel.

0: Hij werd net al even genoemd door Ewald Klok, want die is er een groot fan van. Dania Loos met het nummer Als de liefde maar blef win. En hoe mooi is dat een bruggetje naar het feest wat eraan zit te komen met 35 jaar muziekcafé en cultureel podium De Amer in Amen. Want, Patrick van Hees, dit nummer, dat gaat een rol spelen in het 35-jarig jubileumfeest wat jullie volgende week gaan vieren. Ja. Want hoe zit dat?
1: We beginnen na het weekend met onze jubileumweek. 35 jaar, daar moet je bij stilstaan. En het thema van die week is geworden Als de liefde maar blijft winnen.
0: Oh, wat mooi.
1: En Daniel vond dat ook trouwens fantastisch dat we daarvoor hebben gekozen. Hij kon er helaas niet bij zijn.
0: Hé, wat jammer.
1: Maar we gaan het nummer vaker horen deze week.
0: Ja, ja. En die wordt uitgevoerd, dat nummer, door?
1: Op de dag zelf van het grote feest, ja. Zondag, door Stephanie Struik.
0: Ja, ja. En Patrick van Hees zit hier aan tafel samen met Ineke Schepers. En Patrick is ja, een bevlogen bestuurslid, vrijwilliger, programmeur al jaren. Die heeft zich zo op de Amer gestort, zijn lust en zijn leven. En ook aan de Cassata-tafel zit ooit de oprichter van dit roemruchte, gerenommeerde muziekcafé, later ook literair café, De Amer. En dat is Ineke Schepers.
2: Ja.
0: Welkom.
2: Dankjewel.
0: 35 jaar De Amer. Het is een felicitatie waard. Ooit gedacht dat het na 35 jaar nog zo zou bloeien en groeien daar in Café De Amer?
2: Dat hadden wij echt nooit kunnen denken.
0: Nee.
2: Zomaar out of the blue in Amen gaan wonen na een zoektocht van waar willen wij samen gaan wonen.
0: En wij is jij en jouw partner Ab Slichter.
2: Ab en ik.
0: Ja.
2: Kwamen wij bij een café terecht. En dat was het eigenlijk.
0: Zo een bruin van, café.
2: Een in bruin café. Amen. Slaperig, weinig activiteit.
0: Ja.
2: En op de een of andere manier zagen wij daar potentie in. Maar welke potentie was ook nog niet duidelijk.
0: Nee.
2: Dat kwam pas toen ik op 21 juni 1991 in Amen kwam wonen.
0: Ja.
2: Toen zei ik op een mooie zonnige middag, ik zei, wat zou het mooi zijn als wij hier iets met muziek kunnen doen.
0: En toen zei Ab meteen, tuurlijk Ineke, want ik ben gek van muziek.
2: Wij zaten samen in een band en daardoor kwam dat we allebei dus betrokken waren bij muziek. Dus we hadden al heel snel een paar mensen die met ons enthousiast werden.
0: Jullie speelden in een soort folkband, geloof ik, hè? Of niet?
2: Wij speelden in een skiffleband.
0: Oh, skiffle, ja. Dat is het. Ja.
2: Double B skiffle group.
0: Ja, ja. En dus de muzikaliteit stroomde al door jullie aderen.
2: Ja.
0: En uiteindelijk is De Amer wel eerst als muziekcafé in de wereld gezet, hè?
2: Ja.
0: Op de kaart gezet.
2: En zeker de manier waarop, want wij wilden alleen akoestische muziek.
0: Ja.
2: Dus geen versterking of iets dergelijks. Gewoon akoestisch.
0: Ja, ja. En ondertussen laten we ook foto's zien op TV Drenthe. Want er zijn mensen die luisteren Cassata via de televisie. Dus dan zie je Ineke ook met haar Ab. En Ab is er helaas niet meer, want die is in 2007 op 70-jarige leeftijd overleden. Maar jullie samen hebben dat café goed op de kaart gezet als muziekcafé. En de deel, Ineke, dat werd, zeg maar, de plek waar op een podium akoestische muziek werd gespeeld.
2: Nou, in eerste instantie was het in het café zelf. In het kleine café. En
0: dan kon je de kont niet keren.
2: De stoelen en tafels moesten er eerst uit. Dus het gesleep wat nu al 35 jaar nog steeds gebeurt.
0: Maar dan op een andere plek?
2: Dat was toen ook al. En op een bepaald moment groeide het uit zijn voegen.
0: Ja.
2: En toen zeiden wij, maar dit is toch ook wel een prachtige ruimte om die te kunnen gebruiken.
0: Mm.
2: En ja, daar is op een hele bijzondere manier met man en macht aan gewerkt. Vrijwilligers die spontaan kwamen en zeiden, goh, dit kunnen wij en dit kunnen wij. En op de een of andere manier, ja, ik denk dat Ab dat ook wel een beetje aantrok vanuit zijn achtergrond, dat hij veel mensen kende. Maar er waren nogal wat mensen die met een burn-out bij het café langskwamen. En die dan zeiden, ja, maar ik kan wel wat metselen.
0: Ja.
2: Ik kan wel wat dit en dat thema.
0: Ja.
2: En zo is alles gegroeid met herbruikt materiaal. Want dat was ook Ab zijn doelstelling. We kopen geen nieuwe dingen, maar we herbruiken materialen.
0: En zo is het gekomen dat er uiteindelijk al 35 jaar een prachtig muziekcafé, maar ook literair café De Amer bestaat. Helaas is Ab te vroeg overleden. Maar het café bestaat nog steeds. En nog steeds op zijn Amers. Of niet, Patrick van Hees? Want als ik zeg, ja, wat daar gebeurt, moet op zijn Amers. Dat heb ik in het voorgesprek met jou zo vaak gehoord. Wat is op zijn Amers? Leg eens even uit aan de mensen die geen idee hebben, als je naar De Amer gaat, wat dan op zijn Amers is.
1: Nou, het mooie, denk ik, van de term des Amers is dat het al 35 jaar een mooie discussie oplevert wat het nou eigenlijk is.
0: Okay. Maar jij hebt de wijsheid in pacht vanmiddag,
1: Vandaag mag ik mijn definitie geven, die gelukkig opgebouwd is uit gesprekken met heel veel mensen die jarenlang bij De Amer betrokken zijn geweest.
0: Want het is heel trouwvol.
1: En heel veel wat des Amers was, vanaf 1991 al, denk ik, is ook nog steeds de kern. Als het gaat om de uitstraling, is des Amers. Als je De Amer inkomt, dan stap je in een tijd in waarvan je dacht dat het al vervlogen was. Hè? Jaren 60, 70, zeg ik altijd maar.
0: Dat persisch tapijtje op tafel.
1: Bijvoorbeeld.
0: Nog steeds.
1: Maar wel netjes schoongemaakt.
0: Ja, ja.
1: En loop je daarentegen de oudere deuren door, kom je wel in een modernere omgeving. Nou ja, en die ontwikkeling die je moet maken. Hè, zeg maar eventjes De Amer met de uitstraling, de muziek, op de wijze waarop we dat in 1991 hebben verzonnen. Dat is hetzelfde gebleven.
0: Ja.
1: Maar de mensen veranderen, de wereld verandert, de muzikanten veranderen. En daar groeien we mee.
0: Ja, maar de knusheid.
1: De knusheid. De intimiteit.
0: Ja.
1: Van het samenwerken, van het samen genieten, die is denk ik nog hetzelfde gebleven. En is ook de kern. De kern waarom een muzikant wil komen, waarom een bezoeker langskomt.
0: Even voor de goede orde, mensen. 95 stoelen.
1: Ja.
0: In het zaaltje. En met een beetje goede wil proppen we er nog 5 bij, maar dan is het echt over.
1: Ja, dan is het echt over. De tuinconcerten zijn, hebben we iets meer ruimte.
0: Iets meer?
1: Ja. Nee, dan kunnen we met zo'n 120 tot 150 mensen naar binnen.
0: Ja, dat is er inmiddels ook. Hè? Het buitengebeuren met tuinconcerten, maar dan moet het weer mee zitten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is bijvoorbeeld wel een van de ontwikkelingen in de jaren. Er zijn altijd activiteiten in de tuin geweest in De Amer, maar de hoeveelheid daarvan en het feit dat we echt nu een groot professioneel podium hebben staan, dat is sinds corona ontstaan, toen we alleen buiten actief konden zijn.
0: Ja. Dus dan hebben jullie van een nood een deugd gemaakt.
1: En die deugd, het feit dat we dat podium nu hebben, daar maken we elk jaar weer gebruik van.
0: Ja. Want ik zei van, had je gedacht, Ineke Schepers, dat na 35 jaar De Amer nog steeds zo bruisende plek is van cultuur? Want het heeft even aan de zijde een draadje gehangen, want op het moment dat Ab overleed, dacht jij, ja, hallo zeg, ik ga dit niet in mijn eentje trekken.
2: Nou, het heeft niet echt aan een zijde een draadje gehangen, want ik had om mij heen hele goede krachten, hele goede steun. Ik noem onder andere Jan de Haan, die al vanaf de periode dat Ab ziek werd, want uiteindelijk ken ik een periode van ongeveer 5 jaar dat Ab iedere keer nogal heftige ziektebeelden had, tot het laatste toe. En er was altijd mijn steunpilaar aanwezig. Ja. En daarnaast spontaan ook allerlei mensen die zoiets hadden van, maar we gaan door.
0: Ja, ja.
2: En dat heeft mij in die tijd ook gedragen, dat ik ook tegen Ab zei, een van zijn laatste momenten dat ik hem goed kon spreken, wil jij beloven dat je hier nog een poosje mee doorgaat? Mm. En toen zei ik, ja, dat ga ik doen, want ik zou het zelf ook niet meer willen missen. En ik weet nu dat er mensen om me heen zijn waar ik op kan bouwen. Zonder dat had ik het niet gered.
0: Nee.
2: Ik had dat in mijn eentje ook niet kunnen redden.
0: Maar uiteindelijk heb jij er wel een streep onder gezet, want heeft een stichting de boel overgenomen. En dat is allemaal gelukt. Mensen, crowdfunding is er gekomen.
2: Ja.
0: Mensen dragen De Amer een warm hart toe. Want hoeveel vrienden zijn er ook alweer, Patrick?
1: Ik begrijp dat er nu ongeveer 1100 vrienden zijn. En dat zijn zowel huishoudens als unieke personen. Ja. Ze zijn allemaal uniek overigens. In hun liefde voor de Hamer. En door de gelden die zij jaarlijks overmaken, waarmee zij het voordeel hebben dat ze als eerste kaartjes kunnen kopen voor alle activiteiten. Maar door het geld wat zij overmaken kunnen we het pand onderhouden. Hebben we het pand kunnen verduurzamen. En lukt het de Hamer om te blijven bestaan.
0: Ja.
1: Zakelijk gezien.
0: Ja. En ook voor een leuke prijs. Dat je erheen kan, toch?
1: Nee, dat klopt. Vriend worden overigens is ook een leuke prijs. Want voor 30 euro ben je al vriend van de Hamer. Maar een kaartje is voor alle concerten dezelfde prijs. Op dit moment is dat 27,95. Ja. Maar dan krijg je ook nog eens een keer twee heerlijke drankjes.
0: Ja, en er komen soms grote sterren langs. Wat is nou de grootste ster die ooit heeft gestraald op dat intieme podium van de Hamer?
1: Oh, ik ben zo benieuwd wat Ineke gaat zeggen.
2: Er zijn er verschillende.
0: Nee, maar wat is jouw grootste ster?
2: Mijn grootste ster is Hans Thesink.
0: Hans Thesink?
2: Ja, country blues, uit Wenen. Het is een Nederlander, maar hij is getrouwd met iemand in Wenen. En zijn vrouw is ook zijn manager. En iemand zei eens een keer, dat lukt je nooit om hem naar de Hamer te krijgen.
0: En toch?
2: En dat was heel bijzonder. En vervolgens kwam hij ieder jaar. En ieder jaar nam hij zijn familie mee. En dan verbleef hij een poosje in Enschede. En dat is zo bijzonder dat er zoveel meer. Ik kan zoveel meer namen noemen.
0: Nee, maar we hebben niet zoveel tijd. Want dan mag Patrick ook even die van hem noemen. Ja, wat jouw grote naam
1: is. We hebben dezelfde uitdaging, Ineke. Daar mag ik ook maar één zeggen.
0: Patrick.
1: Nou ja, dit jaar is het gelukt om Sam Bettens te krijgen. De liedzanger. In het verleden zangeres van Case Choice. Die in de jaren 90 en 2000 toch heel groot was.
0: Hoe heet dat nummer ook alweer?
1: Ja, dan mag jij gaan hijgen.
0: Dat hijgnummer. Ja.
1: Not an Addict heet hij.
0: Maar daar zit dat hijgje in. Dat is lekker stevig.
1: Ja, maar het feit dat we daar jarenlang onszelf op hebben uitgedaagd van als we die toch een keer kunnen krijgen. En we hadden eigenlijk al geaccepteerd dat het antwoord nee zou zijn. Want de Hamer kan geen 15.000 euro betalen voor een uurtje zingen. Maar dit jaar stond hij daar dan. En dan, als het lukt, spring je een gat in de lucht. Ja. En dan mag je daarna nog een avond stilletjes gaan genieten.
0: Ja, want er zijn ook grote artiesten die toch willen spelen in die intieme ruimte met 95 mensen. Waar komt dat door? Is jullie kracht?
1: Er zitten een paar krachten. Waarom willen de muzikanten komen? Waarom blijven ze ook tegen elkaar hele positieve woorden over de Hamer vertellen? De intieme setting, de stilte. Het aandachtige publiek, mensen die erbij zijn, willen erbij zijn. Komen niet voor het biertje, komen voor de muziek. Dus het echt in stilte genieten. En je moet ook echt voelen dat men met passie geniet. Want niemand springt of staat te dansen. Maar dat is onderscheidend, dus het samengevoel. En omdat veel grotere muzikanten twee concerten op één dag doen, kunnen ze zich één dag onderdompelen in de Hamer familie.
0: Ja.
1: Ze eten gezellig met ons mee. Ja. En ons is dan even de 100 vrijwilligers. Dat is dan de ons en medewerkers.
0: Ja. Maar er komt een jubileumweekend aan. Maar dan mag alles even anders dan anders. Je mag foto's maken, je mag meezingen.
1: Voor de mensen nu denken dat bij alle activiteiten mag.
0: Nee,
1: we gaan 4 dagen gek doen. We gaan alle activiteiten doen die we ooit in en om de Hamer hebben gedaan. Oftewel concerten in de gelagkamer, het café. Wandelingen met muziek in de natuur. Concerten op de deel waar je gewoon intiem van in stilte van geniet. Maar in de tuin op zondag is het feest. En mag je eindelijk dansen, mag je eindelijk zingen, mag je eindelijk gewoon een biertje bestellen tijdens het concert. En mag je dus eigenlijk alles doen wat
0: alles
1: we al jaren verbieden.
0: Ja, oké. Jullie hebben er zin in, denk ik, of niet, Ineke?
2: Meer dan dat.
0: Meer dan dat.
2: Het is ook heel bijzonder om het mee te mogen maken.
0: Ja. En een van de ex is Douwe Bob, heb ik begrepen.
1: Ja, Douwe komt weer langs.
0: Ja, Douwe komt weer langs. Ook een vaste klant eigenlijk geworden in het in de optredens van de Hamer. En ik moet toch nog één ding zeggen. Het is dubbelfeest, want ook de literaire hemel
1: bestaat
0: 25 jaar, dus het is dubbelfeest.
1: Die krijgen daarmee op vrijdag ook echt een eigen plek in het feestweekend. Okay.
0: Ik ga jullie veel plezier wensen. Ik kom langs in de Hamer. Het is hier om de hoek. Ineke Schepers en Patrick van Hees, dankjewel. Veel plezier, geniet ervan. Dit was Casata, tot volgende week. Heb een fijn weekend. Dag.

0: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
1: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen in diner, al voor 99 euro. Voordeeluitjes.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Mama! Mama! Mama!
10: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat!
10: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
12: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Mama!
13: Kijk nou, je zit naast papa.
10: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Hey Remon!
16: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
18: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
19: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
20: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
21: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
22: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
23: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
22: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
24: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
25: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
26: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
27: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
28: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
29: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
28: Beren goed, thanks bo.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: En actie olifant!
30: Hey Raymond!
31: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
29: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
31: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
32: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
33: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
34: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
35: Radio Drenthe.
36: De Zizo Zaterdagshow.
35: Met Ruben Koren.

0: Rupert Gray op Radio Drenthe. En Right Next Door. Daarvoor nog Toto. En Hold the Line. Drenthe, goedemiddag.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Ziso Zaterdagshow.
0: Ja, het was rennen, vliegen om hier te komen vanmiddag. Het is alles wat tegen kon zitten. Het afgelopen uur zat tegen. Ik neem je even mee in het laatste uur van mijn leven. Ik ben thuis de trap aan het renoveren. Vorige week vertelde ik het ook al, een hoop frustratie. Het is een klus die duurt en die duurt, maar er komt geen einde aan. Goed, vanmorgen denk ik, weet je wat, ik pak nog even een paar uurtjes. Ik duik die trap onder en ik ga gewoon nog even aan de slag om dat allemaal netjes te maken. Dus ik, niet vermoedend, gewoon hup, daarmee aan de slag. Blikkie verf erbij en gaan met die banaan. Ik was alleen thuis. Mijn vrouw was samen met de kinderen lekker op pad. Dus ik had alle tijd en ruimte om daarmee aan de slag te gaan. En ik was de tijd een beetje vergeten. Zo eerlijk is dat. Ik lag daar gewoon onder die trap. En ik was maar aan het gaan en aan het gaan. En ineens kijk ik op de klok. Zie ik daar de tijd 1:15. Ik denk, nee, dit wordt niks. Dit wordt hoe ga ik dit doen? Goed, snel onder de douche gesprongen. De verf nog een beetje van mijn handen afgeboend. Dat is aardig gelukt. Vol gas in de auto. Waar het niet dat de brandstoftank nog aangaf dat ik 10 kilometer kon rijden. Ik denk, ik gok het er maar op. Hup, richting Assen vanaf Westerbork. Dat was een kilometer of 20 is dat. Ik denk, weet je wat, dan ga ik heel snel in Hooghalen. Ga ik daar even tanken. Dus ik rij richting Hooghalen over Zwichot. Een prachtige route overigens. En ik rij Hooghalen binnen. En ja, wat is daar aan de hand vandaag? De TT Hooghalen. Heel dat dorp afgesloten. Ik denk, weet je wat? Ik rij richting Bijlen. Vol gas richting Bijlen. Die tank die raakt leeg. Ik kon nog 5 kilometer rijden op dat moment. Ik in Bijlen getankt. Is de N381 afgesloten. Dus ik kon daar niet de A28 op. Nou goed, ik weer terug over Hooghalen. Daar een enorme omweg gemaakt om uiteindelijk net om 2:50 hier de studio binnen te rennen. Martin Vuhler, enorm veel dank voor het instarten van de eerste 2 platen. Want anders had ik het allemaal niet gered. Maar ik sta er, ik ga mijn best doen om er iets leuks van te maken. En straks mag ik wel een haakse slijper en een boormachine weggeven. Dus dat is dan weer goed nieuws. Goed, het is de Ziso Zaterdagshow op de radio met zometeen muziek van Kieke Zan. Naar deze van Stella Lefty. Even op adem komen.

0: Kijk eens aan dan.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
3: En goed op oe, Drenthe. Nogmaals, goedemiddag. Zo, ik ben weer een beetje op adem gekomen. Mocht je net de radio aanzetten. Bijzonder goedemiddag. Het is de Ziso Zaterdag Show op Radio Drenthe. Ik was een beetje te laat vandaag. Ik had de wet van Murphy vandaag een beetje tegen me. Alles wat de afgelopen anderhalf uur fout kon gaan, ging fout. Maar ik ben er. Ik sta in de studio en ik mag ook nog een hele mooie prijs weggeven. Namelijk een accuboormachine en een haakse slijper. Je kan hem maar in de kast hebben staan. Ongetwijfeld een handig apparaat om te hebben. Moet je wel iets voor doen. De hele week al zijn we een beetje op de bouw. Daar staat natuurlijk ook altijd de radio aan. Goed, ja, door al dat klusgeweld is niet altijd goed te horen welk liedje er dan speelt. Nou goed, je voelt hem aankomen. Ik laat zo meteen een stukje horen van de bouw. Een stukje waar ook muziek in zit. En aan jou de vraag, welk liedje hoor je? Dus welk liedje zit er verstopt in dit fragment?
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh! Yo!
5: Met duizend kleuren, blauw. Maar laten we nog wat blijven.
3: Oh, ik heb makkelijkere opgaves gehoord deze week. Zo eerlijk moet ik zijn, maar hij is te doen. Het is natuurlijk ook een grote prijs. Als je een idee hebt, 0592-33-11-88. Zal ik het nog één keer laten horen dan? Welk liedje hoor je hier?
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh! Yo!
5: Met duizend kleuren, blauw. Maar laten we nog wat blijven.
3: Ah, goed. Hij is ook alweer te doen, hoor. 0592-33-11-88. Als jij kans wil maken op die prachtige accuboormachine en de haakse slijper. 0592-33-11-88. Dat is Radio Drenthe met Danny Vera zometeen. Morning Dance Again. Naar deze van Simon & Garfunkel. Dit is Mrs. Robinson.

0: week maak je kans op
1: een accuschroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
2: Ja, en ook nog die haakse slijper. Ik vind dat een mooi woord, haakse slijper. Daar kun je haaks mee slijpen, denk ik. Maar iemand die dat wellicht beter weet dan ik zelf is Harco. Harco Buurs uit Klazineveen. Dag, Harco.
3: Hey, goedemiddag, Ruben.
2: Ja, een haakse slijper. Ja, nou, eens gelijk. Hoe is het ermee?
3: Met mij is het heel goed.
2: Ja, vertel eens deze donderdag, wat heeft het jou, of donderdag moet je mij horen, deze zaterdag, wat heeft het jou gebracht?
3: Nou, ik had een beetje hetzelfde idee als wat jij had. Jij kwam wat laat in de studio en ik wist toevallig dat er een omleidingsroute was bij Westerbork en Bijlen. Dus ik heb een andere route gekozen, dus ik ben wel op tijd.
2: Oh goed, waar ben je naartoe? Ben je ook onderweg naar de studio, of ben je naartoe?
3: Nee, Ik ben even op weg naar Bijlen, naar mijn werk.
2: Oh, wat doe je voor werk?
3: Ik werk bij Arcadis.
2: Oké. En dat is in de bouwhoek, toch, of niet?
3: Nou, wegenbouw.
2: Oh, wegenbouw, ja, oké. Okay. Hey, want we spraken elkaar even buiten de uitzending om. En ik begon het al over die haakse slijper. Je zegt, ik ben wel een. Ik ben wel een klusser van mezelf. Zo'n haakse slijper. Vertel eens, wat kun je daarmee?
3: Nou, daar kun je heel veel mee. Je kunt er alles mee op maat maken. En dat past mij heel goed, want ik ben een echte klusser. En ik heb twee zoons, Bart en Matthijs, en een dochter Jorieke, die dus ook geregeld een klusje in huis hebben. En wordt pa nog al eens een keer gebeld. Dus dat komt heel goed uit.
2: Ja, zo gaat. Oh, ze zijn dan niet dat ze het gereedschap lenen, tussen aanhalingstekens, en het dan vervolgens niet meer terugbrengen. Want dat is ook wel een beetje zo'n ding met gereedschap, hè?
3: Ja, zulke zwagers heb ik inderdaad. Maar die hou ik in de gaten, Ruben.
2: Ja, pas op. Dat ze er straks niet met je nieuwe haakslijper en accuboormachine vandoor gaan.
3: Hey, maar ik heb ze nog niet, hè?
2: Nee, goed. Daar komen we zo. Nee, joh, inderdaad. Je hebt gelijk. Ik loop een beetje op de zaken vooruit. Daar zijn we nog niet. Maar stel dat je dit nou zometeen wint. Wat zijn een beetje de projecten waar je dan mee bezig zou gaan?
3: Nou, ik ga nog. Mijn zoon Matthijs krijgt een nieuwe keuken. En de oude moet er.

0: uit en er moet van alles gedaan worden en de elektriciteit moet verlegd worden. Dus dat komt dan heel goed van pas om wat dingen op maat te maken en wat gaten te boren en dat soort dingen.
1: Ah, dat is leuk. Je bent echt handig, hoor ik. Ja, dat is leuk, zeg. Jawel. Dat is mooi. Zullen we maar gewoon naar die opgave gaan? Want ja, ik liet je net een stukje...
0: Ja, want de spanning loopt al op nou, Ruben.
1: Ja, dat dacht ik. Nee, ik liet je net al een stukje bouwradio horen. Ik laat het nog een keer aan je horen. En dan wil ik daarna van je weten welk liedje er op de bouwradio te horen is. Komt-ie.
2: Hey Bartje, klink die radio eens aan, joh. Yo! Want die boot met duizend kleuren, die is weer blauw.
1: Maar laten we nog wat blijven. Ja, welk liedje speelde er op die bouwradio?
0: Nou, Ruben, ik denk Hey Suzy, de bui is over van Henk Wijngaard.
1: Ja, natuurlijk, is hartstikke goed. Dat is hartstikke goed, gefeliciteerd.
0: Fijn, dankjewel.
1: Je wint dat prachtige gereedschap waar je jezelf en ook je kinderen bij blij kunt maken. Dat is fijn. Ik wens je een mooie dag, Harco, en ik vond het een genoegen hier te spreken.
0: Ja, prima. Fijn. Heel
1: vriendelijk
0: bedankt, Ruben.
1: Oké, hoi, hè. Ja, dank je. Hoi. Ja, en het ging dus allemaal om dit liedje te horen dus nu ook op de radio. Dit is Henk Wijngaard en Hey Suzy.

0: Ja, dit was dus het liedje waarmee Harco zojuist die prachtige prijs won.
1: De Zizo Zaterdagshow.
0: Ja, dat bedoel ik dus ook. Waarmee hij die prachtige prijs won. En daar is hij hartstikke blij mee. En daar ben ik dan op mijn beurt ook weer heel erg blij mee. Het is,

Studio Drenthe en You Ain't Seen Nothing Yet. Ik heb een nieuwe muziek voor je van een talent uit Groningen. Haar naam is Marieke Schenk. Ze is jong, 22 jaar en doet het echt hartstikke goed. Heeft gespeeld op onder andere Hullabaloo, dat festival dat vorige week nog in Groningen was. Ook nog op het Bevrijdingsfestival Drenthe. Ze speelde zelfs in het naprogramma van Pommelien Thijs in Avans Live. En Pommelien is echt de megaster uit België. Kortom, deze Marieke Schenk doet het hartstikke goed. En ze komt dus uit Groningen. Nou, dan mogen we daar best een beetje van leren, toch? Dit is haar nieuwe single, die heet Overdosis. En hoor je nu op Radio Drenthe.

Marieke Schenk uit de Groningen dus. 22 jaar, doet het hartstikke goed. Dit is haar nieuwe single, hartstikke goed Nederlands popliedje, heet Overdosis. En ze speelde dus ook al eens een paar jaar geleden op het Hullabaloo Festival, op het Bevrijdingsfestival Drenthe. Kortom, ze spreidt haar tentakels. En dat pikken we graag op hier bij Radio Drenthe. Marieke Schenk, haar naam en het liedje heet Overdosis. Nu een klassieker van Fiction Factory.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe... hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter... zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag... bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
3: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt... voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
11: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
11: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt 99 cent.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert... of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanese meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
15: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en de DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
16: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
17: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
18: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
19: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
20: voordeeluitjes.nl.
21: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
30: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
31: Radio Drenthe.
32: De Zizo Zaterdagshow.
31: Met Ruben Koren.

0: is Radio Drenthe.
1: De Ziso Zaterdagshow.
2: Ja, Drenthe, een hele goede middag. Wederom, het is 3:10 geworden. De Ziso Zaterdagshow. Voor zaterdag 12 september 2026. Fijn dat je erbij bent. Wees meer dan welkom om van je te laten horen. Vind ik gezellig. Je kunt te alle tijden een appje sturen op 0592 33 11 88. Als je muzikaal gezien iets wilt horen, kun je dat ook laten weten. Vind ik leuk. Dus 0592 33 11 88. Zometeen even bellen met William Bossong. Dat doe ik in principe iedere zaterdagmiddag in Bellende Bossong. En ik kreeg net een appje. Hij is onderweg naar Zeeland. Zeg ik dat goed? Ja, onderweg naar Zeeland met de band. Ja, die spelen natuurlijk door het hele land heen. Mooi werk, ongelooflijk. William kiest ook altijd een liedje van zijn hand, hè, de Bossong van de week. Nou, die komt deze week ook uit Zeeland. Dus dan heb je een beetje een idee wat je muzikaal gezien in ieder geval kunt verwachten op de radio. Tussen nu en 4 uur. Verder nog The Real Thing, You To Me Are Everything. Dat is een leuk liedje, daar heb ik een goede herinnering bij. Want toen ik een paar weken geleden trouwde met mijn inmiddels vrouw Charlotte, hadden wij op een aantal momenten liedjes natuurlijk gedurende die dag. En You To Me Are Everything van The Real Thing was het liedje waarmee we eigenlijk samen wegliepen bij het altaar. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Dus een van die liedjes die een bijzondere betekenis heeft gekregen voor mij eigenlijk sinds dat moment. Goed, die zometeen op de radio ook nog Viveur, nieuwe single van de band rondom Harmon Boels. Dat brandende vuur ga ik zometeen draaien. Eric Clapton nog met Forever Man. En ook nog, hè, en dit zie ik nu ter plekke, ook nog The Beach Boys en God Only Knows. En dat was dan weer het liedje waarmee mijn verloofde nog op dat moment naar het altaar toe kwam. Dus ja, ik hoef nou niet de hele tijd over mijn trouwdag te hebben. Maar hey, als ze zo voor het doel gelegd worden, moet ik ze wel even inschieten. Toch, zo is het ook.

En daar gingen we hand in hand vanaf de altaar dus richting de borrel. En een heel goed prozament. You to me are everything van The Real Thing. Het liedje dat gedraaid werd op de bruiloft. Onze bruiloft een paar weken geleden. Op het moment dus dat wij net ja tegen elkaar hadden gezegd. En dat was hartstikke mooi. Zometeen eens even bellen met William Bossom. Hij is onderweg naar Zeeland voor een nieuwe show met mooi Mark Aldaar. Hij heeft altijd een goed verhaal. Dat hoor je zo meteen op de radio. Eerst de nieuwe muziek. Dit is de nieuwe single van Viveur. Opgenomen tijdens Jammen hier bij RTV Drenthe.

0: Forever Man. Nou, je raadt het nooit.
1: Ellen met Bossong.
0: He is my Forever Man. William Bossong, goedemiddag.
2: Goeiedag, Pjotie. Hoi.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, donders. Ja, drak. Ja, wat ik moet eerlijk zeggen, we zitten al in Buzzy.
0: Ja, goed. Ik heb het net al even op de radio verklapt, maar jullie zijn onderweg naar Zeeland, hè?
2: Ja, Zeeland of all places. En ik moet dat altijd, liever altijd bijzonder vinden dat je dan 3,5 uur van huis bent. En dat ze daar blijkbaar je muziek en dat vind ik wel bijzonder.
0: Ja, mooi man. Inderdaad. Dat is natuurlijk mooi. En dat Drens, dat verstaan ze daar ook wel, of niet?
2: Ja, blijkbaar. Wat is Zeeland, het klinkt, dat Zeeuws, zeg maar, dat is ook wel wat inslikkerig, hoor. Dat is ook wel een bijzonder mooi taaltje, of dialect, laten we dat maar zo noemen.
0: Ja, precies. Nee, je slikt een paar klinkers in en je bent er eigenlijk al, hè?
2: Ja, je slikt wat in en je bent eruit.
0: Hey, en waar sta je op dit moment?
2: Wat zei je?
0: Waar zit je op dit moment?
2: Ja, nou ja, voorbij Zwolle. Dus het is, we zijn net onderweg. Nee, dat duurt nog wel even dat we er zijn. Dus,
0: ja, maar neem even mee in de sfeer in het busje op dit moment. Want ik vind het nog, het klinkt allemaal wel, voor zover ik dat natuurlijk in een telefoongesprek van een minuut kan beoordelen. Maar het klinkt toch redelijk tammetjes.
2: Ja, nee, dat moet ik ook eerlijk zeggen, hoor. Want die jongens, Geert zit niet in de bus, want die is al met een vrouw, met een camper, deze week al richting Zeeland gegaan.
0: Oh.
2: Dus we zitten met z'n drieën in de bus, plus chauffeur en nog een extra chauffeur, ook voor terugrijden. En Arnold is van de entertainment, dus die gaat zo een filmpje opzetten. Dus dan, is 3,5 uur elkaar een beetje somper haken, zeg maar.
0: Jeetje, maar er is een extra chauffeur mee.
2: Ja, dat is even onder. Je bent zo 8 uur aan het rijden. En dit zijn de lange ritjes. Dus dan hebben we iemand bij ons. Zeg maar, de chauffeur wat zegt van. Nou, kun je hem even overnemen dat iemand even weer 2 uurtjes kan ritmen of zo. Dat is dan juist even voor de veiligheid. Hè?
0: Ah, nee, dat is keurig, goed geregeld. En lekker met elkaar dus op pad naar de Zeeland. En verder deze week is het nog rustig in onze bossen.
2: We hebben natuurlijk in de studio gezeten. Want Rate the Kate, hè, dat zijn jullie collega's.
0: Ja, ja.
2: Ja, daar hebben wij de lieden voor gemaakt. Dus daar zijn wij heel erg druk mee geweest om dat allemaal in te zingen. En Arnold is dat nou aan het afmixen. Ja, en dat wordt dan een beetje de nieuwe lieder van het programma Rate the Kate.
0: Dus ja, dat is leuk, man.
2: Ja, dat wordt gek.
0: Rate the Kate, seizoen 3 uit mijn hoofd komt eraan. Het is een YouTube-serie van mijn collega's Dennis en Sander. En die gaan dan, zoals de naam al enigszins doet vermoeden. Gaan zij langs bij allerlei keten in de provincie om die te raten, te beoordelen.
2: En
0: jullie hebben dus voor het nieuwe seizoen dus de leader gemaakt. Ja, dat is wat te gek, hoor.
2: Ja, de leader, dat is een beetje gewoon het nummer wat dan herkenbaar is van programma's. Zeg maar.
0: Ja.
2: Dus dat, en daar hebben we met, kijk, het mooie ervan is, als je dan zo'n nummer maakt, dan schrijf je zo weg. Want je weet dan gewoon van, we hebben allemaal wel eens in een keet gezeten, we weten allemaal wat er gebeurt. Hè, dan schrijf je dat textueel, schrijf je zo weg. Dus dat is een heel leuk project gewoon.
0: Ah, leuk. Het moet het allemaal uit mijn hoofd, maar ik meen dat het in oktober ergens voor het eerst weer te zien is, hè?
2: Ze hebben natuurlijk, al die opnames zijn nu al gaande natuurlijk.
0: Ja.
2: En dat liedje, die hebben wij dus voor onze konto mogen nemen. We zijn er heel blij mee, want hij is goed gelukt.
0: Heeft het liedje dan ook een naam? Een titel?
2: Onze Kate heet die.
0: Onze Kate, oh ja. En is dat dan?
2: Volgende week heb ik wel een mooi stukje, want dat doen vrienden, hè?
0: Ja, nee, zo is het.
2: Een mooi klein snippetje voor jou, dat jij wel een klein stukje, dat je weet welke richting die op
0: gaat. Oh ja, dat vind ik mooi. Ja. En is dat dan, denk je, dan loop ik heel erg op de zaak voor hem. Is dat dan een liedje waarvan je denkt, wordt dit dan alleen gebruikt voor de

0: Langs al die keten gaat. Ja, deze komt in de live set, want daar hebben we echt een mooi marktnummer van gemaakt.
1: Ah, dus dat, leuk man.
0: Ja, dus ik heb er hoge verwachting van. Niet dat het een landelijke hit wordt hoor, maar gewoon wel onder de jeugd met een keten. Ja,
1: ja, want wanneer denk je, wanneer weet je nou, ik heb goud in handen. Er was een dag dat jullie in de blote kont schreven.
0: Ja, maar dat wisten we ook niet van tevoren dat dat goud zou worden natuurlijk. Dus dat is in de loop der jaren is dat natuurlijk, hè, door de streams en dat soort dingen. Alleen ik merk altijd wel gewoon van aan je nummer dat je zelf al meeschreeuwt en meezingt. En dat je dan met dat welbekende voetje loopt mee te tikken, zeg maar. Dat je dan denkt, oeh, donders, dit kan wel eens een live nummer worden. Ik denk dat dit wel een klassiekertje geworden is.
1: Nou, leuk man. Onze Kate. Volgende week is een kleine preview op de radio. Ja, dat is ook weer een mooie primeur. Voor nu, onderweg naar Zeeland. Dan kan ik hem makkelijk natuurlijk ook zelf inkoppen. Dan mag het iets Zeeuws worden. Wat kan ik voor je draaien?
0: Ja, nou normaal, want wij gaan dus normaal gaan we dus één keer per jaar gaan we naar Zeeland. En dan gaan wij dus naar, dan gaan we naar het Riefsfestival. En dat is van de band Surrender. Alleen, dit jaar blijkbaar dus twee keer naar Zeeland. Ja, en dan de bekendste band, vind ik dan, is natuurlijk Bluff. En we gaan richting de kust. Dus ja, dan de kuppel in tik, denk ik.
1: Aan de kust. Ja, en dat is gewoon een prachtig mooi liedje. Dankjewel, William. Goeie reis. Doe voorzichtig. Veel plezier al daar. En tot volgende week, hè.
0: Doei.
1: Hoi. Aan de kust.

Wonderschoon liedje van de Beach Boys. Dit is God Only Knows. Daarvoor de bossong van de week was Bluff en Aan de Kust. Een paar weken geleden belde ik met Anouk en Jora, de twee zussen uit Assen. Ze maken samen muziek al heel lang. En ze hebben een nieuw liedje. Dat is deze. Ontzettend leuk radioliedje, zeg. Anouk en Jora dus.

0: Schoenen mee.
1: Anouk en Jora, twee zussen dus uit Assen. Dit is hun nieuwste liedje, het Stoute Schoenen. En ze gaan op tour, leuk hoor. Ze gaan zelfs richting België, dat is echt ontzettend tof. Maar ook gewoon in de buurt. Ze spelen in Assen. En wel op 29 oktober. Ik moest het wel even goed zeggen. Dus als je daarbij wil zijn, er zijn nog kaartjes. De nieuwe Kolk Assen, Anouk en Jora. 29 oktober. Ga dat zien, ga dat zien. Dit is de CISO Zaterdag Show, waar ik zo meteen nog wat tijd heb hoor, voor een beetje muzikale input. Als je iets wil horen op de radio, 0592 33 11 88. Laat me weten wat ik voor je kan draaien.

0: vroeg je net, kan ik iets voor je draaien op de radio? Peter die stuurt een appje dat hij wel zin heeft in het nieuwste liedje van Yves Berendsen. Misschien is het tijd.
1: Oké.

0: Derwent. En de Joker.
1: Het is bijna 4 uur. Zometeen na 4 krijg je het beste van de Drentse Doezen non-stop. Ik ben er volgende week zaterdag sowieso weer met een nieuwe CISO Zaterdagshow. En voor 4 heb ik deze nog voor. Dit is Suzanne en Fred.

0: zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helmrijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey Remo!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
15: Aan tafel!
16: Zo.
17: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
16: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
17: Heb je een nieuwe vriend, oma?
16: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
18: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
19: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
22: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
25: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
26: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
27: Radio Drenthe.
28: Het beste van de Drentse duizend.

0: of fire, the ring of...
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
14: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
13: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
15: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
16: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
17: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
18: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
19: Pas je eindelijk het

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: True Lease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Het beste van de Drentse duizend.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50 cc en 190 cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
4: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Krasip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
17: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en één trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
19: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra.
20: In Hogeveen.
21: Voordeelhuisjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
22: Voordeelhuisjes.nl. Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
23: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
24: Voordeelhuisjes.nl.
25: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
26: Ja, ik lig al uren wakker.
25: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
27: Lekker slapen. Dekker slapen.
28: Dekkerslapen.nl.
16: Radio Drenthe.
29: De avond van Drenthe.

0: altijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan €80 miljoen aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Drenthe.
8: De avond van Drenthe.

0: Wauwam.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.